0: What the hell? All Sports Radio Live. Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Tops Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
1: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
0: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
1: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
0: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
1: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
0: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
1: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van...

0: 4 Turfsers nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
0: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we, hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja. Dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje. In de turnsport altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014. Die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira, ook een zeer vooraanstaande gymnaste die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze turnen. En die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten. Om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht. Met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze, dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken, dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuwe problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht 12,5 miljoen dollars op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan. Tot zover.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe

0: hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. Met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je je bijna af, waar laat je dat allemaal?
0: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we, hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn nou, bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië, in Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Nou ja, het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

Ski. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nu eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, nou ja, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Al de tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we al midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn, want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk verstandrijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt.

0: deze editie van de BV Sport. Veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd?
1: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd: we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hen toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, noem het maar, aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF. Heel veel geld en mogelijkheden creëren ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijker maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
0: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
1: Ja, dat heb ik gedaan ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En het trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik raad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. En er is er... zijn er ook maar drie met Adidas, onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje, Feyenoord natuurlijk, met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport, maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien en dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
0: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar... soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist, ja, persoonlijk misschien. Maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
1: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo. En dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax-shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi, maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van, kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje, daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten. Je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirts ook op de tribune. Dus, maar toch, je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
1: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis. Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt.

0: love you, baby.
1: All Sports Radio Live.
2: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Allereerst van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
2: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
3: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
2: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
3: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn, want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden. En die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
2: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
3: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
2: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
3: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb.

0: die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, ja, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ben natuurlijk mijn club ook, ja, dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, ja, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club, nou ja, grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Maar ja, je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan zeg maar enkel die interlandperiode.
0: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
0: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
0: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
0: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut. Inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
0: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi ja, iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
0: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend. Moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
0: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Je hebt echt 5-6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans dat de Olympische kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer de Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wordt lastig om dat te bereiken. Maar step by step. Zoals gezegd. De eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies. En dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd. En alvast succes met de aankomende uitdagingen.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles, die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Talk Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar kon ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik

0: iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk ja, maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
0: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
0: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, 2 keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
0: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
0: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we, hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje. In de turnsport altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014. Die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira, ook een zeer vooraanstaande gymnaste die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek.

0: Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen, nou ja, die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan nou, toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Nou, ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is nou, een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar, bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn nou, bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Nou ja, het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En nou mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
0: Dankjewel. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hoven, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Slings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg in een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen. Want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank. Die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz. En die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Ja, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz. Verzekeringen, de grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Updates. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in het tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het dan over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht 12,5 miljoen dollars op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: got you.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
1: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam.

0: We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want ja, naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, 2 keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons, ja, voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. En, maar goed, we hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar dan ook weer van?
0: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees. En dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk nou, naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op nou, onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
0: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal en dan hebben we... nou, hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan ja, gehost worden als nou, met diner en slapen. Dus ja. Dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje. In de turnsport altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014. Die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira, ook een nou ja, zeer vooraanstaande gymnaste die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen nou ja, die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles... We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze, ja, die ze turnen. En die heb ik dan nou, toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten. Om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Nou, ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is, nou, een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar, bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat

0: Dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië, in Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
0: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
1: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
0: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
1: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
0: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
0: Kijk, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
1: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan.

0: waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt. Want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn. Dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren en dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als official supermarktpartner.
0: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
0: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om

0: van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV-sport-updates geleden. Precies zijn twee geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League. En de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
0: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins... ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, nou, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik raad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar 3 met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje, Feyenoord natuurlijk, met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport, maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien en dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoe of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist, ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
0: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi, maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van, kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje, daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten, je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch, je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het logo erop is wel degelijk belangrijk.

0: Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen. Nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt. En ook

0: Europees heeft gespeeld. En daar ken ik ja, die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben, ja, ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook nou ja, wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
0: Ik heb ook ja, afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook ja, een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog, na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar ik ken natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klikt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, nou ja, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
0: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
0: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan ja, het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden ja, op de tegenstander, wat ik net zei. En ja, ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus dat ja, is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
0: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan ja, een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, nee, ik denk niet, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week ja, zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die 2 wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi ja, iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met nou ja, je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
0: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we ja, dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het ja, vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al ja, laten zien op het veld, zodat mensen zich ook ja, identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
0: Ja, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: En we zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step. Zoals gezegd. De eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies. En dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd. En alvast succes met de aankomende uitdagingen.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Er zijn al de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen, je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Dan heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races. of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
1: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
0: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
1: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
0: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
1: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
0: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
1: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië.

0: Het is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje. In de turnsport altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014. Die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira, ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze turnen. En die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten. Om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië, in Rio de Janeiro. Omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag.

0: de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want nou ja, misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. Sorry, de kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar
0: Ja,
1: het WK.
0: dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Flinks, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mat van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een grote percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot vier uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, dan, nou ja, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doe ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje. Of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan. De meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd. Is deze week verkocht en, op een veiling. En bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
2: Autosport.
4: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar dan ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen

0: wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een nou ja, zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen, nou ja, die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
0: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan nou, toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Nou, ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is nou, een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja. En ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn nou, bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Nou ja, het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
0: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van.

0: de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste drie ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus ja, dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste drie ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste drie. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen in de Zweite Handball-Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn, want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb, die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Maar je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vaak rebelletjes met elkaar. Of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou ja, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld. Zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt. Want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn. Dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland. Hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media. En niet onbelangrijk, bij de consument.

0: nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die 10 miljoen pond.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
0: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
0: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AV.

0: was. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
0: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer aan mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zijn de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio komt de hele middag live vanuit Move in Amsterdam. De locatie voor het nationale sportdebat. De plek waar denkers, doeners en beslissers samenkomen. Om nieuwe ideeën te delen. Om sport sterker te maken voor de samenleving.
8: Welkom bij de tweede editie van het nationale sportdebat op All Sports Radio in samenwerking met IVRM. Mijn naam is Robert Denneman en samen met mijn collega Jelmer Lelieveld zijn we er tot 6 uur vanavond live bij vanuit Move in Amsterdam. In dit eerste uur gaan we volop vooruitblikken op wat er straks vanaf 2 uur in de zaal hiernaast van plek zal gaan. In de studio schuiven aan Niels de Jong van IVRM, Bas Stichler van Nederlandse Loterij, maar ook Barbara Barend en drievoudig Olympisch kampioene Marianne Timmer. Om 2 uur schakelen we dan live naar de zaal voor het nationale sportdebat, waar we tot ongeveer 4:30 bij zullen blijven. En daarna zijn we nog zeker niet klaar, want na afloop van het nationale sportdebat schuiven we de hoofdrolspelers terug aan in deze studio om uitgebreid terug te blikken op deze tweede editie. Zo hebben we Jan-Willem van der Roest, lector sportmanagement en sportbusiness aan de HVA, die komt vertellen over zijn onderzoek. En Stef Heutink, Maarten Halsema en Frank van der Walbaken, die gaan alvast in de studio de evaluatie van dit jaar doen. Dit en meer de komende 5 uur hier op All Sports Radio.
0: Dit is het Nationale Sportdebat, live op All Sports Radio, met Robert Denneman en Jelmer Lelieveld.
8: En over Jelmer Lelieveld gesproken. Ik ga alvast even contact met hem maken, want hij staat hier in de zaal hiernaast. Jelmer, hoe is het daar?
9: Goedemiddag Robert, dit is nog een zaal die heerlijk aan het opwarmen is. Ik zie op dit moment achter mij echt bijna op armlengte afstand Chris Woerts, die je wellicht kan kennen van vandaag in Zuid, die heel veel natuurlijk over sportsponsoring weet en marketing. Daarachter aan een tafel is die ontzettend gezellig begonnen, is aan het genieten. Peter Heerschop, die je later ook nog deze middag gaat horen. En sowieso is deze zaal ook enorm goed ingericht voor een debat, moet ik zeggen. Er zijn een paar zitzakken voor in het publiek. Daar kan je lekker onderuit zitten, maar ook weer goed omhoog komen om je mening te uiten. Nou, vooraan kan ik misschien even vast naartoe lopen. Even hoppakee, langs de ramp naar beneden.
8: Het is sportradio, hè? Er zit wel wat beweging in.
9: Inderdaad, ja. Gelukkig heb ik nog een klein beetje conditie over. Marcel Maier, die het geheel allemaal aan elkaar gaat praten. Ik zie Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, plekje voor gereserveerd. Die het geheel gaat openen. Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport, die wat gaat vertellen over sport en media. De toekomst van NOS Sport ook. En ook een plek voor Peter Heerschop. Ja, het is langzaam lekker aan het borrelen al, Robert. Ik denk dat met ongeveer een uurtje dat het sowieso goed moet komen. En Frank van der Walbaken is ook al even stiekem aan het kijken naar de zaal. Want straks wordt ook niet te vergeten, ook de Frank van der Walbaken wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar sterk heeft ingezet voor de maatschappelijke betekenis van sport. Nou, hij wordt nu ook omarmd door bekende hier zo, Frank. Het wordt fantastisch, Robert. Dat weet ik wel zeker.
8: Nou, ik hoop het inderdaad. En ik hoop ook zeker dat iedereen over een uurtje al klaar zit. Want dan zijn we inmiddels al net begonnen aan het geheel. Aangeschoven mij in de studio, Niels de Jong en Bas Stichler, beide welkom.
10: Dankjewel.
9: Hallo.
8: Ja, we gaan het opwarmertje lekker met jullie beginnen. En Niels, begin ik bij jou. Wat kan je vertellen over deze tweede editie van het Nationale Sportdebat?
5: Nou ja, dat we ten opzichte van vorig jaar concludeerden dat we dit jaar echt het debat scherper willen opzoeken. Vorig jaar was het toch wel wat veel ja-knikken naar elkaar. Eens waren we het veel met elkaar. En dit jaar willen we echt die tegenstellingen verder uitvergroten. En die keuzes ook uitvergroten. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat als we die maatschappelijke problemen in Nederland willen aanpakken via sport. Daar mikken we dit jaar op. En ik denk dat dat helemaal goed gaat komen.
8: Nou, dat gaat zeker helemaal goed komen. Bas Stichler, jij ook aangeschoten hier van de Nederlandse Loterij. Bas, toch ook in een iets andere rol dan vorig jaar. Vorig jaar was je hier ook natuurlijk om gewoon dit mee te maken, hierbij te zijn. Nu is het iets waar jullie naam als Nederlandse Loterij ook aan hangt.
10: En vorig jaar was ik hier als gast, toehoorder, consument, geïnteresseerde. Doorhalen wat niet van toepassing is.
8: All of the above.
10: Hey, alle antwoorden zijn juist. Nee, dat is zo. Want toen werkte ik nog niet bij Nederlandse Loterij. Nu wel. Dus nu ben ik inderdaad in een andere rol. En dat betekent dat ik hier ook wel op een andere manier zit. En er naar een andere manier naar kijk. En bij Nederlandse Loterij, daar gaan we straks wel wat dieper op in, denk ik. Hebben we natuurlijk wel de positie dat wij er willen zijn voor de Nederlandse sport. En dat is een vrij ruime zin. Maar die zorgt ervoor dat je op alle mogelijke manieren wil kijken hoe je het sportlandschap in Nederland kan verfraaien, verbeteren, versterken. En daar is een debat als dit een onderdeel van. En ik geloof om die, het is wat Niels zegt, vorig jaar was het ook goed, maar was het wel, ja, we waren wel heel blij met onszelf. En dat is ook prima, hè? Want je moet af en toe wel lekker blij met jezelf zijn, dat is heel gezond. Maar als je kritisch bent naar elkaar en naar jezelf, en je nodigt ook wat mensen uit dat je zegt, hé, maar die gaat iets heel anders zeggen dan wat ik wil horen, daar word je beter van, hè? Dus het idee, hoe verbeteren we de sport? Nou, dan zijn we denk ik vandaag wel een stap de goede richting op aan het lopen.
8: Ja, Niels, hoe gaan we dat dit jaar, dat prikkelen, dat eigenlijk precies doen?
5: Nou, we hebben dit jaar een echte debatleider aangehaakt, namelijk Gijs Wenink van de Debatacademie. Die heeft al 2500 debatten geleid en die kan er ook echt voor zorgen dat debat hier en daar schuurt, want dat is eenmaal nodig voor een debat. En wat ik ook wel dit jaar heel gaaf vind, is dat we echt een hele diverse pool aan debaters hebben. We hebben een buddycoach uit Huizen, maar we hebben Chris Boerts, die sowieso altijd wel voor opschudding zorgt natuurlijk. We hebben de burgemeester van Zoetermeer, tevens voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeente. Dus heel veel verschillende perspectieven. Het bedrijfsleven met ASR schrijft aan. Dus heel veel verschillende perspectieven. Zodat we die maatschappelijke problemen van verschillende kanten kunnen belichten. En daarover het debat aan kunnen gaan.
8: Nou, het thema dit jaar is: we draaien het om.
5: Ja.
8: Wat gaan we precies omdrijven vanmiddag?
5: Nou ja, vorig jaar was sport het vertrekpunt. En wij zeggen, hey, laten we nou minder vanuit de sport redeneren, maar vanuit die maatschappelijke opgaven. Welke maatschappelijke opgaven spelen er in Nederland? En hoe kunnen we sport daarvoor zo goed mogelijk inzetten om die maatschappelijke opgaven aan te vliegen? Dat is eigenlijk het wij draaien het om vertrekpunt. Dat hebben we ook zo verwerkt in de stellingen dat we echt die maatschappelijke problemen centraal stellen.
8: Ja, Bas, nu zeg je al, de Nederlandse Loterij is er ook voor het maatschappelijke deel wat betreft sport. Je zegt, zo'n debat past hier eigenlijk perfect in. Leg die eens even uit, want het is niet alledaags natuurlijk dat we zo'n debat hebben waar ook jullie bij zijn.
10: Nee, nou kijk, als je een organisatie bent zoals wij zijn en je wil er zijn voor de sport. En wij hebben natuurlijk de jaarlijkse afdracht, dat is een beetje een vervelend woord, maar Nederlandse Loterij, daar komt geld binnen. Wij hebben geen winstoogmerk. Dus aan het einde van het jaar, plat gezegd, alles wat we overhouden gaat terug naar de samenleving, naar de sport en naar goede doelen. Dat betekent dat wij met alles wat wij hebben, steunen wij de sport. Nou is het natuurlijk best logisch om dan te zeggen, oh, dan willen we mensen van de bank en ga hardlopen of ga wandelen of ga fietsen. Natuurlijk is het een belangrijk onderdeel. Een belangrijk onderdeel is ook dat ik denk als je sport, dat je mentaal frisser bent, dat je veel meer aan kan, dat je beter in je vel zit. Maar een andere belangrijke component van sport is sociaal-maatschappelijk. En dat kun je heel klein maken door te zeggen dat betekent dat oma Arie uit een isolement blijft. Omdat oma Arie namelijk op zondagmiddag zijn huis uitgaat naar de kantine van de sportclub om het eerste elftal van zijn voetbalclub te zien. En daar een kop koffie drinkt. Of tante Nel die wel bij de Britse club nog 2 avonden per maand actief is. Dus dat is een sociaal-maatschappelijke deel van sport. En als je het iets ruimer maakt, dan zeg je, kijk, wij geven heel veel geld terug aan NOC, NSF en aan de sportbonden. Maar het hele landschap eromheen is ook belangrijk. Want alleen maar geld geven aan de hockeybond en de volleybalbond, terecht moet gebeuren, dat gebeurt ook. Maar het idee dat je praat over sport en hoe kun je nou verbeteren en alles wat daarbij hoort, dat is wezenlijk belangrijk. Dat brengt je uiteindelijk vooruit. Je moet jezelf beter maken, scherper maken en kijken wat daaruit ontstaat. En nog één voorbeeld is, wij zijn bijvoorbeeld ook partij in de Sports Innovation League. Dat is een programma waarin wij scale-ups, start-ups, het hangt er een beetje tussenin vaak, van partijen die nieuw zijn en de sport willen verbeteren, op welke manier dan ook, proberen te helpen. Niet eens zozeer met geld, maar meer met raad en met daad en met acties. Om te kijken of je van daaruit, vanaf de onderkant, een partij kan krijgen die heel fris naar de sportwereld kijkt en zegt, hey, maar als we nou dit zo doen, of als ik nou daar een app voor ontwikkel, of als ik nou deze partijen bij elkaar breng, dan ontstaat er iets waar de sport van profiteert. Dus het hele sportlandschap is in onze scope, dan moet ik wel stoppen met marketingwoorden, dat had ik mezelf beloofd, komt niet heel erg uit die wereld ook, dus dat gaat me normaal gesproken lukken, maar dat is dus wat het is.
8: Ja, nou ja, als je dan even de pet van voetbalcommentator opzet, wat hoop je vandaag allemaal te zien, mee te maken?
10: Dan hoop ik dat het publiek de grote winnaar is, om in wedstrijdtermen te blijven. Dat betekent echt een spetterend debat, waar niet alleen de mensen op het podium, maar ook de mensen in de zaal of de mensen die er misschien later wat over zien, lezen of horen, of via dit station of via een ander medium, aan het denken worden gezet. En denken, hé, maar wacht eens even, we moeten dingen anders doen. En in het stapje daarna zou

0: zitten. Maar welke problemen verdienen nou de meeste urgentie? En wat jij zegt richting een minister. Ja, dat is absoluut iets wat wij gaan doen natuurlijk na dit debat.
1: Want als we nog even terugkomen op vorig jaar, dat was de eerste editie. Daar kwam uiteindelijk het beleidsmanifest Sport is noodzaak uit. Kun je toch eens kort uitleggen wat dat precies was, hoe dat in elkaar stak en wat daar uiteindelijk mee gebeurd is?
0: Ja, nou ja, dat is een beetje in lijn met de conclusies die we vorig jaar trokken. Sport is noodzaak, maar daar zijn we het inmiddels allemaal over eens. En dat is eigenlijk een opwarmertje geweest voor dit jaar. Oké, we zijn het er met elkaar over eens dat sport noodzaak is. Maar binnen die noodzaak, welke keuzes gaan we maken en waar zetten we op in? En welke problemen gaan we aanvliegen met sport?
1: Nou, voor jullie als organisator is dit natuurlijk ook weer een spannend moment. Hè? Zo'n tweede editie. Staat de drukte misschien nog net even iets meer op. Ik wil niet de wedstrijdspanning helemaal te veel op laten bouwen.
0: Oh, wedstrijdspanning is gezond, toch? Dus,
1: wedstrijdspanning is altijd gezond. Ja. Maar hoe zit jij hier nou zo, ongeveer 3 kwartier voor het feest gaat beginnen?
0: Nou ja, kijk, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik hier compleet relaxed zit. Tuurlijk heb ik gezonde spanning. Kijk, ik ben samen met NLO, met mijn collega's afgelopen maanden natuurlijk keihard bezig geweest met het vormgeven van de inhoud van het programma vandaag. Dat staat allemaal inmiddels. Dat heeft ook destijds de nodige stress natuurlijk opgeleverd. Hè? Er valt een keer iemand uit of die kan niet. Nou, allerlei onvoorziene zaken. Ja, vandaag staat het gewoon. Dus ik ga straks plaatsnemen in de zaal en ik ga het allemaal gewoon... maar laten gebeuren ook. Ja, ik heb daar gewoon eigenlijk heel veel zin in.
1: Als je kijkt naar de gasten die jullie hebben geregeld. Niet alleen de debaters, maar natuurlijk ook Femke Halsema die bijvoorbeeld de opening gaat doen. Hoe zijn jullie tot deze personen gekomen en wat verwacht je daar zo meteen van?
0: Nou ja, dat is eigenlijk dezelfde manier waarop we de debaters hebben aangevlogen. Dat we echt die verschillende perspectieven samen wilden brengen vandaag. Nou, Femke Halsema vanuit de gemeente Amsterdam. Xander van der Wulp vanuit NOS Studio Sport. En Bart Zuidervaart van Trouw zal ik aansluiten bij dat mediablok. Jan-Willem van der Roest van de Hogeschool van Amsterdam. Meer vanuit het onderzoek. Daar hebben we op ingezet. En daar zijn we, vind ik zelf, goed in geslaagd.
1: Nou ja, laten we hopen dat uiteindelijk ook resultaat mag bieden. Bas, kijkend naar wat er zometeen allemaal gaat plaatsvinden. We hebben het wel gehad over de verwachtingen. Je zei ook laten we hopen dat er iets tastbaars uitkomt. Probeer er eens iets aan te hangen. Wat hoop je dat uiteindelijk de conclusie van vandaag bijvoorbeeld gaat zijn?
2: Ik heb altijd geleerd dat je nooit aan de start van de discussie de conclusie zal moeten opschrijven. Want dan sla je alles dood. En ik ga ervan uit dat iedereen die hier straks aan het debat meeneemt, nu of deelneemt, natuurlijk nu massaal aan de radio gekluisterd is om naar ons te luisteren. Dus ik wil daar wel wegblijven. Het maakt niet zoveel uit. Er zijn 100.000 dingen die je zou kunnen noemen in dit geval, die de sport op een of andere manier verbeteren. Als er maar discussie ontstaat en als er maar het besef ontstaat van we doen nu iets op een bepaalde manier. Zou dat anders kunnen? Kan dat fris? Kan dat beter? Kan ik met jou samenwerken? Kan ik die erbij betrekken? Kan ik dit geld anders inzetten waardoor ik er meer uithaal? Komt er misschien, en dat zit in die stellingen, misschien dat Niels daar straks nog iets over zegt, zitten een hele aantal interessante dingen waar bijvoorbeeld ook wordt gezegd tegen partijen die subsidie ontvangen in de sport. Dat je zegt, het is leuk dat je subsidie ontvangt. Maar zou daar dan iets niet tegenover moeten staan? Dat je een soort aantoonbaar maatschappelijke bewijs overlegt van wat je dan met dat geld doet en wat je ermee bereikt. En dan zit je bijna in een soort KPI-achtige structuur. Dat moet wel ergens aan bijdragen. Nou, vind ik best interessant. Dus je kan heel veel kanten op. En uiteindelijk als je die discussie goed met elkaar voert, gaat er altijd wat uitkomen waarmee je aan het einde van de dag kan zeggen, misschien hebben we wel een paar dingen bedacht met z'n allen die gewoon net wat scherper en beter kunnen. En je moet je ook een beetje laten verrassen. Ik heb in mijn KNVB-tijd genoten van het innovatiecentrum dat door Giel Kierkels is opgericht in die periode. Waarin eigenlijk de achterliggende gedachte altijd was, breng nou partijen bij elkaar die in het voetbal werken, die niet noodzakelijk altijd maar bij elkaar komen. Dus zorg dat de fabrikant van kunstgras naast de meneer van Nike zit, naast iemand van de universiteit en de hogeschool, naast iemand van de KNVB en nodig eens iemand van de volleybalbond uit. En als je die in een kamer zet, komen er gewoon andere dingen. En dat zou mooi zijn als je die filosofie een beetje hier hebt.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook de grote waarde van dit samen zijn met al die grote mensen uit de sport. Je gaat natuurlijk die mensen bij elkaar brengen. Die gaan met elkaar praten. Dus dit is natuurlijk als netwerkevent alleen ook al ontzettend waardevol.
0: Absoluut, ja. En kijk, er zijn heel veel partijen in de sport. Maar ook heel veel partijen rondom de sport. Dus dat omveld is gewoon gigantisch. Dat maakt het tegelijkertijd ook complex. En daarbij helpt zo'n debat als vandaag denk ik heel goed. Wat Bas ook aangaf. Hey, zet nou eens die mensen bij elkaar die op het eerste oog misschien niet eens zo heel veel met elkaar te maken hebben. Kan juist hele interessante inzichten opleveren. En daar hopen we vandaag ook dat dat eruit komt.
1: Ja, tot dan.

0: Een beetje over de prikkelende stellingen die we vandaag gaan horen. Kun je een beetje een soort tipje van de sluier oplichten? Wat voor dingen kunnen we
1: volgen? Ja, nou ja, wat Bas net zei over moeten ontvangers van sportsubsidies maatschappelijke resultaten aantonen. Moeten we dat niet gewoon verplicht maken? Nou ja, daar kan je natuurlijk het heel erg mee eens zijn. Ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat er sportorganisaties zijn die zeggen, nou, dat zien we eigenlijk helemaal niet zitten. Dus dat is een van die stellingen. Een andere is dat we bijvoorbeeld de gymuren op scholen moeten gaan verhogen, verdubbelen. Maar ja, als dat ten koste gaat van het aantal uren lezen of rekenen, nou ja, is dat iets wat wenselijk is. Dus ja, dat soort tegenstellingen, nou, dat hebben we vandaag ook in die stellingen verwerkt. En hopelijk gaat het op een gezonde manier met elkaar clashen op het podium.
2: Die laatste is al heel interessant, hè? Want als je nou zegt, we beginnen bij het begin en sport en de jeugd, waar toch heel veel wordt gezegd, die kijken naar een iPad en die zitten op de bank en die bewegen niet en die hebben ook een hele andere manier van leven, wat ook wel weer zorgt voor problemen. Ik wil het allemaal niet helemaal de grond in praten, maar die lopen wel tegen andere dingen aan. Als je met zo'n maatregel, als we gaan gewoon meer gym doen op school, verplicht. Te gek, weet je. Ik vind dat soort dingen wel een spannende stap vinden. Omdat ik wel echt wel geloof in dat soort dingen. En ik geloof ook nog wel in de lange termijn effecten. Want misschien dat mensen daardoor wel uit de problemen blijven. Misschien dat door meer sport te subsidiëren, op welke manier dan ook, je ook nog wel weer kan zeggen dat je over 10 of over 20 jaar minder kosten maakt in je gezondheidszorg. Dus er zitten zoveel interessante dingen aan.
0: Ja, want dat is trouwens ook een heel goed discussiepunt wat we dat tijdens de afgelopen troonrede natuurlijk ook hadden. In hoeverre ga je nu investeren in sport? Ook weten natuurlijk dat het op lange termijn misschien ook wel gewoon scheelt op de begroting. Hè? Dat het preventief inzetten ook in de zorgkosten scheelt.
2: Ja, maar goed, ik moet oppassen dat je niet alles van. Hebben we nog tijd? Ja, we hebben nog wel. Kijk. Het moeilijke is af en toe van sport, is dat geldt ook voor kunst en cultuur. Dat als er in Den Haag plannen worden gemaakt, dat weten we allemaal, dan is best wel vaak is dat het sluitstuk. En op het moment dat er bezuinigd moet worden, zegt dan doen we dit er wel af. Want dat snap ik ook nog. Want het doet minder pijn dan dat je zegt, ik ga een half miljard bezuinigen op de gezondheidszorg. Want dan zegt iedereen, ja, dat kan niet, want daar ligt mijn moeder. Dus die voel ik wel. Maar het is wel jammer dat dat zo is. En je moet ook oppassen dat je niet nou je eigen organisatie weer meteen gaat oppoetsen. Maar het grappige is eigenlijk dat wij met Nederlands Loterij bijna de constante factor zijn in de financiering van de sport in Nederland. Want daar komt vanuit die afdracht elk jaar na al die bonden heel veel geld. Dat komt er. Daar hoeven ze ook geen verantwoording over af te leggen. Dat is, zoals wij zeggen, ongeoormerkt. Dus daar mogen ze mee doen wat ze willen. En dat is wel een vast bedrag. Dan ben je niet afhankelijk van een politieke partij die zegt, oh, ik word niet gekozen, dan komt hij erin en die doet minder met sport of we moeten bezuinigen. Dus eigenlijk is dat natuurlijk best wel gek. En dus wel waardevol dat wij dat kunnen doen. Maar je zou bijna wel hopen dat die hele geldstroom ook vanuit Den Haag wat meer verzekerd is. Waardoor je eigenlijk een beter fundament legt onder de sport. Als we dat met z'n allen belangrijk vinden. Want dat is het gek altijd. We vinden het altijd super belangrijk totdat de portemonnee open moet.
1: Ja, nee, absoluut.
0: Nu gaan er natuurlijk ook wat dingen verteld worden vandaag door onder meer Xander van der Wulp natuurlijk over de toekomst van sport en media. Ik kan me voorstellen, beroepsdeformatie Bas, dat je daar met interesse ook wel naar gaat luisteren.
2: Nou, ik ken Xander goed, dus ik ben heel benieuwd wat hij hier te zeggen heeft. Die zit er natuurlijk best wel ingewikkeld in, want bij de NOS moet op het vlak van bezuinigingen ook van alles gebeuren. Dus die moet harde keuzes maken, dat is niet makkelijk. Maar goed, die hebben wel in heel veel opzichten over een hele belangrijke rol in wat zij doen aan sport en wat wij daarvan zien en hoe ze daarmee ook geld richting sportbonden laten gaan vanuit televisiecontracten en zo. Dus dat is een interessante. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft.
0: Ja, en wat vind jij nou het spannendste van vandaag? Als we het dan toch hebben over die stelling, want je noemde net een paar. Waar heb je nou een favorietje voor jezelf, Niels? Dat je denkt van, hey, daar ga ik eens even extra op aanhaken.
1: Nou, eigenlijk die Bas net al noemde, die over als je sportsubsidies ontvangt, dat je die maatschappelijke resultaten aantoonbaar moet maken. Dus ja, daar zit natuurlijk wel echt een knelpunt. Dus ik denk dat ik die heel interessant ga vinden. En daarnaast ook wel de maatschappelijke opdracht van sport. Moeten we sport uitsluitend voor het sporten inzetten? Of moeten we het veel meer richten op die maatschappelijke problemen? Wenden we het daarvoor aan, de sport?
0: Nou, als je kijkt naar wat er straks de komende, ongeveer 3 uur gaat plaatsvinden en het is straks afgelopen. Hoe ziet eigenlijk na afloop eigenlijk jullie tijdsplan eruit? Wat gaan jullie dan eigenlijk als IVRM eigenlijk allemaal doen met alles wat hier besproken is?
1: Nou, we gaan sowieso dus de inzichten van vandaag bundelen. Daar natuurlijk een mooi manifestachtig document van maken. En wij gaan natuurlijk ook de mensen die we vandaag spreken, de mensen die op het podium spreken, kijken hoe we die daarbij kunnen aanhaken. Of we dat als een soort gezamenlijke opgave kunnen gaan aanvliegen. Op zo'n dag als vandaag spreek je natuurlijk ook heel veel mensen uit verschillende hoeken. Ik denk dat we daar hierna optimaal gebruik van moeten gaan maken.
0: Ik ben benieuwd. We gaan volgens mij een prachtige dag tegemoet hier vanuit MOVE in Amsterdam. Bas Ticheler en Niels de Jong, dank voor jullie komst naar de studio. En heel erg veel plezier en succes vandaag.
1: Dankjewel.
3: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio. Over sport als maatschappelijke kracht. Over sponsoring voorbij het logo. Over ideeën die aanzetten tot actie.

0: James Morrison, Slave to the Music. En daarvoor nog Toto, Stop Loving You.
1: Sport is meer dan winnen. Het is verbinden, inspireren en veranderen. Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio.
0: Live vanuit Move in Amsterdam. Tot 6 uur vanavond zijn we hier bij je. En inmiddels bij ons in de studio ook aangeschoven. Marianne Timmer, welkom.
2: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent, leuk dat je wil aanschuiven. Allereerst, wat brengt jou naar zo'n dag als vandaag?
2: Nou ja, het sportdebat is natuurlijk altijd wel leuk. Maar ik ben nieuwsgierig wat hier allemaal besproken wordt. En ik zit natuurlijk zelf ook in de vitaliteit. Ik loop bij veel bedrijven, ook aan leiderschap, maar ook een stukje inspiratiesessies. Dus ik ben heel erg benieuwd... wat hier allemaal besproken wordt en waar ze tegenaan lopen.
0: Ja, toch even voor de mensen die het gemist hebben sinds het stoppen met het schaatsen. Wat doe je zoal tegenwoordig?
2: Nou, ik ben nog steeds heel erg betrokken bij het schaatsen. Ik heb afgelopen seizoen verslaggeving gedaan. Na mijn eigen schaatscarrière ben ik nog coach geweest van een damesteam. En ik heb 2 rondes chef de mission gedaan van de Jeugd Olympische Spelen. Dus... daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want dan heb je van verschillende invalshoeken beleef je de sport. En dat is eigenlijk wel heel, heel waardevol, heb ik gemaakt.
0: Ja, en die EOF's trouwens, die Jeugd Olympische Spelers, die leiden altijd de grote chef de missions op. Dus misschien ergens in de toekomst van het grote team NL.
2: Het is over een andere boeg gegaan. Ik zat in het groepje met Pieter van Hogeband, Esther Vergeer, met nog een paar anderen. Maar nu zitten er andere mensen aan de boord. En die hebben nu Irene Buste naar voren geschoven en... ook een volwaardige, fantastische sportvrouw natuurlijk.
0: Nou ja, er komen nog heel veel Olympische Spelen aan. Hè? Dus zeg
2: nee, maar. Dat is waar, maar...
3: Ik ben trouwens wel benieuwd, Marianne, van zometeen gaat natuurlijk een sportdebat hier plaatsvinden. Vindt dat sowieso genoeg plaats binnen de sportwereld in de sector waar jij actief bent geweest en actief bent?
2: Hoe bedoel je dat?
3: Nou, dat er onderling wordt met elkaar wordt overlegd of gesproken van, gaan we de goede kant op met deze sport? Of moeten we meer betrokken zijn? Of moet er meer verbinding zijn met de politiek bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat sport verbindt heel erg veel. Hè. We hebben gezien als er een WK is of een Olympische Spelen. Zelfs in Amerika met voetbal, dan zie je al die mensen die in oranje shirts, terwijl het ook Amerikanen waren. Dan denk ik, sport is niet alleen maar bewegen en helden. Tuurlijk hebben we die nodig. Zelfs met Max Verstappen ook, dat heel Zandvoort volop. Dus het heeft veel meer bereik als dat je zou denken. En ik denk ook, met jeugd, om meer te gaan verbinden met elkaar, is sport denk ik een heel mooi middel, vriendelijk middel, om tot elkaar te komen.
0: Nou, als je dan kijkt naar ook de maatschappelijke waarde van sport, daar wordt nu de laatste tijd heel veel over gediscussieerd. Dat is veel in het nieuws. Ook natuurlijk naar aanleiding van Prinsjesdag en de troonrede en het investeren in sporten. Hoe kijk jij naar die maatschappelijke waarde? Waar kan sport nou zijn waarde het meest bewijzen?
2: Nou ja, het is tegen dementie is het bijvoorbeeld ook heel goed en gezond om bewust te zijn. Tegen eenzaamheid kun je sport gezamenlijk inzetten met allerlei groepen. Nieuwe mensen leren kennen. Sport doet zoveel meer dan alleen maar gezondheid. En natuurlijk ook. Hè, we kunnen daar ook heel veel aan doen. Want we hebben best wel veel overgewicht wat aan het groeien is. Dus ja, ik denk dat het een heel belangrijke factor is. Die heel veel doet in de verbinding.
0: Nou, vandaag gaat er sowieso veel gedebatteerd worden. Het is natuurlijk het Nationale Sportdebat. Het zou een beetje raar zijn als er niet gedebatteerd wordt. Er wordt ontzettend veel verteld vandaag. Er staan ook ontzettend veel scherpe stellingen klaar. Waar hoop jij nou op dat welk onderwerp nou echt aangestipt wordt? Waar was je echt met een brandend gevoel in die zaal straks? Je denkt van, daar wil ik nou echt meer over horen.
2: Nou ja, ik ga er best neutraal in. Dit is mijn eerste keer dat ik hier aansluit. Ik woon hier vlakbij.
0: Nou, dat scheelt.
2: En ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal van verschillende invalshoeken. We hebben verschillende sprekers hier. We hebben trouwens een lieve Peter.
0: Ja.
2: Peter is goed, dus ik vind het ook leuk om die te zien. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hier allemaal aan bod komt en hoe daarna gekeken wordt.
0: Nee, dat zeg ik even uit. Dan gaan we gewoon lekker door.
2: Topsport Amsterdam trouwens. Wij hebben heel veel topsporters die ook tijdens de Olympische Spelen in actie komen. Dus eigenlijk doet de stad het wel heel erg goed en omstreken. Dat we ook heel veel topsporters Ja, en Topsport Amsterdam die daar ook heel veel aan bijdraagt. Dus het is wel, we zouden daar veel meer mee kunnen doen. Dat zou mooi zijn als het hier aan bod komt.
3: Ik ben nog even benieuwd naar, dat wilde ik vragen. Want Bas Stichelaar was hier net van de Nederlandse Loterij. Die had het erover van, die gooide dat meer op. Hij had zelf nog niet per se mening, heeft hij daarover gegeven. Maar over dat misschien ook gekeken moet worden naar aantoonbaar maatschappelijk bewijs voor sport. Bijvoorbeeld KPI's werd dan genoemd. Ja, een soort economisme moet ik dan gelijk aan denken. Hoe sta jij daar tegenover?
2: Nou, ik ben ook van gevoel. En natuurlijk moeten we alles bewijzen en statistieken en modellen en zo. Maar we zitten hier ook met mensen, hebben we het over. En ga eens om je heen kijken wat er gebeurt. En wat, er is weinig ruzie. Natuurlijk gebeurt er wel eens wat met voetbal. Maar als je kijkt, als het oranje is of dat het samen is, dan gebeurt er ook iets moois met elkaar. Dus ik zou zeggen, laat iedereen met elkaar gaan sporten. En dan komt het ergens nog eens een keer goed.
0: Nou ja, dat klinkt als een heel goed voornemen. Zometeen ga je natuurlijk ook, denk ik, met heel veel mensen praten. Zijn er mensen waar je denkt van, hey, als die er zijn, vind ik daar wel interessant om eens even mee te discussiëren?
2: Nou, ik kom hier net één tel binnen. Ik heb nog niet zoveel mensen gezien, maar ik zag dat Maurits Hendricks aanwezig is. Frank van der Balbaken, Peter Heerschop ken ik. En ik zal ook wel met nieuwe mensen spreken. Dus ik denk dat het alleen maar ook een kleine reunie is voor mij.
0: Nou ja, dat zijn mooie zaken. Ik ga je daar heel erg veel plezier bij wensen. Marianne Timmer, dank dat je even bij ons in de studio wilde aanschuiven. En heel veel plezier vandaag.
2: Dankjewel.
1: Sport is meer dan winnen. Het is verbinden, inspireren en veranderen. Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio.

0: Absolute Sportplaats, WK 1998, Carnaval du Paris van Dario G.
1: Dit is het Nationale Sportdebat, live op All Sports Radio, met Robert Denneman en Jelmer Lelieveld.
0: Inmiddels bij ons in de studio aangeschoven Barbara Barend. Barbara, welkom.
2: Dankjewel.
0: Voor jou letterlijk een thuiswedstrijd, hè, met het Olympisch Stadion tegenover.
2: Ja, ik heb hier altijd mijn kantoren gehad. En als klein meisje heel veel voetbalwedstrijden gekeken.
0: Ja, dus een perfecte locatie om straks het Nationale Sportdebat te aanschouwen.
2: Sowieso.
0: Wat brengt jou hier vandaag? Wat is jouw intrinsieke motivatie om hier aanwezig te zijn?
2: Ik ben sowieso een enorme sportliefhebber om te beoefenen, om te bekijken. En ik geloof ook dat sport ontzettend belangrijk is voor onze samenleving. Ik heb volgens mij wel eens geroepen dat sport alle problemen in de wereld kan oplossen. Dat is misschien gekscherend, maar ik geloof er wel heel erg in. Dat we heel veel dingen die... Ten eerste is het natuurlijk gewoon ontzettend leuk om te kunnen sporten. Maar daarbij zijn er ook heel veel dingen die nog niet goed gaan in de maatschappij. Waarvan ik denk dat sport een grote rol kan spelen om dat op te lossen.
0: Ja, dan zie je dat die maatschappelijke waarde van sport zoveel meer is dan enkel het spelletje zelf.
2: Die is enorm. Ik was toevallig vanmorgen werd ik geïnterviewd door een paar studenten van de HVA. En dat ging dan over de Olympische Spelen en wat iets Olympisch maakt. Of een Olympische sport of niet. Maar toen heb ik ook weer benadrukt. De Olympische Spelen. Ik was zelf 10 toen ik voor het eerst naar een Spelen was in L.A. Dus kan je ook raden hoe oud ik ben inmiddels. En dat vond ik zo inspirerend. En die inspirerende werking van sport. Dat ik zelf ook wilde sporten. Ik wilde ook goed worden in sport. Heeft mij heel erg geholpen. Ik werd een beetje als een onhandelbaar kind bestempeld omdat ik heel druk was. Nou ja, sport was mijn uitlaatklep. Maar die maatschappelijke waarde van sport wordt wel eens onderschat. En ik weet dat de Nestor ook achter dit, Frank van der Walbaak, het met mij eens is. Er moet gewoon een minister van sport komen. Ik snap niet dat wij niet echt gewoon dat als een dedicated ministerie nemen. Omdat zoveel dingen waar we op dit moment mee te kampen hebben in ons land, denk ik dat sport een hele grote rol kan spelen.
0: Is dat sowieso iets? Want we zijn nu met z'n allen vandaag bij elkaar om met elkaar over sport te praten en de maatschappelijke rol van sport. Dat is nu één moment in het jaar dat we dit doen met het Nationale Sportdebat. Is dat misschien ook een beetje de crux aan de ene kant? Dat het misschien nog te weinig gebeurt? Dat we ook meer met elkaar in gesprek moeten?
2: Nou, ik denk dat er heel veel mensen wel voortdurend aandacht voor vragen. Nou, professor Scherder is die daar voortdurend mee bezig is. De Nationale Sportraad. Frank, die ik al noemde, van de Walbaken. Heel veel mensen. Dus, nogmaals, misschien wordt wel eens onderschat, ook in Politiek Den Haag, over hoe belangrijk sport kan zijn in het oplossen van grote vraagstukken die we hebben. Dus het is goed dat we het één keer per jaar doen. Maar wat mij betreft kan het natuurlijk niet vaak genoeg.
0: Hoe ga jij vandaag beleven?
2: Kijk, het is niet voor mij dat ik voor het eerst of één keer per jaar hier aan denk. Het is eigenlijk waar ik heel veel mee bezig ben. Ik ben nu zelf ook aan het nadenken, omdat ik net gestopt ben met mijn werk bij Heren United, van wat worden mijn volgende stappen. Ja, en dat is toch dat ik eigenlijk altijd sport wil gebruiken om de wereld mooier te maken. En op mijn geval vaak ook op gendergelijkheid, hè, gelijke kansen. Heb ik het niet over gelijke betalingen, maar wel gelijke kansen. Dat kinderen, ongeacht gender, maar ook ongeacht kleur of afkomst, moet je een gelijk pad kunnen bewandelen of je plezier wil beleven of goed wil worden. En daar wil ik ook zeker mee bezig zijn. Dus ik ben ontzettend veel met sport bezig en het vraagstuk en welke rol ik daarin kan spelen. En de maatschappelijke rol van sport. Dus ik vind het. Ik hoop dat ik hier weer getriggerd word of uitgedaagd word. Mijn hoofd dat al overuren maakt. Dat het toch extra overuren gaat maken.
0: Hij zei al, er zijn natuurlijk veel mensen die je goed kent. Met wie je nog wel eens een gesprekje aanknoopt.
2: Ja.
0: Dit is ook natuurlijk uitermate een geschikte dag om ook eens met mensen die je nog niet kent te spreken. Zijn er mensen uit een bepaald omveld waar je denkt van, hey, dat lijkt me wel interessant om daar eens vandaag mee in gesprek te gaan?
2: Nou, eigenlijk nee. Ik denk dat, dat heb ik de afgelopen tijd ook wel gemerkt. Er zijn zoveel mensen die invloed hebben. Of dat nou mensen uit de politiek zijn, of dat nou mensen uit de sportsponsoring zijn, of het mensen uit media zijn. Er zijn op zoveel vlakken kunnen we bijdragen om die maatschappelijke impact van sport te vergroten. Dus ik heb niet een specifiek netwerkdoel vandaag. Ik wil ook vooral luisteren en kijken wat er wat mogelijkheden zijn, wat er kan gebeuren. En ook wel ja, mensen te benadrukken van waar we nog stappen kunnen maken.
0: Nou, je hebt het echt over, dat is natuurlijk jouw pakkie aan, wil ik zeggen, maar misschien te weinig.
2: Mijn stokpaardje.
0: Nee, maar inclusie is wel iets echt waar je mee bezighoudt, ook die kansenbeginsel waar je het, waar je het over had. Waar hoop jij dat misschien jouw volgende uitdaging in het leven jou brengt als je dan toch kijkt naar dit vakje? Wat zou je nog willen doen? Want je hebt natuurlijk al heel erg veel gedaan in je carrière, prachtige carrière tot nu toe. Maar waar hoop je nog op?
2: Nou, ik denk dat er nog steeds heel veel mogelijkheden zijn. En los van dat het maatschappelijk heel belangrijk is en dat het gezondheidstechnisch heel belangrijk is, denk ik dat er ook heel veel commerciële kansen nog liggen in die kansgelijkheid, in die inclusie. En dat is eigenlijk de volgende stap die ik wil bewandelen. Dat ik mensen op dat gebied wil wijzen en adviseren. Dat het voor iedereen dus een voordeel kan hebben. Dus dat je ook niet denkt, als je bijvoorbeeld investeert in sport, dat alleen maar puur iets maatschappelijks heeft. Je kan er ook zeker als merk beter van worden. En dat weten merken natuurlijk ook wel. Maar ik denk dat we op sommige gebieden daar nog grotere stappen in kunnen maken. En ook kunnen zien wat wereldwijd de trend is, de ontwikkeling van vrouwensport. Nou, je ziet, ik zit daar helemaal in nu, wat er in Amerika gebeurt, wat er in Engeland gebeurt, hoe snel dat gaat en hoe groot die ontwikkeling is. Niet alleen de sport zelf, beoefening in stadion, maar ook kijkcijfers. Dus hoeveel er aan het gebeuren zijn, ontwikkelingen, dat er stadions worden gebouwd die helemaal bedacht zijn op de vrouwelijke atleet en de fan van de vrouwensport. Er zijn zoveel ontwikkelingen en dat vind ik ook heel interessant en dat draagt allemaal bij aan die gendergelijkheid en dat bijvoorbeeld meer vrouwen gaan sporten en blijven sporten. Want dat is natuurlijk weer het maatschappelijke component ervan. Dus meer vrouwen gezond zijn, meer empowering. En daar, dat is wel denk ik mijn volgende stap. En waar ik nu ook al bezig ben om partijen daarover te raadplegen. Om daar een consultant in te zijn van wat zijn nou de mogelijkheden en wat kan je daarin doen? En hoe snijdt dat mes dan aan alle kanten?
0: En nu vind ik het eigenlijk wel grappig dat je wat je net noemt over dat voetbal. Hè? Je zegt al in Amerika en natuurlijk ook in Engeland.
2: Niet alleen voetbal, hè? Je ziet het met heel veel sporten. Ook basketbal gaat natuurlijk als een malle, maar eigenlijk
0: WNBA,
2: en NCAA, dus ook het studentenbasketbal. Ja. Dus je ziet gewoon op heel veel gebieden dat het heel snel gaat en dat er eigenlijk hele nieuwe modellen worden bedacht. Waardoor we nog meer mensen aan het sporten krijgen, nog meer mensen kunnen inspireren. En die zijn ook nog eens zakelijk goed.
0: Ja, waarom ik bij voetbal kom is natuurlijk omdat Hera United is natuurlijk, daar heb jij lang mee bezig gehouden. Nou, dat is toevallig hierachter. Ik zal even kijken welke hoek het is, maar volgens mij is het Olympisch Stadion daar zo rechts van mij. Hoe ingewikkeld is het om een puur een vrouwenvoetbalploeg op te richten en daar dat in de markt te zetten? Want kijk, in Amerika hebben we natuurlijk heel veel. Daar heb je al die losse franchises. Dat is echt alleen een vrouwenvoetbalploeg. In Engeland bijvoorbeeld heb je er wel een paar. Maar voornamelijk zijn het natuurlijk gewoon de grote clubs zoals Arsenal, Manchester City, Manchester United, die ook een vrouwentak hebben. In Nederland zie je natuurlijk ook heel erg veel, totdat Hera United kwam. Hoe lastig is dat om in Europa dat dan in de markt te zetten?
2: Nou ja, ten eerste heb je met regelgeving te maken. Dus in eerste instantie kon het niet via de KNVB-regelgeving, omdat je alleen maar licentie kon krijgen. Of betaald voetbal voor vrouwen kon spelen als je al een licentie had. En het was een gesloten systeem waar 34 proflicenties waren vergeven. Nou, die reglementen zijn aangepast. En tuurlijk was het heel veel werk en heel veel moeite. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar ook mee hebben aangetoond, als je de focus dus op één iets hebt, en in dit geval vrouwenvoetbal, dat dan sommige dingen die bij gemengde clubs niet lukken, die je wel voor elkaar krijgt. Als je ziet dat wij meteen Nike als kidpartner kregen, Booking.com, Vriendenloterij, Park Bibel, allemaal grote partijen die zich meteen aansloten, is die potentie er wel. En ik denk dat dat ook iets is dat je moet laten zien dat dat kan. Ik geloof ook dat het kan met een club met mannen en vrouwen. Alleen omdat ze vaak ooit bedacht zijn voor mannen, zie je soms dat vrouwen gewoon het voorgerecht of het nagerecht is, maar niet het hoofdgerecht. Dus het is moeilijk, maar ik denk dat het wel een trend is die je wereldwijd ziet, die ingezet wordt. En nogmaals, daar zie je dus ook hele nieuwe, ja, nieuwe ideeën en concepten ontstaan. Waar eigenlijk een hele league vormgegeven wordt voor vrouwen. Je ziet ook in landen om ons heen dat dus, ja, daaruit getrokken wordt. Een eigen entiteit wordt, zo'n vrouwenleague. En dat zijn allemaal hele interessante ontwikkelingen. Want dan kan je ook partijen in laten stappen die zich specifiek met die vrouwensport willen bezighouden.
0: Want nou ja, je zegt al, je bent open voor een nieuwe uitdaging. Zoiets als een Hera United in de markt zitten. Wat, is dat zoals op zich op Nederlands zegt, dat is waar eenmaal? Of heb je zoiets van, misschien is dat ook nog leuk om te proberen in een andere sport?
2: Nou, dat is wel interessant. Ik ben wel door andere bonden wel benaderd. Die zeiden, joh, wij lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Kunnen we niet kijken of we zoiets ook in een andere sport kunnen doen? Ja, zeker. Dat is een optie. Maar ik kijk ook verder dan Nederland. Wat is er in de wereld mogelijk? Want tegenwoordig, ja, is de wereld eigenlijk gewoon heel klein met de digitalisering. Maar ik denk dat we wel hebben aangetoond met Hera United dat dat kan. En dat er zeker ook mogelijkheden zijn. En of dat nou een club is alleen voor vrouwen. Of nou ja, dat je laat zien als vrouw je hoofdmoot zijn. Wat er dan allemaal anders kan gaan. Daar geloof ik zeker in. Ik geloof, ja, ik denk dat dat goed is dat we dat hebben gedaan. En dat we laten zien dat dat in Nederland mogelijk is. Ja, en overal eigenlijk in de wereld.
0: Nou, laten we even snel teruggaan nog naar vandaag. Voordat we heel erg anders over gaan hebben. Wanneer ga jij vandaag met een glimlach weer terug naar huis?
2: Nou ja, ik weet niet zozeer. Ik hoef niet altijd een glimlach om mijn gezicht te hebben. Want bij mij gaan heel vaak dingen aan als ik boos ben. Dus als ik me over iets opwind, dan gaan al mijn radaren aan. Dan denk ik, hey, dit klopt niet. En dat is eigenlijk denk ik ook waar ik achter ben gekomen. Ik zie heel vaak systemen en dan doen we dingen omdat we ze zo doen. Dan denk ik, hey, dat klopt niet. Dat ga ik bevragen. En dan ga ik kijken, proberen te veranderen. Dus het hoeft niet altijd een glimlach te zijn. Glimlach is als ik zie dat heel veel mensen eigenlijk van plan zijn om iets te doen. En om sport nog belangrijker te zetten voor maatschappelijke vooruitgang. Maar ik mag ook wel geprikkeld worden dat ik denk, dit vind ik niet zo fijn. En hier wil ik wat aan doen. En dit systeem wil ik veranderen. Dus het hoeft bij mij niet altijd een glimlach te zijn. Beide.
3: Wat toch nog bij mij is blijven hangen, Barbara, wat jij zei over een dedicated minister voor sport. Hè?
2: Ja.
3: Soms is het ook gewoon goed om iemand te hebben als een soort stipje op de horizon, als een soort voorbeeldpersoon van wie ze zou moeten zijn. Wie zou je dan bijvoorbeeld noemen daarvoor? Wie zou daarvoor geschikt zijn en waarom?
2: Nou, ik zou het zelf willen. Dat zou ik zelf leuk vinden. Ik denk dat mijn vrouw alleen direct van me gaat scheiden als ik de politiek inga. Richard Krajicek heeft wel eens gezegd dat hij dat wil. Kijk, dat soort mensen die ook echt bewezen hebben. Pieter van der Hoog, want Richard Krajicek. Nu noem ik oud-sporters die heel veel voor ons land hebben betekend.
3: Denk je dat ze ook die politieke theater aankunnen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dit wel personen zijn die dat wel al hebben bewezen. Door ABN AMRO tennistoernooi of Team NL chef de mission. Dat je ook wel een beetje, NOC-NSF is ook redelijk politiek natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus dat je wel snapt hoe die hazen lopen. En we hebben ook wel Marijke Fleuren die natuurlijk hoog zit in het hockey. Dus je hebt echt wel mensen die ook snappen hoe dat werkt. En ik denk dat het ook wel eens goed is dat er juist misschien mensen op zo'n positie gaan zitten die niet heel politiek zijn. Maar die, ja, sporters zijn toch vaak doeners. En ook wel een beetje egoïstisch, hè? Want ze doen wat het beste is voor hun op dat moment. En misschien heb je dat soms ook wel nodig in plaats van weer 33.000 stuurgroepen.
0: Ja.
2: Gewoon iemand die zijn doel voor ogen ziet en ervoor gaat.
0: Nou, laten we hopen wat de toekomst gaat brengen. En voor nu, Barbara Barend, dank dat je hier even nog bij ons wilde aanschuiven. En stuur je natuurlijk heel erg veel plezier vandaag.
2: Dank jullie wel. Veel succes.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sport Radio.
0: Ja, zometeen vanaf 2 uur gaan we los. Ja, ik zie op de achtergrond de eerste mensen toch al richting de zaal gaan. Dus wij gaan ons langzaam opmaken voor de komende 2,5 uur. De tweede editie van het Nationale Sportdebat.

0: gotta be with you.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
1: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio. Met Robert Denneman en Jelmer Lelieveld.
9: Ja, Jelmer. We zijn begonnen aan het tweede uur. Eigenlijk vanaf elk moment dat we nu met elkaar in gesprek zijn, kan het zometeen gaan beginnen. Ik zag hier nog wel even Marcel Meijer die het aan elkaar gaat praten. Zag ik hier nog ergens even lopen. Ik zie mensen nu toch in hoog tempo richting de zaal gaan. Dus ik heb het gevoel dat we bijna gaan beginnen.
10: Het lijkt er een beetje net als bij de Tweede Kamer als dat belletje gaat. Ja. Dat er gestemd moet worden voor een motie of wat dan ook.
9: Ja, nu wordt er ook gedebatteerd. Misschien dat er ook wel een stem ergens gaat plaatsvinden.
10: Hij loopt nu naar de zaal toe, zie ik Marcel Meijer met zijn kaartjes. Dus het kan zomaar zijn dat we... Oh nee, hij zegt gewoon iemand gedag. Hij liep wel richting de deur van de zaal.
9: Ja, dat is mooi. We doen nu gewoon live verslag van wat we eigenlijk op dit moment zien. Nee, maar voor de mensen die net inschakelen. Het Nationale Sportdebat, de tweede editie. Daar zijn we vandaag bij, live vanuit Move in Amsterdam. Ons programma duurt tot 6 uur. Zijn we erbij. Het Nationale Sportdebat zelf gaat elk moment beginnen. Duurt ongeveer tot een uurtje of 4:30. En daarna zullen wij nog 1,5 uur met verschillende gasten nog even nablikken op alles wat vandaag zojuist of nog gesproken gaat worden. Niet zojuist, want het moet nog gaan plaatsvinden. Jij gaat ook lekker rondlopen in de zaal. Heb je al wat mensen gezien ondertussen waar je denkt van daar ga ik zo meteen eens een gesprekje mee aanknopen?
10: Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar ik zou ook Sander van der Wulp even willen aanschieten straks, als dat mogelijk is. En Peter ook, indien hij daar zin in heeft. Maar ik ga het gewoon proberen. Laat ik gewoon vanuit gaan dat gaat lukken. Dat is denk ik het beste. En ook wel even nog, denk ik, met Frank komt later natuurlijk ook in de uitzending. Frank van der Walbaken. Of de Frank van der Walbaken Award wordt natuurlijk ook straks uitgereikt hier zo voor sportinitiatief.
9: Ja, ik ben benieuwd wie de winnaar gaat zijn. Want dat is natuurlijk wel het mooie aan het geheel. Vorig jaar was het een enorme verrassing. Toen kreeg Frank hem zelf. Toen was die prijs in het leven geroepen. En ik weet nog dat hij bij mij in de studio zat. Vrij flabbergasted van wat is mij hier nou overkomen.
10: Nou, dit jaar zijn dus een aantal nominaties. Live Goals Nederland genomineerd. Community Champions. 3x3 Unite. Play Mental Foundation. En ASML Zomerspelen. En Frank zit ook in de jury. Die is de voorzitter van de jury geweest. Ook die bepaald heeft wie de award dit jaar gaat winnen.
9: Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, zoals je ongetwijfeld hoort aan onze prachtige 1-2. Zijn we nog in afwachting op de start van het geheel. Op zich, de zaal draait al wel wat muziek. Ik zou voorstellen, laten we gewoon alvast richting de zaal gaan. En dan de komende 2,5 uur luisteren naar het Nationale Sportdebat.

0: Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij het Nationale Sportdebat. Veel bekende gezichten. Het tweede Nationale Sportdebat. Vorig jaar hebben we het natuurlijk een keer gedaan op dezelfde plek. Maar we gaan het nu wel iets anders doen. Vorig jaar was het echt het centrale vraag. Wat is de maatschappelijke waarde van sport? Dit jaar draaien we het eigenlijk om. We gaan het op een andere manier bekijken vanuit een ander perspectief. En dan praten we met name over maatschappelijke thema's als sociale cohesie, gezondheid, sociale ongelijkheid. Dat soort thema's. En dan de vraag daaraan koppelen, wat kan sport nou eigenlijk voor die maatschappelijke thema's betekenen? Wat we ook anders gaan doen is de vorm van het debat. Vorig jaar was het een beetje mild, om het maar even zo te zeggen. Dat kregen we ook terug in de evaluaties van veel mensen. Dit jaar gaan we het veel scherper aanzetten. En daarvoor hebben we 13 debaters uitgenodigd. Mensen uit heel veel verschillende lagen van de sport. En die gaan in debat hier straks achter me een beetje in de lagerhuiszetting, om het maar even zo te zeggen, over al die maatschappelijke thema's. Daar hebben we ook een echte debatleider bij. Hij zit daar links in de hoek. Gijs Wenink is dat. En hij vertelde mij toen we hier voor het eerst waren dat hij 2500 debatten heeft geleid. Dus dat lijkt me dat hij wel, dat het allemaal wel in goede handen is. En we kunnen dus heel veel vuurwerk op dat gebied gaan verwachten. Voor we gaan debatteren gaan we eerst een beetje context geven. En dat doen we aan de hand van verschillende sprekers. Die gaan we hier een beetje uitnodigen straks. En we trappen meteen op grandioze wijze af met een absolute topper. Zeker waar het gaat om sport. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.
1: Goedemiddag.

Lien reisde dus af naar Amsterdam en ze won meteen een zilveren medaille. NRC Handelsblad schreef verheugd: wat de heren tot dusver niet hebben kunnen doen, heeft een dame volbracht. Namelijk Nederland aan een prijs bij de atletiekwedstrijden helpen. Einde citaat. Maar Lien bleef er nogal nuchter onder. Ze zei: uiteindelijk was ik hartstikke blij met mijn zilveren medaille, maar ik kan niet zeggen dat ik mijn verdere leven er iets aan heb gehad. Toch was ze van grote betekenis. Ze baande de weg voor Fanny Blankers-Koen, Sivan Hassan en Femke Broeders-Bol. En aan alle andere Nederlandse vrouwen liet ze zien: je kunt gewoon een broek aantrekken en van sport genieten. Ik heb van jongs af aan geleerd hoe belangrijk sport is. En ik leerde dat van mijn vader. Mijn vader was gymnastiekleraar, hockeytrainer en een verwoed sporter. Ik kan overigens daarbij wel zeggen dat mijn broer en ik hier gelukkig erfelijk totaal niet mee belast zijn. Later werd mijn vader directeur van de dienst lichamelijke opvoeding, sport en recreatie bij de gemeente Enschede. En hij benadrukte altijd het belang van topsport, breedtesport en de verbinding tussen die twee. Hij streed voor zwemdiploma's voor alle kinderen, gymlessen op alle scholen en de erkenning van gehandicapte sport. Wat toen gold in Enschede, geldt nog steeds hier in Amsterdam en in Nederland. Ik zie overal in de stad terug wat hij destijds bedoelde. Spelende kinderen op onze pleintjes, drukke sportvelden, enorme runclubs in het Vondelpark, volle sportstadions. Sport kan het lelijkste en het mooiste in mensen naar boven brengen. Soms vechten spelers en sporters spanningen uit die we ook in de samenleving zien. Maar vaker blijkt dat sporters uit alle hoeken en gaten van de stad en van het land samenkomen op het sportveld. En dat hebben we nodig. Al helemaal in deze tijd waar onzekerheid en polarisatie veel te vaak de boventoon voeren. Ik zal bijvoorbeeld nooit vergeten hoe de verschillen in onze stad in Amsterdam wegvielen na de hartstilstand van Abdelhak Nouri, ons sprankelende jonge Ajax-talent. En ik denk dat iedereen zich het beeld herinnert van zijn rouwende vader uit het dak van een auto in een enorme mensenmassa. Het mooie aan sport is dat elke speler zich aan dezelfde regels moet houden. Op en langs het veld zijn alle sporters gelijk. Althans, in theorie. Want precies op dat gebied valt er ook in de praktijk een wereld te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat onze sportvelden een stuk toegankelijker en betaalbaarder kunnen. Actieve breedtesport, veel kinderen, jongeren, volwassenen aan het sporten, leidt, zoals jullie allemaal weten, tot versterking van de topsport. En andersom. Populaire topsport leidt tot veel meer animo om zelf te gaan sporten. En daarom maak ik me wel zorgen om het vercommercialiseren van sport. Met name van het voetbal. Het is niet altijd makkelijk om voor onze verenigingen om het hoofd boven water te houden. Vaak worstelen ze met verouderde accommodaties en hoge energieprijzen, terwijl ze juist de lidmaatschappen betaalbaar willen houden. Des te pijnlijker zijn de commerciële voetbalscholen die overal opduiken, die gebruik maken van de faciliteiten zonder er veel aan bij te dragen. Ze beloven jonge voetballertjes, die dat natuurlijk maar al te graag willen geloven, een gouden toekomst die er toch in de meeste gevallen niet zal zijn. Want laten we wel wezen, maar weinig kinderen hebben uiteindelijk het talent van Frenkie de Jong of Virgil van Dijk. En ondertussen betalen ouders, en niet altijd de rijkste ouders in onze stad, geld aan deze scholen die het leven uit onze verenigingen trekken. En die vermarkting is op elk niveau terug te zien. Als gevolg van een steeds verder uitgeklede publieke sector moet ook topsport leunen op grote financiers en commerciële deals. En ondertussen blijven de verhalen over corruptie in het internationale betaalde voetbal en dan met name aan de top aanhouden. Dan is het moeilijk vol te houden dat voor iedereen dezelfde regels gelden. En bovendien is de ene speler nog altijd meer welkom op onze clubs dan de andere. Te vaak is er sprake

0: van racisme, homofobie en seksisme op sportvelden en sportbanen. Uit onderzoek van het Mulier Instituut bleek dat 63% van de lesbische, homoseksuele en biseksuele sporters belachelijk wordt gemaakt of wordt gepest. Zwarte Oranje Internationals kregen na een verloren wedstrijd bakken met racistische drek over zich heen. En een land dat bijna 100 jaar geleden de primeur had van het eerste Olympische atletiektoernooi voor vrouwen mag best wat meer werk maken van gelijke beloning en waardering voor onze vrouwelijke sporters. Juist omdat sport zo magisch kan zijn, vind ik het belangrijk om ook de uitdagingen te noemen. Ik zie in deze stad vaak hoe sport Amsterdammers vooruit kan helpen. Een geweldig voorbeeld daarvan is onze sportclub Only Friends. Deze club biedt kinderen, jongeren en ouderen met een beperking de mogelijkheid om hun favoriete sport uit te oefenen. Oprichter Dennis Schebbink miste ooit zo'n plek voor zijn zoon Myron. Myron heeft een motorische beperking. En hij besloot die plek dan maar zelf te creëren. En inmiddels bestaat Only Friends 26 jaar. Bezitten ze prachtige accommodaties en is Myron een van de meest ervaren trainers. En voor hen, al die sporters, voelt de club als een thuis. Voor de meer dan 900 leden die ze hebben. Het is een plek van thuiskomen en het is een plek waar ook sporters met een beperking volledig zichzelf kunnen zijn. Er zijn niet alleen talloze initiatieven die Amsterdammers naar het sportveld trekken. Onze stad kent geweldige rolmodellen. Ja, ik word betaald om een beetje op te scheppen, dus dat doe ik ook altijd. Iconen als Worthy de Jong, die begon met basketballen op de pleintjes van Amsterdam Zuidoost. 2 jaar geleden schoot hij Nederland in de laatste seconde van het Olympisch 3x3 toernooi naar goud. En in Zuidoost is hij onze belangrijkste ambassadeur van 3x3 Unites. Deze organisatie geeft jonge mensen kans om hun talenten te ontwikkelen, ook buiten het basketbalveld. 3x3 Unites biedt stageplekken, social media trainingen en leiderschapscursussen. En zo worden deze jongeren zelf het rolmodel dat Worthy de Jong misschien ooit voor hen was. Amsterdam is een diverse stad met meer dan 180 nationaliteiten. Sport houdt een stad bij elkaar. En misschien hebben we dat nu wel meer nodig dan ooit. En daarom werken wij als gemeente met zoveel plezier samen met organisaties als Only Friends en 3x3 Unites. Daarom juichen we voor onze Pride Run en voor Hera United. En ik zag dat Barbara er was, ergens. De eerste onafhankelijke profvoetbalclub voor vrouwen in Nederland. En daarom koesteren we onze voorbeelden. Van Lien Gisselhoff tot Appie Nouri tot Worthy de Jong. We hebben in Nederland en in deze stad een sportklimaat om trots op te zijn. Dat blijkt ook uit deze zaal vol expertise en ervaring. En ik reken erop dat u die vanmiddag gebruikt om ervoor te zorgen dat elke speler welkom is en blijft en wordt op onze sportvelden. En ik hoop dat we ook in Amsterdam aan de slag kunnen met de inzichten die u vandaag bijeenbrengt. Ik wens u een hele fijne, interessante middag en dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Halsema. Zoals jullie zullen begrijpen, de agenda is nogal druk. Ze zei ze al ons zo via de achterdeur of de voordeur, hoe je het wil noemen, verlaten. Maar er is nog tijd voor een paar korte vragen, heb ik begrepen. Aan wie mag ik het woord geven? Neem aan dat er wel wat brandende thema's liggen, links en rechts. Ja, links in de hoek.
2: Ja, ik doe het wel. Sport als breed sport, sport als topsport. Maar ligt daarvoor niet het bewegen aan zich?
0: Ja, natuurlijk. Nou, bijvoorbeeld door de stad meer autovrij te maken. Ik weet niet of dat het gewenste antwoord is. Maar ik dacht, laat ik het toch even noemen. Er steeds meer open sportaccommodaties ook buiten te maken, in parken. Omdat wij ook meer en meer onderkennen hoe belangrijk het is. Ik bedoel, voor heel veel Amsterdammers zijn natuurlijk ook sportaccommodaties, sportclubs, gyms te prijzig. En als je het dan gratis kan doen, is dat heel belangrijk. Wij geven heel veel voorrang aan de fiets. We hebben nu natuurlijk over de hele oude single een fietsroute aangelegd. Op steeds meer straten is de auto te gast. Gaat het fietsverkeer voor. En wij stimuleren ook dat mensen wandelen en lopen. Voor mij heel erg belangrijk is dat er goed bewegingsonderwijs is. En daar schort het nog wel eens aan. Je ziet dat scholen daarop bezuinigen. Er is vaak ook een tekort aan gymnastiekhallen en sporthallen. En daar mag nog wel meer in geïnvesteerd worden.
1: Dank. Nog meer vragen? Jeetje. Wat een braaf publiek.
0: Ik had verwacht wel even geguild te worden eigenlijk.
1: Nou, dan rest mij en ik. Ja, toch nog eentje.
0: Laat ik zeggen dat de investeringen voor sport wel onder druk staan. Ook als een gevolg van de hele hoge energieprijzen. Voor ons wordt het niet gezien als een kostenpost, maar als een enorm belangrijk emancipatiemiddel van mensen. En een mogelijkheid voor mensen om zich echt te kunnen ontwikkelen. Maar wij zien bijvoorbeeld op het moment dat wij moeite hebben om onze zwembaden helemaal open te houden. Dat heeft te maken met de energieprijzen, waardoor het steeds duurder wordt. Maar ook bijvoorbeeld met de arbeidsmarkt. Het kost ons moeite om bijvoorbeeld personeel te hebben van 's ochtends vroeg, bijvoorbeeld in de zomer, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Wij zien dat steeds meer mensen het heerlijk vinden om in de winter te zwemmen. Ja, dat is natuurlijk qua energie eigenlijk niet te doen. Veel mensen zwemmen overigens ook in buitenwater. Maar wij vinden sport heel erg belangrijk.
1: Ja, kijk, nu komt het los. We worden wakker. Wacht even, ogenblikje, we halen de microfoon erbij.
3: Hallo?
1: Ja.
3: Dankjewel. Onder andere namens de Amsterdamse Sportraad. Wat wij zien, prachtig pleidooi voor sport. En, heel fijn dat ook onze burgemeester daar zo over denkt. Toch zijn we een van de weinige steden die een sportnorm heeft. En deze sportnorm wordt consequent bij alle nieuwbouwprojecten terzijde geschoven.
0: Ja. En nou, niet terzijde geschoven, hij wordt niet gehaald.
3: Nou,
0: ja. Nee, het is een eindeloze nederlagenstrategie van de gemeente. Want we stellen de sportnorm, vervolgens wordt er gebouwd en dan blijken we de norm niet te halen. Dus daar heb je gelijk. En dan moeten we weer bekendmaken dat we de norm niet hebben gehad.
3: Nee, de sport wordt ingetekend, maar vervolgens wordt die terzijde geschoven. Ja. Dat is wat er gebeurt. En ik denk dat dat een hele zorgelijke ontwikkeling is. Want uiteindelijk willen mensen graag sporten dicht in de buurt. Ja. Dus ik hoop dat vooral dat je je daar heel erg sterk voor zal blijven maken om die sportnorm te halen.
0: Ja, nee, de sportnormen, misschien kun je het al een beetje afleiden uit het uit de vragen. Dat wil eigenlijk zeggen dat er per zoveel vierkante meter bebouwing ook zoveel sportfaciliteiten moeten zijn. En die staat inderdaad onder druk. Overigens, we hebben ook een groennorm, die staat ook onder druk. Waar dat mee te maken heeft, is de enorme schaarste aan ruimte in deze stad. Dat is één. Dus er is een permanent gevecht om de ruimte, om de bebouwing. Wij hebben zo'n grote woningnood, ondanks dat we bijna 7000 woningen per jaar bouwen, dat wij jongeren en kinderen hebben die 10 tot 12 jaar moeten wachten tot ze een huis kunnen vinden. Dus daar zit al enorme druk op. Verder lopen in zijn algemeenheid de financiën voor publieke investeringen verder terug. En daar is ook concurrentie op. Op elk openbaar stuk, eigenlijk in een stad, hebben we groenvoorzieningen nodig, sportvelden nodig, een dokterspost, een school, noem maar op. Die moet uit de publieke middelen worden betaald. En dat staat inderdaad elke keer onder druk. Een vreselijke dilemma waar een stad als Amsterdam mee worstelt. Een deel van de stad zegt, laten we dan maar minder huizen gaan bouwen en zorgen dat we die sportnormen en groennormen in stand weten te houden. Maar dat betekent eigenlijk dat je veel jonge mensen de stad uitdrijft. Of we treden ze met voeten. En dat betekent dat we jonge mensen in de stad kunnen houden. Het is een hopeloos dilemma waar we vaak voor staan. En je hebt gelijk dat sport soms het onderspit delft. Waar we wel heel erg mee bezig zijn om zogenaamde urban sports, die veel minder ruimte vreten, een grotere plek te geven in de bebouwde omgeving. Om te zorgen dat eigenlijk op kleinere gebieden wel veel gesport kan worden.
1: We hebben nog ruimte voor één vraag. Ik zie nog één vinger hier.
4: Ja, we weten nu ongeveer wat Amsterdam allemaal kan en wil. Fantastisch, ziet er ook heel goed uit. Maar wat is uw vraag of oproep richting de landelijke politiek? Om dat beleid van Amsterdam richting sport op een goede manier te kunnen neerzetten. En wat is uw vraag richting Den Haag?
0: Nou, ik beschouw het aanleggen van sportvoorzieningen echt als een gemeentelijke verantwoordelijkheid. En ben ook niet heel erg geneigd om daar meteen weer de hand voor op te steken in de richting van Den Haag. Wel, in het algemeen vind ik dat er in Den Haag heel erg veel gediscussieerd wordt over belastingverdelingen, inkomenspolitiek, dus eigenlijk over de private welvaart en de verdeling daarvan, maar niet over de publieke welvaart. Onderwijs, gezondheidszorg, sportvoorzieningen, noem maar op. Terwijl ik uiteindelijk denk dat de rijkdom in een land maar ten dele wordt bepaald door de inkomensverhoudingen, maar ook eigenlijk door de zichtbare welvaart die een land kent. Dus ik zou wel zeggen, dat is één, meer aandacht besteden aan publieke welvaart, waar sport een onderdeel van is. Twee, ik vind met name dat het betaald voetbal, ook vanuit de KNVB en anderen, sterker genormeerd moet worden. En vooral in het supportersgedrag. En ik vind dat de landelijke overheid daar soms meer een rol in kan spelen dan nu het geval is.
1: Mevrouw Halsema, dank u wel.
0: Graag gedaan.
1: Dank u wel.
0: Ik moet mij excuseren, want ik moet weg. Maar ik wens u echt allemaal een hele fijne middag. Maar ik smeer hem eigenlijk stiekem meteen.
1: Alle begrip.
0: Dank jullie wel.
1: Dank u wel. Veel maatschappelijke thema's zijn net al aangeraakt. En dan is natuurlijk de vraag, waar staan we eigenlijk op dat gebied? Nou, daar ga ik over praten met Jan-Willem van der Roest. Hij is lector aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij heeft diverse onderzoeken gedaan. En daar gaat hij ons in meenemen. Jan-Willem van der Roest. Jan-Willem, voor jij ons gaat bijpraten, gaan we even de kennis in de zaal testen. Jij hebt 5 vertellingen voorbereid over jeugd en sport. En aan jou de vraag, zou je ons even mee willen nemen? De bedoeling is, als je het gaat over feit en fictie, klopt het of klopt het niet? Als het een feit is, ga je staan. Is het geen feit, is het fictie, dan blijf je zitten. Maar the floor is yours.
5: Zeker, dankjewel Marcel. Inderdaad, eventjes een beweegmomentje, omdat we toch ook alweer een tijdje zitten. Dus ik wil je vragen straks, als dat mogelijk voor je is, om op te staan bij een stelling die waar is. Steek anders eventjes je hand in de lucht en blijf zitten als de stelling incorrect is volgens jou. Als een 15-jarige 1 keer per week sport, zo luidt de stelling, dan is dat landelijk gezien, dan telt die jongere als een sporter. Waar? Ga staan of hand in de lucht of niet waar. We hebben behoorlijk wat kennis in de zaal, want inderdaad, 1 keer per week is de drempel die we in het sport- en beweegonderzoek aanhouden als ben je een sporter of niet. Zegt denk ik heel veel, en daar komen we straks, komen Marcel en ik wel wat verder op terug, over hoe kijken we eigenlijk aan tegen sport en bewegen in ons land. De meeste 12 tot 17-jarigen halen de beweegrichtlijn. Ga staan als je denkt dat het waar is. Blijf zitten als je denkt dat dat niet waar is. Ja, kijk, gelukkig nog een aantal mensen die wel iets van vertrouwen hebben, maar het klopt, het is niet waar. 41% haalt slechts de beweegrichtlijn. Ten opzichte van toch 3/4 van de jongeren dat sport. En dat zegt denk ik heel veel over de plek van sport en bewegen. En ook wel misschien een oproep aan onszelf. Er zitten veel mensen vanuit de sportsector in de zaal om hier echt werk van te gaan maken. Maar daar hebben we het straks over, Marcel. Stelling 3. Nederlandse basisschoolleerlingen zijn sinds 2016 aantoonbaar slechter gaan bewegen. Kijk, en dit is lekker. Het is ook lekker als iedereen toch eventjes finaal de mist ingaat. Want dit is niet waar. Maar een belangrijke nuancering is wel echt op zijn plaats. Want tussen 2006 en 2016 was er echt een dramatische teruggang in bewegen. En sinds 2016 is dat niveau redelijk op hetzelfde niveau gebleven. Wil niet zeggen dat het nu goed is. Hè? Dus we hebben echt daar nog iets te doen. En we hebben denk ik echt werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat die dramatische drop die we sinds 2006 hebben gehad, weer iets enigszins te gaan herstellen. Maar daar hebben we ook een aantal belangrijke tegenstanders in, denk ik. Sportdeelname verbetert altijd de mentale gezondheid van jongeren. Waar of niet waar? Kijk, ik hoor hier de nuancering al, want inderdaad altijd. Nee, niet altijd. Het heeft ook te maken met de nuances. Ik ben onderzoeker, ik ben wetenschapper uiteindelijk, dus ik moet bij de feiten houden. Er zit natuurlijk ook uitsluitingsmechanismen in sport. En ik denk dat we daar aandacht voor moeten hebben. Tot slot, een betaalbaar sportaanbod in de buurt is genoeg om sport toegankelijk te maken. Waar of niet waar? Kijk, en hier ben ik toch wel heel blij dat iedereen weer blijft zitten. Nee, hier hebben we echt meer nodig. Hè. We hebben echt meer nodig in de organisatie, in tijd, in vervoer voor naar de sportaccommodatie. We komen er steeds meer achter dat hardware, software en orgware, zoals we dat in het onderzoek noemen, echt één moeten zijn. Hè. En dat je dus niet alleen aandacht moet hebben voor die sportaccommodaties waar de burgemeester het net over had, maar dat je ook echt moet nagaan welke activiteiten bieden we daar nu eigenlijk aan. En ook, en dat is het meest ondergeschoven kindje, hoe organiseren we dat nu? Welke governance hebben we op dat vlak?
1: Daar zijn we wel benieuwd naar. Zijn er mensen die ze alle vijf goed hebben? Kijk.
5: Ja, kijk, ja. Mijn collega Mirko Janssen.
1: Zijn er meerdere die alle vijf goed hebben, maar een hand niet op durven steken? Eentje goed. Ik zou bijna zeggen, nou, dan moeten we nog even een prijs.
5: Het is bijna onder ons, maar
1: goed gedaan. Willem, we gaan even doorpraten hierover, over deze thema's. Ja. Basisvraag eigenlijk, hebben Nederlandse jongeren een sportprobleem?
5: Ja, nou ja, nee dus. Hè. Dus we kennen, tenminste heel veel mensen in de zaal zullen de skihelling van NOC-NSF wel kennen. Hè. Dus de ontzettende neergang in sportdeelname nadat kinderen 12 worden. Je ziet toch dat we best nog steeds een hoge sportdeelname behalen. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. We gaan het straks hebben over een inspiratiereis die wij vorige week samen hebben gemaakt. Dat we op een andere manier gaan kijken naar hoe sport georganiseerd is. We zien wel dat we heel erg monomaan vaak op één of twee sporten zitten. Mijn kinderen zie ik dat ook. Hè. Die zijn of aan het hockeyen of aan het voetballen. Ik denk dat we echt toe moeten naar een model waarin we meerdere vormen van bewegen en van sporten door elkaar heen gaan zien.
1: Ik hoor verhalen over een dynamische schooldag.
5: Ja, ja.
1: Wat kun
5: ook
1: je
5: dat is
1: vertellen?
5: Het werk van mijn collega Mirko Janssen, die straks in het debat ook.
1: De slimste van allemaal is dat toch?
5: Exact, dus dat zegt wel wat, denk ik. Kijk, je ziet als we het hebben over hoe de gemiddelde sportweek van een jongere eruit ziet, is dit eigenlijk een beetje het gemiddelde. En je ziet al die grijze blokken. En ik heb het volgende week nog weer nagevraagd bij mijn kinderen. Beweeg je nou nog een beetje tijdens die schooldag? En het is echt dramatisch. Dus gelukkig in Amsterdam maken we vorderingen. Mijn collega maakt vorderingen met die dynamische schooldag samen met de wethouder. Maar voor de meeste kinderen is dit toch nog wel hoe het eruit ziet. Gecombineerd met natuurlijk de toename van schermen die thuis toch ook vaak een uitkomst bieden.
1: Ja, ik zie het bij mezelf ook hoor.
5: Precies, ja. Hebben we echt wel wat te doen.
1: Kunnen we die sportparticipatie verhogen door rolmodellen in te zetten?
5: Ja, ik denk dat rolmodellen heel belangrijk zijn. Ik heb er eentje meegenomen. Ik ben benieuwd hoeveel van de zaal, hoeveel personen deze persoon kennen. Ik denk dat, kijk, gelukkig een aantal. Voor een heel aantal zal iShow Speed, want we kijken naar iShow Speed, ook niet bekend zijn. Het zijn dit soort filmpjes met dit geschreeuw constant.
6: Speedcorn! Yeah! En Mario Della Della Jale!
5: Deze man is gigantisch op TikTok, op Instagram. Maar maakt net zo lief voor reclame voor Kentucky Fried Chicken. Gisteren nog gekeken op zijn profielpagina. Als dat hij sport en bewegen promoot. Dus ja, we hebben het wel degelijk te maken met de invloed van rolmodellen. De vraag is wel, hoe zetten we die rolmodellen in? Dus we zien nu vanuit ons laatste onderzoek binnen Project Blue Shift, onderzoek naar de maatschappelijke waarde van topsport, dat we te vaak nog rolmodellen een keertje een klas insturen. En dat we te weinig kijken naar wat is er nou nodig in die klas? Wat zijn de kenmerken van de kinderen in die klas? die bij die topsporter aansluiten of vice versa? En kunnen we ook niet veel beter dat rolmodel in een langlopend programma inbedden? En dat is eigenlijk wat we als sport nu te weinig doen. Hè. We denken te vaak nog aan het zetten van een vinkje, stuur een keer een rolmodel de klas in. En dat is eigenlijk zonde, want er ligt zoveel potentie. Ook dat zien we in het onderzoek, dat er echt heel veel potentie ligt, maar dat we het nog niet waarmaken. Dus dat is ook een belangrijke boodschap voor onszelf.
1: Eerst de gedachte is dat sport goed is voor de mentale gezondheid. Ja. Klopt dat?
5: Nou ja, we hebben het net in het debat of in de stellingen er al eventjes over gehad. Ja, ik denk dat over het algemeen het wetenschappelijk onderzoek echt wel wijst op flinke steun. Hè. Dus we zagen heel veel mensen die gingen staan. Flinke steun voordat het ontzettend belangrijk is. Hè, dat het autonomie, competentie, verbondenheid geeft. De drie basiskenmerken die we eigenlijk kennen uit de psychologie. Maar dat het natuurlijk ook in heel veel gevallen nog steeds zo is. De burgemeester haalde net onderzoek van het Mulier Instituut aan. Dat bijvoorbeeld specifieke groepen echt stelselmatig worden buitengesloten in sport en bewegen. En ik denk dat we daar echt veel meer aandacht voor moeten hebben.
1: BVO's zijn belangrijk. Die spelen vaak een belangrijke rol. Ja. Hebben ook vaak foundations.
5: Ja, zeker.
1: Doen
5: zeker.
1: Die nog een duit in het zakje links?
5: Zeker. Ik heb een klein filmpje meegenomen van wat dat betekent. En ook een voorbeeld meegenomen van Excelsior Rotterdam. Een organisatie waar ik zelf veel mee samenwerk. Waarin je ook weer ziet, hey, er zit een idee achter wat die foundation doet. En er zit een idee achter. Het is niet zomaar een keertje met een kliniek de klas in. En we gaan daar impact proberen te maken. Nee, je ziet dat het Playing for Success programma, want dat is wat Excelsior in dit geval draait. Echt op lange termijn probeert kinderen te ondersteunen. In dit geval bij het zelfvertrouwen.
7: In de klas praatte ik altijd heel zacht. En de juf of meesters, die konden me heel slecht horen. Toen had ik ook wat minder zelfvertrouwen. En liet ik niet echt wat van mij zien. Wat ik echt ben in persoonlijkheid. En nu laat ik ook al veel meer zien van mezelf. En wat ik allemaal en kan. Soms gebeurt het ook aan mezelf dat ik harder praat, omdat de kinderen zijn ook aardig en dan krijg ik ook gewoon zelfvertrouwen. En ja, als ik boos ben, dan heb ik wel een wat grotere mond gekregen. Dus dat ik ook weet hoe ik voor mezelf moet opkomen een beetje. Elke maandag ga ik naar Excelsior. De mensen die daar werken leren je weer dingen, waardoor je ook positiever kan denken. Ik heb een coach en die heet Jeremy en hij helpt me. Dan gaat hij me bijvoorbeeld aanmoedigen tot ik het kan en dan ben ik ook niet meer zenuwachtig of zo. Ik vind het hier wel leuker dan op school zelf. Ik heb heel leuke vriendinnen gemaakt. En de lessen zijn ook wel gewoon heel erg gezellig. En er zijn leuke kinderen. Het is gewoon heel anders dan mijn klas eigenlijk. Ja, ik vind alles wel gewoon leuk.
5: Ik denk dat wat je hier ziet echt te maken heeft met sport. Hè? Dus we hebben het veel over sport en bewegen. Ik denk dat er in sport echt een aantal waarden zitten die ontzettend belangrijk kunnen zijn voor kinderen. Hè? Dus als het gaat om opbouw van zelfvertrouwen, als het gaat om het beweegpotentieel, dat we ook echt goed moeten onderscheiden dat er in sport een aantal waarden zitten. We hebben vorige week een Catalaanse professor gezien die zei sport is een vector. Hè? Dat kan waarden van de ene naar de andere plek brengen. Geweldige presentatie. En ik denk dat we daar nog veel meer aandacht voor moeten hebben. Ook voor degene die de clinics of de workshops geven. Om het met heel veel aandacht, in dit geval voor een kind. Maar we zien ook voor ouderen, we zien ook voor volwassenen geweldige programma's. Daar een impact op te hebben. En ik denk dat betaald voetbalorganisaties. De burgemeester zei net iets over het normeren van gedrag. Maar ik denk dat we daar ook aandacht moeten hebben voor het enorme potentieel. En een deel van het potentieel wordt ook ingevuld door de betaald voetbalorganisatie.
1: Ja, tot slot nog even. Ja. We waren vorige week in Barcelona. Ja. Buitengewoon interessante reis met Project Blue Shift. Daar waren we onder andere bij Rio Club de Polo.
5: Ja, ik zal eventjes doorklikken naar de foto. Want we hebben wat te veel slides hadden we bedacht. Maar daar gaan we eventjes door. Om daar eventjes de mensen te laten zien.
1: Ja.
5: Dat midden in de stad ligt.
1: Ja. Is dit een model wat wij kennen en waar we misschien wel naartoe willen? Misschien eerst even duiden wat we zien.
5: Ja, precies. We zien een club, ik moet zeggen, een beetje high-end. Hè? Dus de entrance fee was aan de hoge kant. Maar ik denk wel een model wat we eigenlijk in Nederland niet goed kennen. Hè? Dus een omnisportclub waarin je meerdere vormen van sport en bewegen door de dag heen kan beoefenen. En waar kinderen ook vrij zijn om hun dag te besteden. In plaats van dat ze thuis toch al snel achter een scherm worden gezet. Is echt een multisportmodel waarin meerdere vormen van het leren bewegen, het meer bewegen echt naar voren komen. En ook sport. Hè? Dus ook de programma's waarin we proberen bepaalde waarden over te brengen, daar ook echt heel nadrukkelijk naar voren komen. Ik denk dat we nog te weinig kennen in Nederland. Ik hoop dat er initiatieven komen die meer hier vanuit gaan.
1: Ja, buitengewoon interessant. Jawel van der Roest, dankjewel.
5: Dank je.
1: We gaan naar de manier waarop we sport consumeren. Media speelt daar natuurlijk een grote rol in. En bij NOS Sport wordt er onder leiding van hoofdredacteur Xander van der Wulp nagedacht over hoe die media dat moet gaan aanbieden. En hij heeft een hele mooie presentatie voorbereid waarin hij ongetwijfeld hele leuke dingen gaat vertellen. Xander.
8: Goedemiddag. Fijn om hier te zijn. Fijn om hier te kunnen vertellen, na anderhalf jaar in deze rol bij de NOS, hoe wij de toekomst van NOS Sport voor ons zien. In een veelzijdig gezelschap, met als gemene delen dat we allemaal van sport houden, denk ik. Er zijn al veel herkenbare dingen zojuist voorbij gekomen. We zien de waarde van sport voor de maatschappij. We zien de waarde van sport voor de fysieke en mentale gezondheid. En we zien de waarde van topsport, het beste uit jezelf en anderen halen. En dat is wat mij betreft waar NOS Sport bij hoort. Dat doen we al 67 jaar. NOS Studio Sport heeft een roemruchte geschiedenis, een innige band met de Nederlandse sport. En dat willen we graag zo houden, maar het is geen makkelijke tijd. We beleven bij de NOS wel weer een schitterend sportjaar en hopelijk zijn jullie dat met me eens. Het was fijn voor ons als redactie om te kunnen laten zien waar wij voor staan en wat we kunnen als NOS Sport. En dat konden we goed gebruiken, want intern hebben we een aantal onrustige jaren achter de rug. En we hebben te maken, net als veel publieke instanties, werd net ook al gememoreerd, met flinke bezuinigingen. En dan worden er zelfs wel eens vraagtekens gezet bij het bestaansrecht van NOS Sport. Laat sport lekker over aan de commerciële, horen we dan. En dat gaan we niet doen, want sport moet toegankelijk zijn. Dat is het bij de publieke omroep, zonder abonnement. In een tijd waarin mensen tegenover elkaar staan, in hun eigen bubbel leven, brengt sport, juist sport, mensen samen. Topsport inspireert en maakt Nederland trots. Iedereen moet daarvan kunnen genieten. En wat hebben we dit jaar al veel genoten? Een filmpje helpt daar altijd wel bij.
9: Het is niet te geloven, maar het is waar. Wat is dit mooi? Ja!
10: Gakpo wordt gevonden. Veel mensen mee in deze aanval. En daar zit hij er al in. 5 minuten. Heeft Brian Brobbey nodig gehad?
11: We beleven bij de NOS een schitterend sportjaar.
12: Jens van der Woud tot de finish! Hij doet het! Hij doet het!
11: Succesvolle winterspelen.
13: Geweldig! Een gedroomde finale.
14: Mooi is hij, hè?
11: Paralympische spelen.
13: En hij wint afgetekend. Dit is meer dan een jongensdroom.
11: Het WK voetbal.
15: Wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks.
11: Een waanzinnige finish van de Tour in Parijs.
16: Van der Poel is leeg. Van der Poel is moe gestreden. Daar komt Mats Pedersen. Of Mathieu van der Poel, die gaat nog eens sprinten.
17: Ja.
16: Maar hij gaat het redden.
17: Oh. Van der Poel helemaal leeg.
11: Hoe is dit mogelijk? En onder andere een WK-hockey en WK-roeien in eigen land. Supporters die van het ene evenement naar het andere liepen, hier in het Amsterdamse Bos.
14: Nederland dicht vooraan. Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken in de WK-titel. Wie pakt hier het gouden medaille? Oh, wat een ontknoping. Wat een ontknoping.
9: Dit is zo groot. Dit is uitzonderlijke klasse. Dit is weer een gouden medaille voor Nederland.
18: Laatste klappen. Boom, boom. Geweldig.
19: Glitter, glamour, goud voor Leerdam.
8: Ja, wat een ongelofelijk jaar. En wat hebben we toch nog mooie sport bij de NOS. Gelukkig werkt altijd wel goed zo'n filmpje. Misschien beter dan de speech. Maar ik ga door. De toekomst. Ja, sport hoort bij de publieke omroep. Ik gebruikte er net wat hoogdravende woorden voor. Als toegankelijk, verbindend, gezonde samenleving. Ja, ik doe dit dus anderhalf jaar. En als ik in het weekend naar een sportwedstrijd ga, zeggen mijn dochters inmiddels van ga je weer de samenleving verbinden. Dus die zijn het wel een beetje zat, al die grote termen. En inderdaad, laten we ons ook niet al te veel op de borst slaan als NOS Sport. Want veel sport kunnen we ook best aan commerciële omroepen overlaten. Wij moeten vooral duidelijk maken dat we anders zijn dan onze commerciële concurrenten. We zullen op bepaalde vlakken blijven concurreren met die commerciële. Maar we willen onderscheidend en aanvullend zijn. En daarom hebben we onze missie en visie recent aangescherpt. Dit is onze missie. We willen Nederland informeren over. En dat hebben we toegevoegd. Enthousiast maken voor sport. En bij dat enthousiasmeren hoort dat we sport toegankelijk en aantrekkelijk willen maken voor een groot en divers publiek. En in de visie gaat het over een divers aanbod aan topsport op de plek waar ons publiek zich bevindt. En daar zit wel de volgende uitdaging van, want waar zit dat publiek? Het kijkgedrag verandert op dit moment echt razendsnel. Lineaire televisie is vooral voor ouderen. Hoe bereik je jongeren? Hoe enthousiasmeer je de volgende generatie voor sport? Dat is iets waar wij ook mee bezig zijn. Want alleen op echt belangrijke momenten zitten gezinnen nog samen voor de televisie, voor dat grote scherm. De gouden schaatsmedaille van Femke Kok op de 500 meter in Milaan was de piek van dit jaar. 4,7 miljoen kijkers en dat is inmiddels echt een unieke score. Terwijl aan het begin van deze eeuw haalden we dit soort cijfers regelmatig met de 7 uur uitzending met het eredivisievoetbal, het bord op schoot. Dus de jongere generatie ziet alles gewoon al eerder en op een andere manier. Jongeren die willen wel live kijken als het spannend is en als Nederlanders het goed doen. Ze kijken het liefst naar sporters die ze kennen. Vaak omdat die sporters dan bekend zijn van sociale media. En het moet niet te lang duren. Het beeld leidt al een beetje af. Maar mijn dochters zullen blij zijn dat ik ze weer aanhaal, maar die komen beneden en die kijken hier één rondje naar en dan zeggen ze, dit is saai. 500 meter trekken ze nog wel, 10.000 meter niet. En dat is niet alleen voor ons als NOS Sport een probleem, maar dat is ook voor sportbonden een grote uitdaging. Ook sport zelf moet innoveren en wij denken graag met sporten mee over hoe dat aantrekkelijk kan. Op weg naar een mooie toekomst voor NOS Sport hebben we ook een aantal strategische keuzes gemaakt. Ik noem er een paar. Ten eerste onderscheidende journalistiek. Wij staan voor sportjournalistiek die niet overal te vinden is. Wij zijn onafhankelijk in een tijd waarin bonden en sporters hun eigen kanalen tot hun beschikking hebben. Zijn wij er voor de onderscheidende en betrouwbare journalistiek. En ook al hebben we graag goede contacten in de sportwereld, we volgen sport ook kritisch met oog voor uitwassen en misstanden. Dat hoort bij de NOS. Een tweede keus is digitaal en live eerst. Live sport is de kern van wat we doen. Op die manier beleef je als kijker de sport het puurst. En met live sport heeft lineaire televisie wat mij betreft ook echt nog wel een paar jaar toekomst. Maar waar wij altijd de zondagmiddag inrichten voor mensen, zet hem aan en wij nemen je bij de hand. Ja, dat gaat echt wel veranderen. We stellen ons publiek ook in staat om zelf keuzes te maken via livestreams met een breed sportaanbod. En dat biedt ook mogelijkheden voor sportbonden. Ze regelen dan zelf de registratie. Door nieuwe technieken is dat steeds eenvoudiger en goedkoper om te doen voor een goede kwaliteit. Wij assisteren daarbij en bieden dat met commentaar aan op onze kanalen. Een volgende keus is een breed sportaanbod met scherpe keuzes. We hebben een systeem ontwikkeld waarmee we sporten rangschikken in bijvoorbeeld de top 25. Hoe succesvol is Nederland erin? Hoeveel mensen beoefenen de sport in Nederland? Is het een Olympische sport? Wat zijn de kijkcijfers voor die sport? Zo weten we enigszins objectief vast te stellen hoeveel aandacht een sport verdient bij ons. En op basis daarvan proberen we keuzes te maken. Voetbal, schaatsen en wielrennen, dat zijn echt dragende krachten bij ons. Belangrijke sporten, maar ook daar maken we keuzes inmiddels. Bijvoorbeeld bij het wielrennen kiezen we voor de voorjaarsklassiekers, de Tour de France, het NK en het WK. Dat vinden wij de echt belangrijke wedstrijden waar bij het grote publiek aandacht voor is. De rest is te zien bij Eurosport. Laatste die ik wil noemen is de blik naar buiten. We willen een sterke positie binnen de sportwereld en we staan open voor samenwerking. Iedereen die dit deelt met ons, daarmee wil ik in gesprek. En we kijken ook naar samenwerking met commerciële stations. De politiek moedigt ons al een hele tijd aan om publiek-private samenwerkingen te onderzoeken. Met alle sportaanbieders in Nederland ben ik al in gesprek. En dat is spannend, want als je met zo'n commerciële partij aan tafel zit, dan zit je ook met je concurrent aan tafel. Dus het is nog wel spannend waar we dat evenwicht in de komende jaren kunnen vinden. Maar tijdens het WK leidde het wel al tot een overeenkomst met Talpa over een sublicentie voor de samenvattingen. Ik zie Chris daar zitten, daar zijn we volgens mij allebei niet slechter van geworden. Kortom, er gebeurt veel in de mediawereld en zeker als het over sport gaat. Gelukkig bieden uitdagingen ook kansen. Dat proberen we te zien bij NOS Sport. En met mijn redactie wil ik strijden voor een mooie plek voor sport binnen de publieke omroep. Want ik vind dat goed voor de publieke omroep als geheel. En ik vind het ook goed voor de sport in Nederland. Dank jullie.
1: En we hebben het aan. Dankjewel Sander voor je verhaal. Dan gaan we nog heel kort even over doorpraten. En dat doen we ook met Bart Zuidervaart. Die trekken we er even bij. Ik zou zeggen, jongens, ga lekker zitten op de bank. Bart ook gezenderd?
20: Ja.
1: Hoi, Marcel.
20: Hi. Bart, hoi.
1: Hallo. Bart, om met jou te beginnen. Chef-redactie Sport en Samenleving bij Trouw.
20: Ja.
1: Die combinatie is vast niet toevallig gekozen, denk ik dan.
20: Nee. Toen ik begon bij Sport, toen bestond die combinatie niet. Toen was het gewoon de sportredactie. En wat ik heb willen doen, eigenlijk om twee redenen. Ten eerste wist ik gewoon dat heel veel lezers van Trouw, die lezen de kranten, binnenland, buitenland, economie, opinie. En wat ertussen ligt, sport, daar kijken ze vaak niet naar. Dat is gewoon, dan denken ze, nou, dat is niks voor mij. En wat er in de arena gebeurt of in de Kuip, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus ik wilde met mijn team dan die mensen nieuwsgierig maken naar wat er nog meer is, behalve het topvoetbal. En ik wilde ook gewoon de blik verbreden. Weet je, niet alleen maar kijken naar wie wint de medaille en waarom en in welke tijd. Maar ook de maatschappelijke waarde van sport. We hebben verhalen gemaakt over voeding, over bewegen. Ik heb een hele serie gemaakt met een collega over de beweegcrisis. Dus eigenlijk de sport meer naar de samenleving toebrengen. Ja, Sander zou zeggen verbinden. Ja, ik vrees dat het woord ook bij ons als geval is. Maar dat, weet je, sport is, ja, er wordt al gezegd, het is een de belangrijkste bijzaak van het leven. Zo zie ik dat niet. Ik vind het geen bijzaak. Weet je wel. Ik wilde sport eigenlijk van het eiland afhalen.
1: De hoofdzaak van het leven.
20: Nou ja, dat is ook te veel gezegd. Maar het is een onderdeel van het leven. En meer dan het nu wordt gezien, denk ik.
1: Sander, zijn jullie meer richting Trouw aan het bewegen, als je snapt wat ik bedoel?
5: Nou ja, als ik dit hoor wel. Maar wij zijn er ook voor de onderscheidende verhalen. Ik denk dat dat ook is waar jullie op inzetten. Afgelopen weekend vond ik een goed voorbeeld. We hebben een interlandperiode. Daar staan allemaal miljonairs op het veld. Hè. Die verdienen iets van 20.000 euro per dag. En dat is dan nog weinig als je in het Nederlands elftal zit. Maar er raken ook veel spelers geblesseerd tijdens zo'n periode. En daar dan een verhaal over maken. Hoe is dat eigenlijk geregeld met die verzekeringen waar de clubs een beroep op kunnen doen als een speler geblesseerd raakt tijdens de interlandperiode. Dat soort verdiepende verhalen die iets meer zicht geven op hoe het achter de grote topsport werkt. Dat hoort ook bij ons.
1: Vind jij dat de NOS meer die maatschappelijke kant zou moeten gaan belichten? Of zeg je van nou, de rol die ze nu pakken is eigenlijk wel prima?
20: Ja, moeilijke vraag. Kijk, aan de ene kant ben ik een beetje jaloers op hem. Want hij heeft een redactie voor...
1: Iedereen hoor, hier in de zaal.
20: Ja, snap ik. Hij heeft een redactie voor 200 man en wij zijn met z'n vieren. Dat zijn de verhoudingen. Maar ik benijd hem ook niet, want iedereen kijkt over zijn schouders mee. En iedereen vindt ervan publiek geld. Ja, die last draag ik niet, hè, wij niet. En dus wij moeten gewoon heel scherp eigenwijs zijn en verhalen brengen die hopelijk dan niemand anders brengt. Maar dat zij moeten beide doen. Hè. Zij moeten natuurlijk, van de NOS wordt ook verwacht dat ze en op het hockeyveld zijn en in alle voetbalstadions en op de tennisbaan. Dus dat lijkt me het lastige voor hem. Van hem wordt verwacht dat hij iedereen bedient. Ja, daar heb ik geen last van.
2: Ja, dus als wij kiezen bijvoorbeeld bij wielrennen, sommige wedstrijden wel, andere niet. En dan kan je inderdaad naar Eurosport voor de rest. Dan krijgen we altijd ook meteen kritiek van waarom hebben jullie die niet?
1: Ik denk dat jullie altijd kritiek krijgen.
2: Ja, dat toch? Is wel een beetje.
1: Voel jij een soort van maatschappelijke verplichting ook?
2: Nou, ik denk dat we dat wel meer hebben. Een beetje uit mijn verhaal zojuist hoop ik dat dat ook bleek. Dat wij het feit dat wij een publieke omroep zijn, dat we dat meer moeten benadrukken. Een van de opvallende dingen vond ik de eerste keer dat ik naar de Amstel Gold Race ging. Dan gebeurt er van alles in Limburg. Iedereen heeft zijn familie over, zitten tuinstoelen buiten. Maar wij laten alleen de topsport zien. Ik vind dat het bij de NOS hoort om ook wat er rond zo'n evenement gebeurt, om dat in beeld te brengen. En daar ook aandacht voor te hebben. Want dat inspireert nog meer mensen bijvoorbeeld ook door de tourrit een dag van tevoren aandacht te geven in je voorbeschouwingen op de profrace. Inspireert nog meer mensen om ook zelf te gaan sporten.
1: Bart, ik kan ook voorstellen dat er ook nog wel een soort commerciële component is bij Trouw. Want jullie moeten ook lezers trekken. Merk je nou ook dat de nieuwe weg die jullie hebben ingeslagen dan ook een succesvol is op commercieel gebied?
20: Ja, ik zou zeggen ja. Maar dat weet ik niet precies. Wat ik hoor is dat mensen wel nieuwsgieriger zijn geworden naar wat we doen. Weet je, dat die lezers die altijd sport oversloegen, omdat ze dachten, sowieso niks voor mij, dat die in ieder geval kijken om te zien wat ertussen zit. Weet je, en dat is, dat vind ik de winst. Weet je, daar doe ik het voor. En ja, dat wij soms dan bijvoorbeeld zeggen, Formule 1, ja, doen we in principe niet meer. Weet je wel, als dat hele circus in Zandvoort neerstrijkt, dan maken we wel een verhaal over het dorp zelf en de gekte daar, maar ja, of wat Max Verstappen doet in Abu Dhabi, het interesseert me niet. Dat zeg ik heel plat gezegd. Dus wat dat betreft maken wij dan de keuze voor de lezer. Omdat wij dat dan gewoon niet meer doen, dan ja, heeft de lezer het daarmee te doen. En ik, ja, dat past ook wel erg bij ons profiel, zoiets. Weet je, dat we, dat we niet meegaan in die gekte. Dus ik durf te zeggen dat we meer gewonnen hebben hier dan verloren. Ja.
1: Waar ik nou benieuwd naar ben, hebben jullie al eens een keer maandagochtend de redactievergadering de Trouw opengeslagen en gezegd, hier moeten we een verhaal over gaan maken?
2: Het nadeel van als je met 200 man redactie te maken hebt, is dat je niet meer dagelijks aan de redactievergadering meedoet. Maar ik denk overal dat het afgelopen jaar wel meer is gebeurd dat we zeggen van, hey, dit soort verhalen die maken wij niet en waarom eigenlijk niet? Ik denk namelijk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar een podcast die we hebben gemaakt over Infantino en Mino Raiola. Dat is heel onderscheidende journalistiek, waarbij je niet meteen iets enorm blootlegt, maar een misstand of zo. Maar wel inzichtelijk maakt hoe dingen werken en dat je op zoek bent naar wat zit daarachter. Dat je dat aan mensen kan laten zien. En wat opvallend is dan we kunnen 1000 berichten maken over inderdaad Max Verstappen, derde in Maleisië, of eerste was hij geloof ik. Maar dat daar krijgen we heel weinig reactie op. Maar op één zo'n onderscheidende productie krijgen we heel veel. En doet ook onszelf veel goed.
1: Dank jullie wel. Ik denk dat er misschien nog 1 of 2 vragen vanuit de zaal zijn voor deze mannen. We hebben daar een heel enthousiaste vragensteller. 1 ogenblikje, dan komt de microfoon aan. In gestrekte draf. Goed waar het gaat om bewegen in ieder geval.
21: Ik merk dat ik kaders behoefte heb. Alles staat in het kader van sport. Maar wanneer is sport nou sport bij jullie? Bij mij is namelijk bewegen de basis. En als reglementeerd bewegen plaatsvindt, dan vind ik het sport. En dan kan ik naar topsport en breedsport gaan kijken. Maar wanneer is voor jullie en voor de mensen hier, wanneer is sport sport? Om de rest voor mij in ieder geval in het kader te kunnen hebben.
1: En aan wie stel je de vraag?
21: Nou ja, zij zitten daar al met z'n tweeën. Dus ik denk dat het niet handig is om het aan de groep te vragen. En er is ook een onderzoek, en er is een onderzoeker geweest die een onderzoek doet over sport. Maar ik ken zijn kader van sport niet. Dus ik weet niet hoe ik zijn onderzoek moet plaatsen.
1: Bart, mag ik hem bij jou neerleggen?
21: Ja, de wereld. Nou ja,
20: misschien dat we in het verleden een beetje te verkokerd keken naar sport. En alleen maar sport zagen wat er in ja, wat ik zeg, het voetbalstadion of in een hockeystadion gebeurt. En, ja, dat begrip is veel breder dan dat. Weet je. Wij schrijven ook over het probleem met de commerciële voetbalscholen. Wij breed maar uitgepakt in de krant. Maar wij schrijven ook over schoolzwemmen. Weet je. Dat is ook een dilemma dat veel kinderen te slecht zijn gaan zwemmen. Ja, ook dat is sport. Omdat het toch de basis is van hun hele verdere ontwikkeling. Ja, ik hoop dat een beetje je vraag beantwoord. Maar sport is meer dan de wedstrijd en wie de medaille wint.
2: En bij de NOS is het wel van origine echt zo dat wij er zijn voor topsport. Want dat is voor het grote publiek aantrekkelijk om te kijken op televisie. Maar dat we dus op zoek zijn naar ook wat daar nog omheen zit. Wat ook interessant kan zijn. En ook nieuwe vormen van bewegen of populaire vormen. Nu de opkomst van Hyrox bijvoorbeeld. Kijken we wel, is daar iets voor ons aan te doen? En waarom interesseert dat jongeren zoveel?
1: Dank jullie wel, mannen. Dank jullie wel. Bart. Dank je wel. We gaan zo het debat in, maar ik wil heel graag toch nog even ruimte geven aan Pirmin Blaak. Hij is ex-topkeeper, keeper van Nederland zelf, die in Parijs Olympisch goud won.
3: We zitten in Parijs. Dit is de finale van de Olympische Spelen 2024.
4: Het laatste hoofdstuk voor Jeroen Delmee.
3: Nou, maar de kans bijen. En daar zit hij erin, Brinkman. Geeft het laatste tikje. Prins dan maar zelf. En dan gaat hij erin.
4: Shootouts. Dit is de kans voor Pirmin Blaak om de hoofdrol te grijpen. Blaak heeft hem.
3: Weer een redding van Pirmin Blaak. Hij heeft hem weer. Belgenkamp. Nederland heeft Olympisch goud. Blaak redt Nederland in de shootout-serie. Nederland na 24 jaar weer goud op de Olympische Spelen.
22: Het is een bekroning op een hele mooie, mooie loopbaan.
23: Het is te mooi. Het is echt mooi.
1: Dat we hem hebben gevraagd is geen toeval. Want het gaat natuurlijk in topsport altijd vaak om winnen. En dat het mooiste wat er is. Alleen er is heel vaak een weg naartoe. En die weg loopt niet altijd even soepel. En dat gaat Pirmin ons nu onder andere vertellen. Pirmin.
24: Hij is los, Mars.
1: Hij is los, maakt niet uit. Hoeveel herinner jij je van die bewuste dag?
24: Nou, nu weer heel veel. Het is natuurlijk super om af en toe terug te zien. Want ook zelfs als je de andere atleten weer even bij de NOS voorbij ziet komen, dan begint dat sporthart weer harder te kriebelen. En die kus met de coach, dat kan dus nog steeds in onze sport. Dat blijft het meeste bij.
1: Ja. Ineens word je dan bekend. Wat doet dat met je?
24: Nou ja, ik ben alleen maar bekend met een helm op. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, als je naar buiten gaat, dan ik kan beter mijn helm meenemen, denk ik, over straat. Dat werkt echt voor mij een stuk beter. Ja, wat is bekend? Je wordt meer een rolmodel, denk ik, voor sporters en met name voor keepers, wat ook altijd een beetje ondergeschoven kindjes. En dat is alleen maar leuk, want ik droomde van Ronald Jansen van vroeger. Dat was mijn voorbeeld. En uiteindelijk ben je dat nu voor een nieuwe generatie en dat maakt alleen maar trots.
1: Ja, je hebt een prachtige carrière achter de rug, maar wel de nodige hobbels moeten overwinnen, om het maar even zo te zeggen. Daar wil ik ook graag met je over praten. En dat begint eigenlijk al op je 12e, hè? Want dan hoek je bij Barendrecht. En op je 12e besluit je al naar het grote Rotterdam te gaan. En dat lijkt al een kleine stap, maar op je 12e is dat misschien wel wat jong, hè?
24: Ja, dat is wel jong, alleen die mogelijkheid kwam er. Uiteindelijk, ja, je ziet hier een foto van hoe het toen eruit zag. Toen hadden we nog geen hoge resolutiebeelden ook nog. Maar het was een mooie stap, maar uiteindelijk ook wel weer een moment. We hebben het vandaag ook over van het verenigingsleven. Ik ging naar Rotterdam, maar ik kwam uiteindelijk 6 jaar niet meer op mijn clubje. Ik woonde hiernaast, omdat je dan weggepest wordt, omdat je naar een andere club bent gegaan. En dat maakt natuurlijk op zo'n jonge leeftijd best wel veel indruk. Nu is het natuurlijk weer anders. Hè. Nu staan de poorten wagenwijd open met een medaille om je binnen te halen. Maar uiteindelijk, jongens waarmee je speelde, vonden je een overloper. Nou, er kwamen allemaal Duitse termen kwamen ook nog voorbij. Ik zal die even achterwege laten voor vandaag. Maar dat maakt natuurlijk wel indruk. Waardoor ik, terwijl ik naast de club woonde, daar eigenlijk niet meer kwam.
1: Is het dan ingewikkeld?
24: Nou, dan wel. Want ik had gelukkig wat ouders die zeiden, je moet gewoon op de fiets stappen en langs fietsen. En misschien nemen ze wel weer in genade aan. Maar ja, als je dan natuurlijk niet helemaal zeker van je zaak bent, dan fiets je daar met een grote bocht omheen. Maar het is natuurlijk wel jammer dat je een club verlaat. En dat mensen daar heel veel van vinden. En uiteindelijk je ook niet meer in je armen sluit op zo'n moment. Want ja, daardoor kom je er heel lange tijd niet. Ja,
1: vervolgens gaan we even een stapje maken. 2012, Olympische Spelen Londen. Zit je bij Oranje? Heb ik daar een foto van? Ik denk het wel. Ja, nou, dit is met Ronald Jansen nog even.
24: Ja.
1: Je wint halve finale 9-1 volgens mij. En dan 9-2.
24: Ja, Billy zit hier ook nog in de zaal. Dus, die
1: was en vervolgens finale verliezen van Duitsland. Zilveren plak. Alleen het zure is dan dat jij geen plak hebt. Ja, hier wel, maar je hebt het niet gekregen, hè?
24: Nee, maar dat is ook wel weer het mooie uiteindelijk van sport. Kijk, je moet in het veld hebben gestaan om een Olympische medaille te krijgen. Ik weet niet of jullie dat allemaal weten, maar reserves krijgen geen medaille. Zo hoort het nou ook gewoon helemaal bij sport. Maar aan de andere kant, mensen vonden dat op dat moment heel sneu. Maar daar begint ook de volgende stap in je droom uiteindelijk. Want ja, je wil dan uiteindelijk wil je ook ooit zo'n medaille. Toen droomde ik van een zilveren medaille. Lange tijd gebeurde het helaas niet aan onze kant. En je eindigt met goud. Maar daar staat ook wel een nieuwe inspiratie. Het komt niet zomaar aanwaaien. En dat besefte ik me wel.
1: Want je was ook dan buiten het Olympisch dorp. Hè? Je mag ook niet dan bij de ploeg zijn, zeg maar.
24: Nee, maar er is ook wat media volgens mij in de zaal. Daar moet je het niet al te vaak over hebben. Maar buiten het Olympisch dorp zitten. En Esther en Maurits Hendricks zit hier ook. Die heeft me toen ook nog wel een keer verafschuwd. Buiten het Olympisch dorp is eigenlijk het mooiste wat er is. Want je maakt en de Olympische Spelen mee. Je traint knijterhard. Je bent supporter voor je teamgenoten. En je hebt gewoon een gratis vakantie aan de andere kant van de wereld. Want Maurits had wel voor ons geregeld dat we in een resort buiten het Olympisch dorp zaten. Met een golfbaan ernaast, tennis, een sauna en een open keuken.
1: Hij zit al hier te lachen. Ja. Hij regelt het altijd wel goed.
24: Hij regelt het wel
1: ook voor veranderen. Dus dat
24: voor ons wel goed. Ja. Het was altijd mooi. Dan kwam je aan op Schiphol of je kwam met de trein in Den Bosch aan naar Londen. En dan zei hij altijd, ja, de jongens hebben zich echt goed gedragen. En dan dacht ik altijd, mooi dat hij dat heeft gezien.
1: Je kreeg wel een replica van de bond, hè?
24: Ja.
1: Van die medaille.
24: Die heb ik een keer weggegeven al.
1: Ja?
24: Ja.
1: Wat voel je daarvan?
24: Nou, ik vind deep down, als die medaille, als je die niet echt gewonnen hebt, of hij is niet echt, dan hoort die op dat moment niet bij jou. Dus deze die je hier ziet was van een teamgenootje, zilver. Maar ik heb hem weggegeven. Ja, ik vond dat eigenlijk net niks.
1: Wat zien we hier?
24: Ja, dit is waar, weet jij natuurlijk ook wel, waar darten altijd plaatsvindt. Alexandra Pellis, dat was een huldiging van onze zilveren medaille. En toen werd gewoon ook zilver echt gevierd. En ik denk dat dat een heel mooi moment is in je carrière waar je dan trots op terugkijkt. Helaas stond toen vaak in de media ook weer van helaas geen goud voor de Nederlandse hockeymannen. Dat hebben we 24 jaar moeten aanhoren. Jacques Brinkman heeft dat ook vaak voor onze voeten gegooid. Maar uiteindelijk is het ook wel weer goed gekomen.
1: Een jaar later is het dan wel feest in huis, Blaak. Want ja, dan word je kampioen met Rotterdam, waar je dan al volgens mij 11, 12 jaar speelt?
24: Ja, ik speelde uiteindelijk 16 jaar bij Rotterdam. Dit was na 12 jaar. En we werden voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen. Een club die echt van een lager niveau kwam. Jarenlang overgangsklasse gespeeld. Toen naar de hoofdklasse. En we werden hier wel met een vreemdelingenlegioen kampioen. Want wij hadden het herenakkoord officieel geschonden. Er was een gentleman's agreement. Max 5 buitenlanders per team. Nou, in Rotterdam was Jan Hagendijk daar niet schuw van. We hadden er gelijk 7. Dus daarmee werden we uiteindelijk landskampioen.
1: Dan ben je een soort clubheld, een clubicoon. Maar na een paar jaar moet je er toch een soort van uit, hè?
24: Nou ja, als je een aantal jaar niet wint, en ik denk dat een aantal voetbalclubs dat ook wel weten hoe dat voelt, dan ga je op zoek naar iets anders. En ik wilde heel graag nog een keer kampioen worden. Ik kon ook naar een club in de hoofdstad, maar als Rotterdammer lag dat een beetje gevoelig ook bij mij thuis. Dus dat heb ik toen niet gedaan. En uiteindelijk wilde ik de eerste keeper worden van het Nederlands elftal. En dat ging ik niet doen in een warm bad. Daarvoor heb ik een andere omgeving gekozen en ben ik naar Eindhoven gegaan. Maar heb ik ook wel wat vrienden in de steek gelaten. En dan ga ik eigenlijk hetzelfde pad als bij Barendrecht in. Je gaat weg, maar wel echt via de achteruitgang. En dat is soms ook wel jammer.
1: Maar er was ook wel wat gedoe toch bij Rotterdam? Wat bestuurswisselingen. Mensen die zeiden van nou die Blaak die moet maar ergens anders gaan zoeken.
24: Ja, dat is wel een rode draad door mijn carrière eigenlijk. Dat ik altijd met gezeik vertrek. Maar het komt dat als je... Ja, ik kan daar heel eerlijk over zijn. Maar soms wordt in topsport ook niet gewaardeerd als je het gewoon het eerlijke verhaal vertelt. Ook binnen een team. En als je dan, misschien is het zwarte schaap niet het goede woord. Maar als je dan wat kritischer bent, dan kan ook snel je kop eraf. En dat gebeurde uiteindelijk bij 3 van de 4 clubs waar ik heb gespeeld. Aan de andere kant, als je dan wat ouder wordt, en dat zie je ook aan mijn haardos. Dan besef je later ook dat je zelf ook met je eigen gedrag gewoon een heel groot aandeel daarin had.
1: Maar je bent er niet slechter van geworden, want volgens mij een jaar later...
24: Ja, maar op hetzelfde moment, dit was december 2023, dus 6 maanden voor de Olympische Spelen. En een week later werd ik bedankt bij de club omdat ik te oud was geworden. Dus het kan ook soms wel eens een beetje verkeren in dat soort momenten. En vertrek je ook weer via de achteringang. Ja, uiteindelijk heb ik ook wel gemerkt dat er ligt geen rode loper altijd voor je klaar.
1: Nee, die lag wel klaar in 2024 in Parijs.
24: Ja, absoluut. Dit is by far natuurlijk het mooiste moment. Dat je na 24 jaar met jongens waarmee je ook dingen hebt verloren, uiteindelijk ook succesvol bent. En ik denk dat het mooiste van deze dag is gewoon dat Jeroen Deelmee in de kleedkamer tegen ons zei van, het gaat vandaag niet meer om die kleur van de medaille. Je moet gewoon met elkaar in de ogen aankijken en weten dat je de hele weg met elkaar hebt afgelegd. Dat alle scenario's doorgenomen zijn. En wat het einde van de dag ook wordt, zilver of goud, uiteindelijk kijk je later terug op die gasten en het is makkelijker dit verhaal vertellen als je goud hebt dan zilver overigens. Dat zou ik wel een keer zijn. Maar dat was het wel, ja.
1: Maar er was niet alleen maar goud dat er blonk, hè?
24: Nee, dan doe je denk ik op privé. Het was, ja, ik ben daar niet altijd heel open over geweest natuurlijk, over dat soort zaken. Mijn relatie ging net uit vlak voor de Olympische Spelen. Was niet een handig moment om mij buiten te flikkeren. Maar uiteindelijk kon dat ook wel weer goed. We hebben samen ook die Olympische Spelen gekeken.

0: Zelfs die doorschijnende weergave, weet je al, op het beeld. En toen dacht ik, als die selectie eenmaal duidelijk is, dan kan ik daar open over praten. En die selectie was naar buiten en toen heb ik er pas open over gesproken. Waarop de coach ook zei, vertrouwde je mij dan niet voldoende? Maar ja, in topsport is ook wel weer van, je wil niet al je kaarten altijd openen. Dus ik heb ze lang tegen de borst gehouden. Maar in Parijs, en ik denk dat het mooie van de volgende foto is, op het moment dat ik daar wel open over sprak, verbond het ook echt in ons team. En het moment dat die jongens dus op je afkomen lopen, ging het niet meer om de kleur van de medaille, maar eigenlijk om de openheid die je met elkaar hebt gehad. En toen zei ze, Blaak, deze is voor jou, want het heeft extra pijn gedaan. En ik denk dat dat wel het allermooiste moment is van de Spelen.
1: Zou je dat nu anders hebben gedaan? Want het ging best wel ver. Want ik kan me een verhaal herinneren dat jij en je partner naar je ouders gingen, gescheiden aankwamen en samen deden door de voordeur en net deden alsof er niks aan de hand was.
0: Ja, bij goede tijden, slechte tijden zouden we echt zonder script, zeg maar, kunnen meedoen, denk ik, samen. Maar wij parkeerden echt, het is gekke werk, maar puur om die selectie maar te halen. Op de hoek van de straat stapte in mijn auto, reden de oprit op en we hebben gewoon, nou ja, dit was, speelde half februari tot misschien wel begin juni, gewoon een soort van rollenspel gespeeld. Want als ik het mijn vader zou vertellen, dan had ik het net zo goed in de supermarkt om een kaartje kunnen schrijven op dat bordje. Dus ja, we hebben dat lang vastgehouden, ja.
1: Ja. Zou je het nu anders hebben gedaan?
0: Ik zou het, ja, ik zie u hard lachen, maar ik zou het misschien nog wel een keer hebben gedaan.
1: Ja? Omdat het op heeft geleverd, die gouden medaille.
0: Ja, dat oncomfortabele heeft me ook zo ontzettend goed gemaakt, die periode, dat je dan, want we hebben het vaak over mentale weerbaarheid en over belastbaarheid in sport. Maar ik geloof dat het oncomfortabele je als topsporter zo goed maakt dat, misschien was het anders wel te comfortabel geworden. Ik was in Parijs messcherp met alles wat er speelde. Ik denk dat het die prestatie alleen maar mooier maakt in het daglicht van wat er gebeurd is.
1: Heb je wel echt kunnen genieten van dat goud?
0: Nee, maar dat doe ik eigenlijk wel meer nu in de aftersales van de Olympische Spelen. Daar geniet ik er gewoon veel meer van. Ook om er open over te vertellen en ook meer te mogen meediscussiëren over sport. Maar als ik dit filmpje wat je net liet zien weer van tevoren zie, dan krijg ik het warm. En dan weet ik gewoon weer, die dag was zo ontzettend mooi.
1: Ja, wat heeft het hele traject met je gedaan?
0: Doen beseffen dat, of je nou topsport of betersport doet, dat ik dacht heel erg toen ik hier op de Olympische Spelen stond. Ik ben bij Barendrecht begonnen. Dat is een plek die bekend staat vanwege de IKEA die wij hebben.
1: En vanwege Pirmin Blaak.
0: Inge de Bruin, niet vergeten. Ja. Die heeft wel iets meer gewonnen. Dacht ik me van, de reden waarom ik op een sportclub ben gegaan is wel om met jongens of meiden lol te maken op het veld en daar heel graag te zijn. En toen ging ik stiekem toch wel weer terugdenken aan die vervelende tijd bij Barendrecht. Waarom ging ik daar elke vrijdagavond naartoe om Heren 1, die derde klasse speelde, ja, dat was echt niks, om die wel te zien trainen en daar stiekem je eerste biertje te drinken terwijl je 12 was. Weet je wel, dat zijn wel de dingen die dan teruggaan. En daarom vind ik dat verenigingsleven ook super belangrijk. En ik hoorde net mevrouw Halsma daar ook over zeggen, over die sportvelden. In mijn optiek vergeten we één heel erg belangrijk ding daarin. Het begint gewoon bij onderwijs. Vroeger was alles beter, dat klopt. Maar toen hadden we gewoon 3 keer per week gymles. 2 uur lang leerde je alle sporten, kwam je op alle sportverenigingen in het dorp. En was je om 3 uur klaar met school. Hoe kan je nu, en dat zag ik ook in jouw schema van sporten, als iemand om 5 uur klaar is met school of 5:50, sommige scholen. Ja, ik begrijp wel dat sommigen dan zeggen, weet je, laat mij die voetbal, hockey, tennis, highrocks maar schieten. Want eerder dat ik thuis ben is het 6 uur. Nou, dan staat het bord op tafel bij mijn ouders. Ja, ik ga niet meer s'avonds om 8:30 naar de sportvereniging. Met name in bepaalde leeftijdscategorieën. Dus ik zou met name ook willen toejuichen om veel meer ook op het onderwijs te richten. Waar de passie voor sport natuurlijk start. En dat is namelijk ook voor elke sport.
1: Een betere brug naar het debat kunnen we haast niet krijgen.
0: Was niet ingestudeerd.
1: Nee, dus ik zie Gijs al met zijn vuistje bewegen. Pirmin, dankjewel voor je verhaal.
0: Ja, graag gedaan.
1: Goed, de inleidende beschietingen zijn achter de rug. We gaan debatteren en daar hebben we 13 debaters voor gevonden. En ik ga ze 1 voor 1 in willekeurige volgorde aan jullie voorstellen. Ze verschijnen ook op het scherm, namelijk nu. Om te beginnen, Peter Ottens van de Jets Foundation. Kom maar lekker naar voren. Marion van Vledder, zij is runningtherapeut en ook werkzaam bij ASR. Mirka Jansen, lector bewegen in en om school. Ja, die kennen we natuurlijk nu allemaal, want dat is de enige die alles goed had. Jeroen Steeman, jeugdinnovatiecentrum en hij is van Windesheim. Annemarie van Duivenbode, platform ondernemende sportaanbieders. Dorcas Koenen, inmiddels voorgedragen directeur raad van toezicht van de KNWU, dus de wielerunie. Chris Woerts, ik heb hem liefdevol luis in de pels genoemd. En daar kon hij ook mee leven. En dat klopt ook, denk ik. Esther Vergeer, voormalige chef de mission van de Paralympische ploeg. Aziz Akkad, hij is een buddycoach.

0: Joost Zuren, niet te vergeten, Nederlandse Loterij. Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer en van de vereniging Sport en Gemeente. Tom van Ketel, directeur Stichting Life Goals. Peter Sprenger van Techonomy. En dat is de nummer laatst. En dan wil ik heel graag jullie applaus. Hij staat al klaar voor Gijs Wenink. Hij gaat een dappere poging wagen om dit debat in goede banen te leiden. Mag ik deze?
1: Die mag je zelf vasthouden.
0: Oké, helemaal goed. Veel plezier en veel succes.
2: Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Gijs Wenink en er is mij hier gevraagd om met u een debat te voeren volgens de regels van het Engelse parlement. En ik ga u eerst even iets vertellen over de geschiedenis en het gebruik van het Engelse parlement, zodat u straks, ook de debaters hier, straks precies weten wat ze moeten doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik even nog iets vertellen. In de Anglo-Saxische landen wordt er heel veel meer aan sport gedaan. Engeland, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië. Maar als je in die landen niet zo goed bent in sport, en je zit op de middelbare school of op de universiteit, dan ga je bij de debatingclub. En dan ben je ook ergens goed in. En in het begin denken die sporters, ja, die nerds van de debatingclub. Maar uiteindelijk gaan die nerds van de debatingclub wel het land leiden of bedrijven leiden of allerlei organisaties leiden. Terwijl die sporters dan langzamerhand een beetje achteruit kachelen. Dat wou ik even kwijt. Hier. We gaan hier debatteren volgens de regels van het Engels parlement. Het Engels parlement is het ene oudste nog werkende parlement ter wereld. Het oudste nog werkende parlement bevindt zich op IJsland. Sinds 863 kwamen een aantal hoofdmannen bij elkaar en die gingen nadenken over de toekomst van het eiland. En 300 jaar later werden ze in Groot-Brittannië ook wakker en dachten, dat is een goed idee, een parlement waar je nadenkt over de toekomst van het eiland, dat moeten we ook doen. Groot probleem was alleen, hoe begin je nou een parlement als je er nog niet één hebt? Nou, iemand zei, daar ginds staat nog een kerk leeg en laten we daar beginnen. In die Engelse kerk staat de opstelling, zeg maar, van het Engels parlement, dat is allemaal gericht op het middenpad. En die opstelling beviel zo goed dat toen het House of Parliaments in Londen werd gebouwd, maar tot dezelfde opstelling kwam. Alleen de afstand tussen de linker en rechterzijde werd 2 armlengtes, 2 sabels en 10 inch long, zodat het debat verbaal zou blijven. Dat is ongeveer de afstand, ja. Maar ik neem aan dat jullie je wapens hebben thuisgelaten. Hoe werkt het in het Engels parlement? Aan de ene kant zitten altijd de regeringspartijen. Gefeliciteerd, jullie hebben de verkiezing gewonnen in de meerderheid. Aan de andere kant de oppositiepartijen. Ik heb slechts nieuws voor jullie. Jullie hebben dit keer verloren. In het Engels parlement zijn de minister, staatssecretarissen en de assistent-staatssecretarissen en de assistent-assistent-assistent-staatssecretarissen allemaal lid van het parlement. Die komen naar het parlement toe en die doen altijd hun voorstel in de richting van de oppositie. Wetsvoorstellen, bezuinigingsvoorstellen. Als daar bijvoorbeeld de minister-president mee klaar is, mag iemand van de oppositie reageren. Dan iemand van de regeringspartij. En zo ontstaat een levendig debat tussen voor- en tegenstanders. Maar het mooiste komt nog, en dat is de stemming. In heel veel landen stemt men met hand opsteken. Groot-Brittannië natuurlijk weer niet, doen ze alles anders. Links rijden, vies eten, slecht kleden. Maar ook stemmen. Dan stemt men niet met de handen, maar dan stemt men met de voeten. Hoe werkt dat? Stel, je bent lid van de regeringspartij, maar je vindt het voorstel van de minister echt slecht. Dan ga je bij de stemming bij de oppositie staan en word je daar meegeteld. Maar het kan ook zijn dat je lid bent van de oppositie en dat je zegt, geweldig voorstel, zeker als ik herkozen wil worden in mijn kiesdistrict, dan moet ik wel voorstemmen. En dan loop je naar de overkant. Daar komt ook de uitdrukking vandaan, stemmen met de voeten. Nou, je hebt het vast wel eens op televisie gezien dat het daar altijd heel erg vol eruit ziet. Het Nederlands parlement is altijd leeg en het Engels parlement zit altijd barstensvol. Nou, hoe kan het nou dat het Engels parlement altijd vol is en het Nederlands parlement altijd leeg? Dat heeft te maken met het ontwerp van het parlement. In het Engels parlement is slechts voor een kwart van de afgevaardigden een zitplaats. Dus als u denkt, hé, het is vol, is driekwart elders. Nou, wat gaan we hier doen? We hebben een aantal stellingen over sport en samenleving geformuleerd. Die komen straks één voor één op het scherm. En aan de debaters, nog niet, terug, ja. Die komen op het scherm en die zal ik straks even hardop voorlezen, één voor één straks. En het is aan de debaters, die hebben de stellingen van tevoren nog niet gezien, om te kiezen. Als ze het met de stelling eens zijn, dan gaan ze aan deze kant van het huis zitten. Zijn ze het oneens met de stelling aan deze kant? En dan zie ik dat de meeste van u van Nederlandse afkomst zijn en het liefst hier in het midden zouden willen plaatsnemen. Ja, het is allebei wel een beetje waar, of ik kan niet kiezen. Dat heet ook wel poldermodel. Maar dat mag hier niet. Politiek is keuzes maken, maar als je twijfelt, is dat heel goed. Ga ik straks uitleggen hoe goed het is om te twijfelen. Maar als je twijfelt, ga je bij oneens zitten. Dus eens hier, oneens hier en de twijfelaars ook hier. Dan ga ik naar een voorstander en dan vraag ik, waarom bent u het met de stelling eens? En leg aan de overkant, maar ook aan het publiek uit, waarom de stelling waar is. Dan ga ik naar de oppositie en vraag ik, waarom bent u het oneens? En wilt u eens reageren op de zeer geachte opponent aan de overkant? En zo pingpongen we heen en weer. En op elk moment kan het zijn natuurlijk dat u erachter komt, hey, ik zit aan de verkeerde kant. En dan, nou, dan kun je gewoon op elk moment overlopen als je overtuigd bent. Er zijn twee soorten mensen die nooit overtuigd, nooit veranderen van mening. Dat zijn psychopaten en fundamentalisten. En verstandige mensen veranderen regelmatig van mening. Dus ik ben benieuwd hoe dat hier straks uitpakt. Ja. Nou, voordat we echt gaan beginnen wil ik nog drie tradities ook met het publiek doornemen. Maar ook hier met de mensen op het podium. Het eerste is als volgt. Stel dat er iemand, of hier op het podium, maar ook, kan ook in de zaal zijn. Als er iets gezegd wordt waar u het heel erg mee eens bent. Dan kunt u dat uit het Engels parlement ook ondersteunen. Dat doet u als volgt. Dan legt u, doe allemaal maar even. Dan legt u uw kin op uw borst. Doe allemaal maar even. Ja, dan maakt u een rochelend geluid. Doe maar even. Dan gaat u stampen met uw voeten. Doe maar, ja. En dan roept u, heer, heer, heer, heer. Allemaal tegelijk. Heer, heer, heer. Dat betekent, hoor die man, hoor die vrouw, wat goed gesproken. Kan ook zijn dat aan de overkant hele domme dingen worden geroepen. Of u zit op de halen en denkt, ja, wat, dit is echt onzin. Deze persoon moet zo snel mogelijk uit het parlement verwijderd worden. Als je dat gevoel hebt van, ja, hier klopt helemaal niks van, dan mag u dat ook uiten. En daarvoor gebruiken we het oude Griekse woord boe. Laten we dat even proberen. Ja, in Engeland vinden ze altijd leuk om boe te roepen. In Nederland is altijd een beetje boe. Nou, derde traditie is dat elk Engels lagerhuis eindigt in enorme chaos. Dus aan het eind wordt er door elkaar geschreeuwd en gescholden. En als het echt gevaarlijk wordt en stoelen door de lucht vliegen en ambulances gebeld moeten worden, dan moet ik ingrijpen als het echt gek wordt. En dan roep ik order, order, order, order in the house. Maar dan hoeft u zich niets van aan te trekken. We gaan naar de eerste stelling. Nederland is in 2032 het sportiefste land ter wereld. Nederland is in 2032 het sportiefste land ter wereld. Mee eens daar, mee oneens daar. Zijn wij in 2032 het sportiefste land ter wereld? Nog 7 jaar te gaan. We hebben in ieder geval nog een paar voorstanders. Gaan we eerst naar deze mevrouw. Mevrouw, wie bent u en wat doet u?
3: Ik ben Marion van Vledder, ik werk voor AZR en ik ben runningtherapeut.
2: Wat voor therapeut?
3: Een runningtherapeut.
2: Runningtherapeut, ja. En waarom bent u het eens met de stelling?
3: Ik denk dat alles begint met een goede ambitie. En volgens mij is iedereen er in de zaal hier omdat we met z'n allen een ambitie hebben om Nederland meer in beweging te krijgen. Dus ik ga ervan uit dat dit gewoon gaat lukken met ons.
2: Ja, anders hoeven we dit debat niet te organiseren.
3: Inderdaad.
2: Ja. Kijk. Ja, mevrouw Vergeer, u zit aan deze kant. Wie bent u, wat doet u?
4: Ik ben Esther Vergeer en ik zit hier vanuit mijn eigen foundation. En ook misschien als chef de mission meegeweest met spelen. Ja. Ja, ik ben het niet eens, alhoewel ik ook een beetje op de twijfelstoel zit. Want ik geloof natuurlijk ook wel dat je ergens een ambitie moet hebben. Maar er moet nog heel, heel, heel veel gebeuren. Ja.
2: Als u nou minister van Sport zou zijn, wat zou het eerste zijn wat u zou doen?
4: Oh, nou, dan ga ik met Pirmin helemaal mee dat scholen iedere dag aan sport moeten gaan doen.
2: Gewoon een uur per dag sport?
4: Minimaal 1 uur, ja, zeker. Ja.
2: 5 uur in de week?
4: Ja, of meer. Ja.
2: 6 uur in de week? Oké. Ja. Ik ga even naar deze mevrouw. U mag even gaan staan. Wie bent u?
5: Annemarie van Duivenbode namens POS, Platform Ondernemende Sportaanbieders. Ik sluit me aan bij mijn achterste buurvrouw. Of achterste, er is er maar één.
2: Een collega, zegen achter.
5: Ja, precies. De ambitie, die ondersteuning, maar ook de hoop dat we dat gaan doen. En daarnet hoorde ik al de NOS die graag ook met particulier en publieke middelen samen iets wil gaan organiseren. En denk ik, nou, daar kan ik me als ondernemer ook zeker bij aansluiten. Dat publiek en privaat, als die wat meer samen gaan, dat we daar de hoop kunnen hebben. Dat
2: is heel veel mogelijk.
5: Ja, zeker, zeker. Kunnen wij, dat kunnen wij.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. ga ik even naar deze meneer, de langste man in het Lagerhuis. Wie bent u, wat doet u?
6: Ik ben Jeroen Steeman, ik werk op Hogeschool Windesheim voor het Jeugdsport Innovatiecentrum.
2: Jeugdsport Innovatiecentrum, en waarom zit je dan aan deze kant van het huis?
6: Nou, ik denk dat de geschiedenis ons leert dat als er wereldoorlogen aan zitten te komen, dat het eerst op het sportveld wordt uitgevochten. Ik denk dat wij tegen die tijd het niet tegen China, Rusland of Amerika kunnen opnemen.
2: Ik begrijp u helemaal niet. Wat zegt u?
6: Als Rusland en Amerika met elkaar in de clinch liggen, dan gaan ze flink investeren in sport. Want daar mogen ze wel met elkaar vechten. Kijk naar Koude Oorlog bijvoorbeeld.
2: Oh.
6: En ik denk dat dat nu weer gaat gebeuren.
2: Okay. Dus door de spanning in de wereld gaan zij meer doen met sport. En dan op de Olympische Spelen vechten ze het eigenlijk uit.
6: Ja, kunnen wij niet tegenop.
2: En dan blijft Nederland achter.
6: Ja, zeker.
2: Ja. Nou, ik ga nog even naar deze kant. Kunt u daar iets op zeggen?
3: Ja, ik vind het een valide argument. En,
2: mooi.
3: Ja, en toch blijf ik aan deze kant staan, omdat ik van sterke ambities hou.
2: Okay. Nou, dit was even de eerste stelling om het uit te proberen. En we gaan nu echt de inhoud in. Dus we gaan naar de tweede stelling. Wie publiek geld voor sport ontvangt, moet aantoonbare maatschappelijke problemen oplossen. Mee eens daar, mee oneens daar. Wie publiek geld voor sport, twijfels ook die kant. Wie publiek geld voor sport ontvangt, moet aantoonbaar maatschappelijke problemen oplossen. Nou, dat is een hele slechte stelling. Iedereen, dat is mijn fout. We gaan naar de volgende stelling. Zonder een apart ministerie van Sport en Bewegen kunnen we onze ambitieuze doelstellingen niet waarmaken. Dus er staat hier, er moet een ministerie van Sport en Bewegen komen. Mee eens daar, mee oneens daar. Het ministerie van Sport en Bewegen, zo belangrijk is het. Pak maar even de stoel en dan ga ik eerst even naar deze meneer. Meneer, wie bent u, wat doet u?
7: Peter Sprenger, Nederlandse Volleybalbond, voorzitter.
2: Nederlandse volleybal. En hoeveel mensen volleyballen er in Nederland?
7: In totaal 250.000.
2: 250.000?
7: Ja, inclusief de beachvolleyballers.
2: Oh ja. En waarom bent u het eens met de stelling dat er een speciaal ministerie moet komen?
7: Nou, omdat we eigenlijk al 25 jaar dezelfde discussie voeren. En in die 25 jaar hebben we steeds geprobeerd aan te tonen dat sport belangrijk is. Tegelijkertijd zie je dat die politieke aandacht er onvoldoende voor is. Femke Halsema geeft het aan. Jan-Willem van der Roest in zijn sportonderzoek geeft het aan. We lopen eigenlijk alleen maar achteruit. We vechten als sport steeds harder voor die aandacht. Maar die politieke aandacht krijgen we niet. Ik denk dat alleen maar als er iets verandert in het ministerieniveau, dat er echt meer aandacht komt voor sport.
2: Okay. Ja, u hebt iemand overtuigd. Ik geef het naar deze mevrouw. Dan nog iemand. Ja. Mevrouw, wie bent u? Wat doet u?
8: Ik ben Merke Jansen. Ik ben lector beweging in Omschool. En ik vind zeker dat de politiek moet opstaan voor bewegen en sporten. Maar ik vind dat alle ministeries daar aan moeten bijdragen. Onderwijs...
2: Als ze allemaal verantwoordelijk zijn dan?
8: Nou, ik vind dat in ieder geval ook we allemaal daar wel een verantwoordelijkheid in hebben. Alle ministeries. Want er moet ook gewoon budget zijn binnen het onderwijs, binnen de zorg, om juist aan bewegen te besteden. Want we zien gewoon op 6-jarige leeftijd een kwart van de kinderen al met een achterstand in motorische ontwikkeling. Halen ze niet in. Op de middelbare school heel veel kinderen met beweegschaamte. Als we niet investeren in bewegen voor kinderen, in sporten normaal maken. En dat moet echt ook breder dan alleen het ministerie van Sport en Bewegen.
2: Dus dan kunnen die andere ministeries hun verantwoordelijkheid niet ontlopen. Want dan zeggen ze, oh, dat is al een speciaal ministerie.
8: Ja,
2: en nu moeten ze zelf aan de bak.
8: Ze moeten zelf aan de bak, ja.
2: Okay. Ja. Nou, ik had het al gezegd, verstandige mensen lopen regelmatig over. Dit is een verstandig mens, hij liep over. Gaat u even staan? Ja, wie bent u, wat doet u?
9: Nou, dat zijn jouw woorden, hè, verstandig mens. Ja. Dorcas Koenen, langjarige geschiedenis in sport en marketing en sponsoring. En voorgedragen als nieuwe directeur-bestuurder van de KMU per 28 oktober.
2: De KWU, dat is de?
9: Wielerbond.
2: Wielerbond, hè? Ja, oké. Maar dat is nog een beetje geheim, toch? Nee. Niet verder vertellen. Oh, dat... Nee. Voorgedragen,
9: ja.
2: Waarom staat u aan deze kant van het huis?
9: Nou, omdat ik toch wel het belangrijk vind dat sport ervoor zorgt dat ze aan de top van de agenda blijven. Ook in het politieke maatschappelijke veld. En een eigen ministerie zou daar wellicht een oplossing voor zijn, omdat het dan in ieder geval top of mind blijft.
2: Ja. Maar wat zegt u op de argumenten van die mevrouw die zegt, juist elk ministerie zou die verantwoordelijkheid moeten geven?
9: Dat klopt. En ik denk als er dan een boven departement ministerie is wat dat continu in de gaten houdt, dat dat dan pas ook meer gaat gebeuren. Ja.
2: Oké, ik ga even naar deze heer. Meneer, wie bent u? Wat doet u?
10: Ik ben Chris Moers, Luizende Pels. Ik denk dat als je een single ministerie maakt van sport, dat je dan het de plan volledig mislaat. Ik denk dat je moet samenwerken met de ministeries. Maar sport zou eigenlijk moeten vallen onder onderwijs. Want het begint allemaal bij het onderwijs. En zolang we het in de sport, in het onderwijs ondergeschikt maken, eigenlijk zouden alle basisscholen, groepen 7 en 8, of eigenlijk vanaf groep 3, 4, altijd een gratis sportabonnement moeten krijgen op hun sportclub, in hun stad of hun dorp. En dan krijg je participatie, deelname. En eigenlijk is sport in Nederland het ondergeschoven kindje. Afgelopen derde dinsdag van september, met de toespraak van de koning, is het woord sport 0 keer gevallen. Dat bepaalt ook de toonzetting vanuit de politiek, hoe zij belangrijk sport vinden. En eigenlijk is het een drama dat we eigenlijk zo weinig waardering hebben voor het verenigingsleven, want dat is eigenlijk het kloppend hart van de samenleving.
2: Meneer,
11: ik twijfel nog steeds.
2: Wie bent u?
11: Assis, buddycoach.
2: Ja, en kunt u eens reageren op zeer geachte opponent? Die zegt, het moet er bij onderwijs en daar moet het gewoon allemaal starten.
11: Nee, ik join hem wel eigenlijk.
2: Ja, loop over.
11: Leuk.
2: Ja. Ga ik even naar deze meneer. Wie bent u, wat doet u?
12: Ik ben Michel Bezaai, ik ben in het dagelijks leven burgemeester van Zoetermeer, daarom heb ik die keten om.
2: Ja.
12: Maar ik ben ook voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeente, daar zijn al heel veel gemeenten hebben aangeschakeld. Kijk, als je weet hoe het in het Haagse werkt, weet je dat het heel belangrijk is als je aandacht wil hebben, moet je ook in het kabinet zitten. En dat betekent dat je dan ook daarmee in stem krijgt. Ik begrijp ook de oproep van de heer Woerts, hè, want het is goed om te kijken hoe je dat met andere departementen doet. Maar wat je nu ziet met volksgezondheid, welzijn en sport, is dat sport daardoor altijd een beetje het ondergeschoven kindje blijft. En wat mij betreft moeten we daar veel meer aandacht aan geven. Daar kan zo'n minister dan ook voor zorgen. Hè. Dan heeft hij ook een stevige positie. Dat betekent ook wel dat je ook een stevige minister van sport moet hebben. En dat zou heel belangrijk zijn. Dus ik ben er heel erg voor. Want als we dat niet doen, denk ik ook dat we de doelstellingen op sport en bewegen niet gaan halen.
2: Ja. En moet dan Chris Woerts minister worden? Of,
12: Nou, als luisterende pels zou dat wel helpen, denk ik. Maar ik weet niet of de rest van de kabinet er heel blij van gaat worden.
2: Ik geef naar deze meneer. Meneer, wie bent u? Waar bent u van?
13: Joost Sturen, Nederlandse Loterij. Ik blijf aan deze kant zitten, omdat ik denk dat we
2: Wat doet de loterij in een sportdebat?
13: Wat de loterij, ja, wij zijn een van de belangrijkste afdrachtspartners van NOC-NSF. Dus die zijn aandeelhouder in ons bedrijf. En daarmee vertegenwoordigen zij 79 sportbonden. En die verdelen een hoop geld wat onderaan de streep bij ons overblijft.
2: En weet je hoe hoog dat bedrag is?
13: Ja, dat is meer dan 50 miljoen. Ja.
2: 50 miljoen?
13: Ja, per jaar. Okay. Per jaar.
2: En waarom sta je aan deze kant van het huis?
13: Ja, omdat ik uiteindelijk denk dat de kern van het niet vertegenwoordigen van sport op andere vlakken zit dan binnen een ministerie. Dus ik denk dat wij als sporter zitten hier een groot getal aan bekende mensen in de zaal. Maar uiteindelijk hebben wij nergens ruimte en plek, zeg maar, in het publieke en politieke debat. Dus ik denk dat we dat op bepaalde momenten veel strakker eenduidiger kunnen organiseren, zodat we wel aan die tafel komen. En ook op de momenten dat het er echt om gaat. Ja. Dus wanneer is sport, er werd net gerefereerd aan de troonrede. Er is uiteindelijk, in het jaar daarvoor, toen we alle medailles haalden, werd er door de koning wel aangerefereerd. Nou, we zijn weer één jaar verder en het is weer niet belangrijk. Ja. Dus op het moment dat het belangrijk is, als je al die gouden medailles om je nek hebt hangen, dan moeten we gewoon zeggen, jongens, wij gaan ons net als Farmers Defence Force op de snelweg vastketenen. En ook laten horen dat de sport gewoon opstaat. En dat is wat we vooral niet goed genoeg doen. En dat kan ook binnen de huidige ministeries, maar de druk moet gewoon opgevoerd worden vanuit de sport.
2: Maar denk je niet als er een apart ministerie komt dat het dan wel in de troonrede had gestaan?
13: Nee, dat denk ik niet.
2: Nee? Oké, dat is helder. Ja, ik ga even naar deze meneer.
14: Nou ja, waar we denk ik aan beide kanten wel over eens zijn, dat sport moet een gezicht krijgen in een maatschappelijk en publieke debat. En dat gezicht hebben we nu niet. En of je dat nou doet via een ministerie of je weet elkaar dat op een andere manier te organiseren. Eén ding is absoluut waar, we waren hartstikke relevant de afgelopen 50 jaar. Terwijl de aandacht voor sport, je ziet het bij Femke Halsema, openbare sportvoorzieningen worden ingeleverd bij woningbouw.
2: Ja.
14: Je ziet eigenlijk dat we achteruit lopen en we krijgen er als sportwereld geen grip op. En we moeten iets bedenken, of nou ministerie of iets anders, waardoor we dat gezicht weer terugkrijgen. Joost en ik hebben het ook vorige week over gehad, toen we ergens anders waren.
7: daar moeten we veel nadrukkelijker aanwezig zijn. Dat doet de cultuursector, dat doet de zorgsector, dat doen vakbonden zelf. Dat doen zelfs de boeren bij wijze van spreken. Nou, of we zover moeten gaan, is even de vraag. Maar we moeten daar wel echt krachtiger worden. Want anders blijft de discussie de komende 10 jaar heel laag zitten.
2: Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?
7: Hoe dan? Door ons veel meer te verenigen. Door mensen aan te wijzen die het gezicht in het sportdebat kunnen vertegenwoordigen. Maakt niet uit wie het is. Kunnen ex-topsporters zijn. Kunnen hele goede bestuurders zijn. Kunnen andere mensen zijn. We moeten ze aanwijzen. Spreekbuizen voor de sport. Aan tafel bij Jinek. Aan tafel bij Pauw en Wit. Dat moet er gebeuren. Anders doen we er niet mee de komende 10 jaar.
2: Oké, dankjewel. We gaan naar de volgende stelling. Scholieren moeten minimaal 4 uur per week gymles krijgen. Ik geloof dat het nu 2 is. In ieder geval verdubbelen. Minimaal 4 uur per week gym. Mee eens hier, mee oneens daar. Scholieren moeten minimaal 4 uur per week gymles krijgen. Lagere school, middelbare school. We beginnen bij Esther.
4: Ja, volgens mij zei ik net ook al. Maar volgens mij iedere dag een uur aandacht besteden aan sport of gym. Misschien wel gewoon aan hoe zorg je voor je lijf, is volgens mij hartstikke belangrijk. En uiteindelijk gaat AI heel veel van ons overnemen, is kennis heel veel op andere plekken ook te vinden. Maar hoe je voor je eigen lijf zorgt, wat het doet, wat beweging met je doet, fysiek of mentaal, daar moeten we onze kinderen gewoon veel meer, beter, vaker en eigenlijk iedere dag mee opvoeden, denk ik. En ik denk ook niet per se dat dat altijd in een gymlokaal of in een accommodatie hoeft. Dat kan ook echt op heel veel andere...
2: Wat dan?
4: Nou ja, dus buiten op het schoolplein of op het grasveldje bij de school, in de klas zelfs. Volgens mij zijn er heel veel manieren. Volgens mij zijn er ook al heel veel beproefde manieren waarop dat zou kunnen. Maar nogmaals, en ook een beetje terug gaan naar de vorige stelling. Ja, daar hebben we dus ook wel andere onderwijs bijvoorbeeld in nodig. Die dat dus inziet en die flexibel daarin wil zijn. En ja, ik heb ook geen idee of weet niet zo goed hoe we die aan boord krijgen. En volgens mij zijn er bewijzen genoeg. Erik Scherder heeft daar natuurlijk ook al heel lang heel veel...
2: Gezonde geest en de gezond lichaam.
4: Ja, dus volgens mij weten we het allemaal hier. Maar ja, dat we...
2: Leren gaat zelfs beter.
4: Alles, ja. Dus ja, dat. Ja,
2: nou, ben ik wel even benieuwd. Ik ga even naar deze, meneer. Ja, meneer, wie bent u? Wat doet u? Even de hand uit de zakken.
15: Oh, excuses.
2: We zijn in het parlement, hè?
15: Ik ben Peter Ottens, oprichter en bestuurder van Jets Foundation. En wij gebruiken basketbal als middel in een erkende interventie om jongeren eigenlijk te voorkomen dat ze uitvallen.
2: Oké. En dan reageren ze op de zeer geachte opponenten. Er moet gewoon meer gesport worden in de school. Daar gaan ze ook beter van leren, wordt daar gezegd.
15: Ja, ik blijf een beetje hangen van wat hopen we dan dat we daarmee bereiken. Dus het is altijd goed om te gymmen. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd, toen gingen we volgens mij 6 uur per week. En als ik terugkijk naar de jongen met wie ik ben opgegroeid, zijn ze dan niet daardoor nog meer gaan sporten en wat ook werd gezegd, meer gaan bewegen. Dus ik zie het nog niet als een oplossing ergens van. Wat sport mij heeft gebracht is een stukje communitygevoel, normen en waarden. En juist ergens onderdeel van zijn, dat is de kracht van sport. Ik heb een paar jaar in Amerika mogen basketballen. Als ik daar zie hoe sport en school aan elkaar verbonden zit, daar zie ik de kracht van in. Ik heb nu de luxe dat mijn
2: kinderen... Wat kunnen wij leren van Amerika?
15: De brug slaan tussen onderwijs en sporten. Dat je gewoon daar op school in een soort community vibe weer aan het sporten gaat. Mijn kinderen hebben het privilege dat mijn vrouw ze in de middag op kan halen met de auto, even thuis boterhammetje eten naar de sport kan brengen. Maar in mijn stichting zijn genoeg ouders die hebben niet de mogelijkheid om na school te zorgen dat hun kinderen kunnen gaan sporten. En dan kun je wel een paar uurtjes extra gaan gymmen en die investering maken.
2: Ja, dan is het opgelost, toch?
15: Daardoor is het niet opgelost, helaas. Nee, zeker niet. Ik denk de kracht van sport is nog veel meer dan bewegen. Het is identiteit vinden, het is een positief zelfbeeld opbouwen. Ja. En dat gaat verder dan extra gymmen. Want ik ken, ja, als je geen goede gymdocent hebt, ben je wel in beweging, maar je bent niet aan jezelf aan het bouwen.
2: Ja, maar dat geldt ook voor de sportvereniging.
15: Zeker.
2: Als je daar niet een goede trainer.
15: Ja, dus investeer dan in de sportvereniging in plaats van in die extra gymles.
2: Ik geef het aan deze mevrouw. Ja.
5: Nou, ik denk dat steeds meer kinderen de spanningsboog laag hebben. En ik denk door middel van sport en bewegen tijdens onderwijs dat dat ook veel meer stimuleert. Dat er beter geleerd wordt, beter rekenen, beter taal, beter... En dan sluit ik wel aan wat daar net gezegd werd. Maar dat vult elkaar denk ik aan. Dus het zou volgens mij beter zijn dat jij aan onze kant komt staan. En dat we daarmee gezamenlijk gaan optrekken. Want dan hebben we denk ik het goed te pakken.
2: Ja.
16: Waar ik echt op aanga is het woord moeten en scholieren. Ja, ik zie heel veel jongeren die gewoon niet naar school gaan.
11: En zijn dat dan scholieren?
2: Dat heb je ook.
11: Ja, ik denk dat je heel wat thuiszitters hebt. Ja. Ik zie
2: 25.000.
11: Ja, en sommigen zitten al 2 jaar thuis.
2: Ja.
11: Dus die komen hun bed niet uit. Dus ik ben al blij bij 1 keer. En het woord moeten, daar bereik je ze helemaal niet mee.
2: Nee.
11: En een schop onder de kont, dat is wat sommigen nodig hebben.
2: Een schop onder de kont. En ga jij die geven?
11: Ik denk sleutelfiguren vanuit de wijk en veel meer lokaal. En niet nog meer geld naar...
2: Maar moet een sportvereniging die thuiszitters opsporen?
11: Nee, ik denk dat je gebruik moet maken van sleutelfiguren vanuit de wijk zelf... die een rol kunnen spelen hierin.
2: Ja.
11: En dan kun je kosten besparen vanuit de overheid.
2: Maar jij woont in Huizen, heeft elke wijk... en dat is nog een mooie gemeente... heeft elke wijk daar een sleutelfiguur die dat op zich zou kunnen nemen?
11: Ik denk dat je daar moet op gaan investeren. Zeker wel. Je moet daar jaarlang...
2: Moet de burgemeester aanwijzen. Jij bent sleutelfiguur. Ja,
11: ik denk, als je een binding met je wijk hebt, met je dorp... dan wil je niet dat er gekloot wordt. Dan sta je voor je dorp of voor je stad klaar. En dan ben je ook een rolmodel voor de jongens zelf die niet naar school gaan. En ook om ze uit bed te krijgen. Daar hebben ze ook iemand bij nodig. Ja, ze gaan niet naar school, maar hoe komt het dat ze niet naar school gaan? Ja. Worden ze wel gezien en gehoord?
2: Ja. Dus en gaan ze dan misschien ook weer even naar school?
11: Ik denk, het welzijn van het kind is heel belangrijk...
2: Oké. Reactie?
6: Ik denk dat het hier gaat over bewegingsonderwijs.
2: Ja?
6: En ik denk dat de les bewegingsonderwijs een unieke plek is... waar kinderen onder begeleiding van de HBO opgeleid iemand... geïntroduceerd worden in 12 leerlijnen... waar een basis wordt gelegd waarin ze vaardig genoeg zijn... om vervolgens in te voegen in allerlei sporten. Dus ik zou alsjeblieft dit zelfs 5 of 6 uur per week maken... om de kinderen echt te introduceren in goed bewegingsonderwijs, onderwijs in beweging.
2: Ja, en zijn er wel genoeg gymleraren die dat kunnen doen?
6: Nee.
2: Dus hoe moet dat? Moeten dan de sportverenigingen trainers gaan leveren?
6: Goeie vraag, dat weet ik niet. Nee, ik zou graag die hbo'ers wel willen houden, ja.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
6: Ja, daar moet ik even over nadenken.
2: Ja, dan hebben we wel een probleem. Ik ga naar deze meneer, die heb ik nog niet gehoord. Meneer, wie bent u? Wat doet u?
16: Ik ben Tom van Ketel, directeur van Stichting Life Goals.
2: En wat doen jullie met de stichting?
16: Wij organiseren sport- en beweegprogramma's voor mensen in een kwetsbare positie.
2: Oké. Kun je voorbeelden noemen van die kwetsbare positie?
16: Ja, bijvoorbeeld mensen die bij het Leger des Heils of hier in Amsterdam HVO Querido terechtkomen... omdat ze geen vaste woonplaats hebben bijvoorbeeld.
2: Oh, wow. Daklozen gewoon.
16: Ja, dakloos, maar ook mensen die problemen ervaren op meerdere leefdomeinen en daar eigenlijk zelf niet uitkomen.
2: De meest kwetsbaren?
16: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, en waarom staat u aan deze kant van dat huis?
16: Nou, kijk, ik ben in eerste
2: plaats... Vond gymnastiek nooit zo leuk?
16: Nou, dat is wel precies mijn punt. Ik vond het juist het leukste wat er was op school. Wel. Alleen als ik met deelnemers praat die wij nu bereiken, dan was dat juist de minst leuke les die ze hadden. Ja. Want ze konden niet de dingen die we moesten doen... Je werd als laatst gekozen. Dus er zijn ook heel veel mensen, en daar zijn wij allemaal waarschijnlijk geen onderdeel van, die helemaal geen leuke associatie hebben met die gymles.
2: Oh, joh.
16: En ook als je naar de cijfers kijkt van Jan-Willem van der Roes, dan zie je dat sporten, tuurlijk het kan beter, maar we lopen zeker niet achter. Maar als je kijkt naar het percentage dat de beweegnorm haalt, dat is echt wel echt dramatisch. Dus je zou veel makkelijker op school veel meer kunnen bewegen. En dan heb je daar ook minder professionals voor nodig. Want elke docent zou dat in de klas moeten kunnen.
2: Dat je staand de les volgt.
16: Ja, het is wel, en dat is ook een oproep van Erik Scherder om 1 keer in het half uur volgens mij eventjes op te staan. Heel veel klein te bewegen. En dat doet al heel veel met leerprestaties. Dus mijn oproep aan Den Haag zou meer zijn om...
2: Meer bewegen in de klas.
16: Meer bewegen in de klas.
2: Ja, dat vind ik wel een mooie. Wilt u daarop reageren? Meer bewegen in de klas?
5: Ja, eens. Maar ik denk ook dat er veel professionals zijn die dit als een baan hebben. Een fulltime baan zouden willen hebben, maar het niet nu hebben. En dat zou ook meteen de antwoord zijn...
2: Voor de gymleraren?
5: Voor de gymleraren. Ja. Dat daar meer aansluiting is.
2: Waar vinden we die dan?
5: Nou, er zijn heel veel mbo-opleidingen die sport en bewegen...
2: Dat mag niet van hem. Hij wil alleen maar HBO. Hij zit op het HBO.
5: Ja,
2: en dan,
5: dat is helemaal leuk. Ja. Maar we moeten dus wel gaan kijken dat die instroom van die MBO'ers, dat makkelijker gaat. Dat we daar ketenvormige aanpakken in gaan brengen. Dat een HBO'er misschien wel aanwezig is. Maar dat die MBO'er perfect op die werkvloer kan functioneren.
2: Ja. Mevrouw, reactie.
17: Ja. Nou, u heeft net al gehoord over dynamische schooldag. Daar ben ik natuurlijk groot voorstander van. Dat gaat echt over bewegen door de dag heen. Dus buitenspelen, bewegen in de klas. Gymlessen vind ik super belangrijk, want wij leiden gymleraren op. Maar dat hoeft niet 4 keer in de week. Je moet gewoon zorgen dat de kinderen bewegen en daar plezier in hebben. En dat laten we in Amsterdam ook zien dat de scholen dat heel goed kunnen. Dat ze daar ook heel veel profijt van hebben voor gedrag en leren in de klas. En we werken daar met bewegingen om schoolteams. Dus dat is een combinatie van een gymleraar die ook buiten de gymzaal actief is en met de mbo-opgeleide professional. En dat team zorgt samen voor de samenhang van alle beweegactiviteiten, ook met het naast- en voorschools bewegen, ook om moeders in beweging te krijgen. En dat levert ontzettend veel op.
2: Die moeders ook, moeten ook meegenomen worden. Ja. Want als kinderen hun ouders zien sporten, dan gebeurt er ook wat, hè?
17: Ja, die zijn ontzettend belangrijke rolmodellen, zeker in de basisschoolleeftijd. Daar besteden we ook aandacht aan. Ja. En juist zo'n team binnen de school kan daar ook voor zorgen. Dus er zijn heel veel mooie voorbeelden, maar dat is echt iets anders dan 4 uur in de week gymles.
2: Vrienden van mij wonen in Australië. En er werden op 1 ochtend in de maand of zo alle moeders naar het sportveld gehaald. En die deden een hardloopwedstrijd tegen elkaar waar de kinderen bij stonden te kijken. Zou dat wat voor Nederland zijn?
17: Nou, hier komen ze 2 keer in de week. Ze brengen hun kinderen naar school en gaan dan gewoon of wandelen of in de gymzaal sporten. En ik denk dat juist dat wat meer dagelijks bewegen, dat super belangrijk is. Dus mooi als ze 1 keer in de maand een wedstrijdje tegen de kinderen doen. Maar het gaat echt over dagelijks bewegen.
2: Oké. U wou nog wat zeggen? Ja.
7: Nou ja, kijk, er wordt heel vaak gesproken over tekort. En hebben we die mensen dan wel? Maar er is helemaal geen tekort. Zolang we echt mensen ook arbeidsmarktperspectief in de sport kunnen bieden. Er zijn ontzettend veel mensen die graag aan de sport willen werken. Durven die stap niet te maken. Omdat ze denken van ja, maar als ik na een jaar weer in een project eruit gegooid word. Ja, dan zit ik zonder baan. Als we arbeidsmarktperspectief kunnen creëren. Dat is goed voor de gymlessen. Dat is goed voor de sportbonden. Vergeet ook niet dat op het hockeyveld, maar ook op andere velden. Soms ook 12, 13-jarigen, 9-jarigen lopen te trainen. Dus als we
2: echt, is dat zo?
7: Dat is zo, ja zeker. Dus als we echt de kwaliteit van het aanbod willen garanderen, moeten we meer professionals in de sport arbeidsmarktperspectief geven. En of ze dan voor hockey kiezen of algemeen bewegingsonderwijs, dat maakt niet uit. En dan komt die toestroom vanzelf wel en hebben we dat tekortprobleem 100% opgelost.
2: Ja, maar het zijn allerlei sectoren tekorten. Dus zo, en dan creëer je een nieuwe sector.
7: Ik hoor net dat er 25.000 mensen in het bed liggen. Dus wat dat betreft.
2: Dat waren kinderen, hè?
7: Oh, dat waren kinderen, oké.
2: Ja, dat waren leerplichtigen.
7: Ja, maar goed, weet je, dan is er maar concurrentie tussen sectoren. Wij staan voor de sport en wij moeten zorgen dat de sport de meest aantrekkelijke werkgever en meest aantrekkelijke arbeidsmarkt heeft.
2: Okay. Ja. We gaan naar de volgende stelling. Sportdeelname van jongeren moet net zo stevig worden geborgd als de leerplicht. Mee eens daar. Mee oneens daar. Sportdeelname van jongeren moet net zo stevig worden geborgd als de leerplicht. Wat een slechte stelling. Wie heeft deze stelling nou bedacht? Jongens. We gaan door naar de volgende stelling. Wie de sport volledig afhankelijk maakt van overheidsgeld, zet de toekomst van de sport op het spel. Wie de sport volledig afhankelijk maakt van overheidsgeld, zet de toekomst van de sport op het spel. Veel beweging. Ja, als je die kant blijft staan, krijg je vaker het woord. Mevrouw, waarom bent u eens met deze stelling?
3: Ja, ik vind het een beetje een spannende stelling als ik eerlijk ben.
2: Ja, dat snap
3: ik. Maar volledig afhankelijk is wel echt veel afhankelijkheid. Ja, en ik denk dat we gelukkig met meerdere partijen in de maatschappij zijn die dit op kunnen lossen. Ik sta hem nog even 3 keer te lezen, want ik vind hem zo lang dat ik eigenlijk ook wel in de war ben over de stelling.
2: Snap ik.
3: Dus geef me even een minuutje, dan kom zo maar terug.
2: Ja. Is er aan deze kant twijfel? Dan spreek je twijfels uit. Ga even staan. Ja.
16: Ook wel twijfel en met name ook over de debaters die voor het ministerie van Sport waren. Maar,
2: wat dan?
16: Ja.
2: Die zitten nou opeens daar allemaal.
16: Ja, die zitten allemaal daar opeens.
2: Ja. Een beetje gek.
16: Een beetje gek wel.
2: Beetje inconsequent.
16: Of niet?
2: Ja. Maar wat maak jij hiervan?
16: Nou, ik twijfelde wel heel erg. Je moet het niet helemaal afhankelijk maken van overheidsgeld. Maar ik denk dat investeren in sport ook een keuze is. Ja. Kijk, uiteindelijk.
2: Maar je hebt hier gezien in Amsterdam nieuwe wijken en de sportfaciliteiten verdwijnen. Ja, dat is overheidsgeld. Het is een hele dure grond.
16: Ja, precies. Ja. Dus als die euro moet worden uitgegeven, dan wordt die niet aan de sport uitgegeven.
2: Nu niet, maar dat zou wel moeten, toch?
16: Ja.
2: Ja.
16: Ja.
2: Dus dan sta je in deze kant.
16: Ja.
2: Ja, meneer Woerts.
18: Ja, dat is een heel slechte stelling.
2: Dank u wel.
18: Want als alleen de overheid verantwoordelijk maakt voor sport, zou Hyrox nooit ontstaan, zou Basic Fit niet bestaan. Dus je moet eigenlijk particulier initiatief altijd stimuleren, want het stimuleert ook de sport in het geheel.
2: Ja.
18: Dus het is heel dom om het afhankelijk te laten maken van een paar ambtenaren.
2: Ja, en daar las ik laatst ergens dat ze in het... dat ze in het buitenland, dat mensen niet moesten betalen voor de sportschool, maar dat ze betaald kregen als ze kwamen. En dan kwamen ze vaker.
18: Geld stimuleert altijd.
2: Ja, toch wel. Ja, ja. Nou, the last man standing. Ja.
16: Nou ja, ik ben het er ook eigenlijk wel mee eens. Alleen wat ik er heel moeilijk aan vind, is het gebeurt niet. Dus de overheid die investeert gewoon nog veel te weinig in de sport. En er wordt wel gezegd van investeer in die publiek-private samenwerking. Maar als je een investering op gang wil brengen, dan kan je daar ook een cofinanciering tegenaan zetten. Hè? Dus de overheid zou kunnen zeggen, we gaan dat stimuleren. Dit is dat budget daarvoor, het investeringsfonds. En kom maar met de commercie. En dat gebeurt nu nog veel te weinig, denk ik. Dus ik vind het wel belangrijk dat de overheid zich hier wel tegenaan bemoeit.
2: Ja. Je was nou overgelopen. Even staan, want verstandige mensen veranderen wel eens van de mening.
15: Dank u. Ja, ik hang ook een beetje in het midden. Omdat natuurlijk volledig afhankelijk klinkt als heel gevaarlijk. En ik ken ook wel, soms zou het misschien ook wel goed zijn als in ieder geval de verantwoordelijkheid meer gevoeld zou worden. Dus ik kan heel erg herkennen.
2: Door?
15: Door de overheid. Dus ik kan heel erg herkennen dat wij doen ons uiterste best vanuit ondernemerschap om ook inderdaad aan een soort cofinanciering te komen. Maar soms wordt er ook wel eens van uitgegaan, oh ja, zij regelen dat wel. En dan hoeven we daar ons niet meer druk over te maken. Dus ik snap dat afhankelijk niet goed is. Maar ik hang er ook wel een beetje tussen dat misschien mag het wel eens gevoeld worden dat de verantwoordelijkheid daar veel meer ligt dan elders.
2: Ja. Ja. Laatste opmerking deze kant.
16: Ja, ik heb wel gezegd wat ik wil zeggen.
2: Ja, goed. Dan gaan we naar de volgende stelling. Hier nog iemand? Ja? Natuurlijk.
5: Sport bestaat ook niet zonder innovatie, slagvaardigheid en continuïteit. En ik denk juist dat ondernemende sport, maar ook alle ondernemers daaromheen in dat ecosysteem heel belangrijk zijn om juist die afhankelijkheid niet te willen. Want dan ga je nooit vooruit in de sport.
2: Als de overheid zich ermee bemoeit?
5: Als het alleen maar afhankelijk wordt van overheidsgelden, ja, dan wordt het stroperig, er wordt langzaam, het wordt traag, het wordt ambtelijk. En dat willen we ook niet.
2: Ja.
5: Hè?
2: We geven nooit iemand het eigen vak het woord, maar altijd zakken. Ja,
7: ja. Helemaal. Ja. Hey, het blijkt uit heel veel dingen dat er gewoon op dit moment gewoon ruimte is voor ondernemerschap in de sport. Dat zit niet alleen aan de kant van de commerciële aanbieders, het zit ook aan de kant van de sportbonden of andere mensen met sport. En als we dat ondernemerschap gaan benutten, dan maken we met z'n allen die hele taart groter.
2: Maar hoe zou een sportbond moeten gaan ondernemen?
7: Wij steunen bijvoorbeeld de Nederlandse Volleybalbond. Steunen wij eigenlijk iedereen die op een ondernemende basis in een bepaalde regio volleybaltrainingen of volleybalspeeltuin of sportspeeltuin of wat het ook is wil aanbieden. En die doet dat gewoon voor eigen rekening en risico. Die krijgt steun van ons. Die creëert binnen de
2: financiële steun.
7: Ook financiële steun. En die creëert binnen de kortste keren een groep met 200, 250 kinderen. Hij voldoet precies aan de behoeften in een bepaald dorp of stad of een bepaalde wijk. Hij moet alleen even die opstart hebben. En als hij daar een keer mee bezig is, kan hij zichzelf daar ook gewoon uit financieren. Dus dat is eigenlijk ondernemerschap.
2: Wow. Ja, we gaan naar de volgende stelling. Nederland investeert liever in topsportsucces dan in een toekomstbestendige topsport of sportinfrastructuur. Mee eens daar, mee oneens daar. Nederland investeert liever in topsportsucces dan een toekomstig bestendige sportinfrastructuur. Gaan we allemaal weer die kant op? Twijfelaars is ook die kant, hè? Ja. Ja. The last woman standing. Mevrouw, waarom bent u het eens met de stelling?
17: Nou, ik zou de cijfers even aan Jan Willem moeten vragen. Maar mijn gevoel is dat er meer wordt geïnvesteerd in topsport dan in de echte toekomstbestendige sportinfrastructuur. Waar wat mij betreft verenigingen een belangrijk onderdeel in zijn, maar ook de ondernemende sport. En eigenlijk ook dus, hoe zorgen we dat sport toegankelijk is? Dat, nou ja, eigenlijk de problemen die ook al eerder terugkwamen vandaag, dat we daar echt mee aan de slag gaan. Want het is echt een heel groot deel van de mensen in Nederland die zich niet fijn voelen op een plek, die niet vanzelf in beweging komen. En nou ja, bewegen ten opzichte van sport is ook al een paar keer benoemd. Maar daar moeten we echt in investeren voordat mensen ook sport leuk gaan.
2: Zeg maar de onderkant van de samenleving.
17: Nou ja, onderkant wil ik het niet noemen, maar misschien de normale...
2: Kwetsbare kant, normale mensen.
17: De mensen die nog niet heeft genoten van wat sport kan brengen. En eigenlijk ook omdat we ons niet realiseren hoe belangrijk het is om te investeren in de jonge kinderen. Ik gaf al aan, dus op 6-jarige leeftijd dus zoveel kinderen. Een kwart van de kinderen met een achterstand in motorische ontwikkeling. Maar dat betekent dat we tussen 0 en 6 kinderen beschermen en niet versterken. En als we dat blijven doen, dan is het gewoon een negatieve spiraal met allerlei kinderen die bewegen nooit meer leuk gaan vinden. Dus.
2: Ja, je bent nu al de beste debater, want je hebt 3 mensen overtuigd. En dat is gewoon koppen tellen. Wilt u hier eens op reageren?
6: Nou, ik weet niet precies hoe dit zit. Dus ik ben daarom zou ik ook een beetje in
2: midden. Je twijfelt een beetje. Ja, meneer Woerts?
18: Het is echt een stelling van niks.
2: Dankjewel.
18: Omdat er veel te weinig geld naar de topsport gaat in Nederland. Topsport is afhankelijk met name van de Nederlandse loterij. Die afdracht wordt steeds lager. Omdat de regering heeft besloten om de kansspelbelasting omhoog te gooien. Waardoor er minder geld naar de sport gaat. En eigenlijk zou je net als bijvoorbeeld in Australië een topsportfonds moeten hebben vanuit de overheid. Van minimaal 100 miljoen per jaar richting de topsport. Zodat je de medaillekansen vergroot. De sportparticipatie daarmee vergroot. En daarmee Nederland op de kaart zet.
2: Ja. Want in Australië doen ze dat heel goed, hè?
18: Doen ze heel goed. Australië, het is een voorbeeld.
2: Net iets groter dan Nederland, maar veel meer gouden medailles op Olympische Spelen.
18: Niet altijd, wel vaak. Maar we moeten zorgen dat topsport...
2: Niet op de ijsbaan, maar...
18: Nee, dat zeker niet. Nee, we moeten zorgen dat topsport behapbaar blijft. En we moeten meer geld naar topsport. Want anders hang je aan het zuurstof van de loterijen. Dat is nooit goed voor de toekomst van de sport.
2: Dank u wel. Ja. Mevrouw Vergeer, waarom bent u hier overgereden?
4: Nou, Eigenlijk weet ik niet zo goed of dat ook echt zo is. Hè, dat Nederland liever investeert in topsportsucces. Want ik weet ook dat daar heel veel in wordt geïnvesteerd. Maar dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in die onderste laag. Daar ben ik het wel echt mee eens. Omdat dat volgens mij voor de lange termijn en voor de toekomst van een gezonder Nederland ongelooflijk belangrijk is.
2: Brede basis is belangrijk.
4: Ja, absoluut.
2: Ja. Gaat u maar staan. Ja.
13: Ja, dit is natuurlijk gewoon geen of-of. Hè. Dit is allebei. Hè.
2: Allebei. Een beetje polderen.
13: Ja, maar de breedte is uiteindelijk... Hè, die infrastructuur in de breedte... dat levert uiteindelijk topsportsucces. Ja. En die topsportsucces... kijk wat er gebeurt tijdens Olympische Spelen. Kijk wat er gebeurt tijdens een EK. Dat levert op zoveel meer vlakken waarde.
2: Is dat zo?
13: Ook voor OCW, de verbinding, de polarisatie. We zeggen altijd, hè, waar rood, wit, blauw, oranje wordt... dat is waar Nederland samenkomt. En waar we als Nederland heel veel te winnen hebben. En waar we heel veel kunnen leren vanuit sport.
2: Kun je meten dat als het Nederlands team hockey Olympisch kampioen is... dat dan meer jongetjes gaan hockeyen?
13: We willen altijd alles helemaal plat meten. En het is ontzettend goed wat Jan Willem...
2: Niet te meten?
13: Wat Jan Willem en zijn team...
2: Je beweert het.
13: Wat je hebt het ook nodig, maar voel en kijk gewoon wat er op de straat gebeurt op het gebied van sport als Nederland een mooie wedstrijd speelt. Voel je dat zelf niet?
2: Nee, dat voel ik niet.
13: Jij staat bij dat verkeerde...
2: Een mooie wedstrijd en ik hoor wat geschreeuw in de straat en that's it.
13: Ja, maar je hoort het toch? Dus je hoort wel het geschreeuw.
2: Nee, dan roepen ze, hey, we hebben gescoord. Ja. Meneer, waarom bent u over? Even de hand uit de zakken.
6: Ja. Nou, ik heb niet helemaal de cijfers paraat of het ook daadwerkelijk meer is. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk dat er in de brede basis goed geïnvesteerd wordt. En ik wil dat toch even benoemen, want het is heel specifiek. Maar de buurt sportcoaches een aantal jaren geleden in het leven geroepen om mensen met een grote afstand tot bewegen in beweging te brengen. En je ziet eigenlijk ook in die monitoring daarvan dat zij steeds meer bezig zijn met het uitvoeren van beleid, nieuwe aanpakken aan het uitvoeren. Ze zijn makelaars geworden en ze geven eigenlijk zelf nu ook aan, we hebben steeds minder tijd om mensen die een afstand tot bewegen hebben in beweging te brengen. Dus dat is, ik weet niet, daar wordt best wel wat in geïnvesteerd. Ik weet niet in hoeverre hoe dat afzet tegen de topsport. Maar ik denk dat het daar heel belangrijk is om te kijken van waar zetten we dat geld dan daadwerkelijk op in en wie brengen we daarmee in beweging.
2: Gaat er iets? Ja, even naar de burgemeester van Zoetermeer.
19: Ja, ook omdat...
2: Wat is de slogan van Zoetermeer?
19: Zoetermeer is de plek, maar daar gaat het nu even niet om.
2: Vroeger was het iets met ook met sportfaciliteit.
19: Ja. Ik zal mijn handen uit mijn zak halen, anders kijk ik een commentaar. Nee, maar misschien is het ook wel goed om te weten. Kijk, weet je wie de belangrijkste investeerders zijn? Dat zijn gemeenten zelf. Bijna 2 miljard per jaar gaat er om in sport. Als het gaat om accommodaties en beren en alles wat ermee gaande is. Dus de reden waarom ik hier sta is omdat ik het ook belangrijk vind, en het woordje liever is altijd lastig, maar dat er ook in topsport wordt geïnvesteerd, want dat geeft weer een bepaalde rolmodellen aan kinderen bijvoorbeeld, of jongeren, of wie dan ook, die willen sporten. Maar we investeren natuurlijk heel veel in die sportinfrastructuur. Zou wat mij betreft natuurlijk altijd nog meer mogen, maar dat is altijd zo. Maar ik denk dat we dat...
2: Vindt u gemeenteraad dat ook?
19: Nou, mijn gemeenteraad vindt altijd dat meer naar sport moet gaan. Dus dat is altijd zo. Maar dat geldt voor meer gemeenten in het land. Okay. Maar er gaat natuurlijk heel veel geld om. Hè? Dus vergis je niet in. Het lijkt haast nu wel alsof het een of-of discussie is. Maar dat is het niet. En daar moeten we ook een beetje voorzichtig mee zijn.
2: Ja. Jij mag nog wat zeggen? Ja. Zeg het maar.
20: Ja, nou, ik ben ook bestuurslid bij een vereniging. En ik zie echt heel duidelijk verschil tussen wat er geïnvesteerd wordt in het vlaggenschip, zeg maar, hè, het eerste team. En hoeveel er is voor de jeugd. Dat is nog niet eens een derde van wat er voor het topteam is. Ja. Terwijl het begint echt bij een brede basis aan goede ontwikkeling van de jeugd. Want dan heb je straks ook meer aan de top. En die mindshift die is nog echt niet doorgedrongen tot de Nederlandse vereniging.
2: Ik ga het heen en weer. Meneer Woerts, wat verdient een gemiddelde voetballer in de Eredivisie?
18: Te weinig.
2: 2 ton heb ik wel eens gehoord.
18: Ik denk 2,30, maar het ligt een beetje aan of de salaris van Feyenoord, Ajax en PSV meetelt. Als je die niet meetelt, valt het erg mee.
2: Ja, ja.
18: Dus dan moet je dus een
2: okay, mooie sportfaciliteiten voor aanleggen, 230.000 euro.
18: Nou, dat denk ik niet. Maar er is, zonder topsport is er geen breedte sport. Dat moeten we niet vergeten. Weet je. Topsport is de aanjager van heel veel sport in Nederland. Dus als je daarop gaat nivelleren, dan ga je op alles nivelleren.
2: Okay, ja, daar was hier nog. Ja, jij wou nog wat zeggen? Ja.
1: Nou ja, we hebben het natuurlijk aan het begin met Famke Halsema gehad over de sportnorm. En ik denk dat dat al een heel passend voorbeeld is om aan te geven dat het sportinfrastructuur niet op één staat.
2: Ja.
1: Dus nou, die wilde ik nog heel even herhalen.
2: Nou, u vindt wel een dak boven je hoofd toch wel iets belangrijker dan sport, of niet?
1: Ja, op de korte termijn. Maar ik denk dat we juist met elkaar ook naar de lange termijn moeten kijken. Ja. En hoe zorg je ervoor dat mensen daar prettig blijven wonen met... Ja. Alles wat bij wonen hoort, met klimaat, bewegen. Ja. Je moet het totaalplaatje bekijken. En dat kan op de korte termijn pijn doen. Maar de lange termijn moet ook nog haalbaar zijn. Ja. En daarnaast hebben we het heel veel over mensen met afstand tot het sporten. En die mensen bij het sporten krijgen. Maar draai hem eens om en zegt, de sport heeft een afstand tot die mensen. En hoe kunnen we de sport naar die mensen krijgen?
2: Okay. Ja. Jij was overgelopen.
21: Klopt, ja.
2: Dus je bent tot een waanzinnig inzicht gekomen. Ja, anders loop je erover.
21: Nou ja, ik stond eerst ook omdat ik gewoon de cijfers niet ken. Ja. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd. Ja, ik keek op naar basketballers in Amerika en niet zozeer in Nederland. En mijn vrienden met...
2: Dus maak geen bal uit, topsport
21: in Nederland. Gebeurde. En ook mijn vrienden met wie ik opgroeide, die keken echt geen Olympische Spelen. Dat werd gewoon niet meegegeven. Dus ik zou zeggen, ja, als je dan toch investeert, de bedragen waarmee je maatschappelijke impact kan maken. Ja. Ik denk, investeer dat als overheid vooral daarin. En laat ook zeker het bedrijfsleven opstaan als het aankomt op topsport. Omdat dat, vind ik, nog veel te weinig wordt gedaan.
2: Bedrijfsleven?
21: Zeker weten, ja.
2: Maar hoe kunnen we die verleiden? Hoe kunnen we ASML verleiden om wat aan sport te besteden?
21: Nou kijk, als je ziet hoeveel bijeenkomsten zijn georganiseerd de afgelopen 10 jaar... waar ik directeuren en allemaal mensen heb zien rondlopen met mooie pakken. Die maken dan een foto met een van de jongeren. Ja. Maken een mooie LinkedIn-post en daarna hoor je niks meer van ze. Ja, ja. Ik denk dat we echt veel meer verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen als maatschappij. En niet alleen naar de overheid kijken. Dus ik denk, de overheid heeft vooral een maatschappelijke taak. En ik denk dat er op maatschappelijk gebied voor jongeren die echt al een afstand hebben tot sport, daarin moeten we investeren. Ja.
2: Hoeveel tijd hebben we nog, Marcel?
22: 5 minuutjes of zo.
2: 5 minuutjes? Oké. Dan mogen jullie allemaal even gaan zitten. En dan, we hadden nog een paar stellingen waar we dan niet aan toekomen. Dus dan gaan we even met hand opsteken, ook met de zaal, wat we daarvan vinden. Sport is de grootste integratiemotor van Nederland. Wie zegt, ja, dat geloof ik wel. Dat integratie... wie zegt, nee, dat zijn andere dingen die belangrijk zijn. Ik zie... volgende stelling. Topsporters moeten zich uitspreken over mentale weerbaarheid. Wie zegt, dat zou echt heel goed zijn. Moeten ze veel vaker doen. Wie zegt, denk het niet. Meerderheid voor, dus dat moeten we ook uitnodigen. De sportwereld moet vooral niet-sporters activeren. Wie zegt, dat moeten we doen. Wie zegt, nee, dat lukt toch niet. Dat is 50-50. Volgende stelling. Hebben we nog stellingen? Ja. We moeten sport uitsluitend inzetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wie zegt, laten we dat doen. Één iemand. Dat is 1 klein dorpje. Wie zegt, wat een onzin. Dat is een hele slechte stelling. Ja. Gymlessen moeten vooral draaien om fysieke en mentale weerbaarheid in plaats van sportvaardigheid. Wie zegt, dat zouden we moeten doen in Nederland? Mentale weerbaarheid en fysieke en mentale weerbaarheid. Wie zegt dat lijkt me niet. Meerderheid is tegen. Dit was het einde van het debat. Geef ze even een hartelijk applaus. En jullie mogen weer op de tribune plaatsnemen.
0: Ja, Gijs. Wij mogen nog even blijven staan. Als je nou alles even op een hoop gooit, wat natuurlijk buitengewoon lastig is, wat blijft er dan bij jou hangen? Nou, dat is handig als je die nog even hebt. Ja.
2: Wat blijft er dan hangen? Dat het toch, en in het onderwijs, maar ook in die samenleving, meer geïnvesteerd moet worden. En dat het dus, wat mevrouw Halsema zei, en ik heb zelf hier ooit ook in de gemeenteraad gezeten, maar dat het eigenlijk heel pijnlijk is dat sport de eerste is die van de tafel afvalt als de nieuwe wijk wordt aangelegd. Dat, ik weet niet hoe we het moeten oplossen, maar daar zit wel een enorme pijn.
0: 2500 debatten heb je geleid, vertelde je me.
2: Ja.
0: Hoe zou je deze inschalen? Was het braaf? Was het was niet dat. Er werd nog niet met stoelen gegooid, hè?
2: Nee, dat viel mij. Ja. Nee, er wordt bijna nooit met stoelen. Alleen, ja. Maar nee, dat ging heel goed. Op zijn Nederlands. In Engeland week ze de tent af.
0: Is het dan ook een beetje voor jou de taak dat er zoveel mogelijk mensen van links naar rechts bewegen en andersom?
2: Dat is wel. Dan gebeurt er wat. En dat werd veel heen en weer gelopen.
0: Ja.
2: Het was wel een heel sportief debat.
0: Ja, mooi. Ik hoorde jou volgens mij zeggen dat iemand het debat gewonnen heeft, hoor. Klopt
2: ja,
0: dat?
2: Ja, dat klopt. Deze mevrouw, vier mensen.
0: Zie je, die gaat hier straks echt met...
2: Ja, hebben geen beker, maar wel eeuwige roem. Ga even staan. Ga even staan. Applaus. En ik zal je wat vertellen. Het zijn altijd vrouwen die het meeste mensen overtuigen. Eerst komen altijd de mannen die willen... En dan de dames zijn het meest genuanceerd en die weten het meest te overtuigen. En dat maak ik altijd mee. Dat zijn meestal de dames die het liefst niet het woord willen hebben. Maar als je het woord geeft,
0: dan
2: gebeurt er wat. Ja. Dus gefeliciteerd.
0: Het was een waanzinnig mooi debat. Dank jullie wel. En dank Gijs Wenink.
2: Ja.
0: Dank je wel.
2: Ja.
0: Goed, we gaan nog heel even door. Met de eerste editie van het Nationale Sportdebat hebben we ook een nieuwe prijs in het leven geroepen. Dat is de Frank van der Wal Baken Award. Heel toevallig zit hij hier voor me. Het leuke was dat hij ook vorig jaar de winnaar was van die prijs. En dit jaar gaan we een nieuwe prijs uitreiken. En die wordt uitgereikt door een tweevoudig Olympisch schaatskampioen. En dan ben ik benieuwd of jullie weten wie dat is. Want dat is Jochem uit de Hagen. Jochem is een van de vijf juryleden. Oh, je gaat het niet helemaal voorlezen, hè?
8: Nee. Meer geheugensteuntje, mocht ik niet uit mijn hoofd weten.
0: Kun je uitleggen waarom deze prijs eigenlijk in het leven is geroepen?
8: Nou ja, Frank heeft hem zelf natuurlijk als eerste gewonnen. En ik denk dat Frank met zijn, al zijn adviezen en samenwerkingen die hij heeft gecreëerd tussen sport en bedrijven, een grondlegger is van maatschappelijke impact maken met bedrijven en sport. En dat we dat gewoon nog meer nodig hebben. En dat onder de aandacht gebracht moet blijven worden. Als je ook ziet welke discussies er worden gevoerd. We kunnen niet genoeg bewegen. En dat is... dat wil ik graag onderstrepen.
0: Nou, mooi. Vijf juryleden. Wie zijn de andere vier?
8: Arno de Jong. Vandaag niet aanwezig. Jan de Jong van de Eredivisie. Marsje van Werven. Waar zit je, Marsje?
9: Ja.
8: Ja, precies. Annemarie Wieman van Management Scope zit er ook. Natuurlijk Frank als juryvoorzitter en ikzelf. Ja.
0: Mooi. Wie zijn er genomineerd?
8: We hebben vijf genomineerd. Ik pak wel even het spreekbriefje erbij. Dat ik geen partijen vergeet. Nee. Community Champions was genomineerd. Samen met 3x3 Unites, Stichting Life Goals en de Play Mentor Foundation en de ASML Zomerspelen. Moet ik wel zeggen dat wij met elkaar vooraf ook gewoon echt... Nou, je mocht een longlist maken, shortlists. Nou, daar zaten nog een aantal andere partijen bij die ook wel zijn genoemd. Op een gegeven moment hebben we gezegd van, joh, wie zijn dan de laatste vijf? En dit zijn de laatste vijf die zijn overgebleven. En daaruit hebben we dan vervolgens een winnaar gekozen.
0: Nou, maak me gek.
8: Ja, nee,
0: die heeft me gewonnen.
8: Het was gelukkig geen gelijkspel, want dat zou dat nog moeilijker maken. Maar het zijn altijd wel... Je moet met elkaar goed discussiëren van wat laten we dan de doorslag geven. En dat, dat is soms, er zijn misschien niet eens altijd met de hele jury dat het individueel, dat er andere meningen zijn. Maar dan moet je met de jury voor één ding staan. En als je gaat kijken naar de organisatie die wij dit jaar de Frank van der Wal Baken Award gaan geven, is het een organisatie die zich structureel inzet om kwetsbare mensen een platform te geven en uit het isolement te halen en daar resultaten mee boeken, waardoor ze ook gewoon zich beter voelen, dat ze gelukkiger zijn, dat ze minder zorg nodig hebben. En ik denk dat dat laat zien wat de impact van sport is. Dus niet zozeer dat het gaat om we moeten winnen, maar sport als middel gebruiken en niet als doel. En dat laat deze organisatie heel goed zien.
0: Zou de winnaar al weten waar het over gaat?
8: Ik denk het wel, maar de winnaar is Stichting Life Goals.
0: Tom Bakker. Ja.
8: Tom, gefeliciteerd. Kijk, er komt nog een beeldje. Zal ik hem overhandigen dan?
0: Dat mag je doen. Zal ik de microfoon even... Dat gaat je lukken.
22: Tom. Is het waar?
8: Nee, hij is er.
0: Een foto.
8: Ja. Kijk, Frank komt er ook even bij voor het foto. Maar we hebben zometeen nog één, ook nog, een, nog iets extra's te melden. Dus, heb jij al wat dat gaan ze dan al dat vragen als je een prijs hebt gewonnen, Tom?
16: Ja, ik had de nominatie tot vanochtend gemist. Dus ik was vorige week op vakantie. Dus ik heb geen overwinningsspeech voorbereid. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat we zijn vandaag in Amsterdam-Zuid. En ik kom zelf uit Amsterdam. In 2015 was ik vrijwilliger bij de Homeless World Cup. Het wereldkampioenschap straatvoetbal voor mensen die dak- en thuisloos zijn of waren. Georganiseerd door Stichting Life Goals destijds in samenwerking met Leger des Heils. En toen ik daarvan hoorde dat dat plaatsvond in mijn eigen stad, dacht ik, wauw, wat een vet evenement. Maar ook, ja, mensen hebben geen dak boven hun hoofd.

0: Ik ben niet iemand met een hulpvraag, maar iemand die iets kan. En nou ja, dat is mij sindsdien bijgebleven en sindsdien werk ik voor LifeGoals.
1: Als ik het nog even mag duiden, 35 lokale partners, 142 actieve maatschappelijke sportcoaches, 3550 unieke deelnemers. Van de deelnemers zegt 90% via LifeGoals sociale contacten op te doen. 14% wordt uiteindelijk lid van een sportvereniging. En 46% van de deelnemers gebruikt minder zorg sinds de deelname. Zijn jullie dan eigenlijk het voorbeeld dat sport bij uitstek kan helpen aan maatschappelijke vraagstukken?
0: Ik denk dat wij een van de voorbeelden zijn. Er zijn ook andere mooie initiatieven die dat voor specifieke doelgroepen doen. Want dat is ook heel erg belangrijk. Verschillende mensen hebben verschillende dingen nodig, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat wat de kracht van LifeGoals is dat we, en daar gaat volgens mij ook, is dat ook het thema van deze award, anders doen. En wat wij de afgelopen 10 jaar hebben gezien, is we zijn gegroeid naar 40 locaties. En we hebben ook gekeken waar is dat nou goed gegaan. En waar is dat echt geëxplodeerd en waar zijn organisaties gestopt? En eigenlijk daar waar we deelnemers echt een rol hebben gegeven in het aanbod en verantwoordelijkheid, ook een vrijwilligersvergoeding. En dan kan je denken, ja, vrijwilligersvergoeding, nou dat is op een uitkering best een fijne extra. Daar zie je echt dat die programma's uitgroeien en ja, mensen weten te bereiken die professionals niet bereiken. En ik denk dat dat voor ons de weg voorwaarts is en dat de sport daar wel wat van kan leren.
1: Fantastisch. Dankjewel, Tom van Ketel, Stichting LifeGoals. Ja, er komt nog een oorkonde van boven je bed, denk ik.
2: Oh, dit is ook. Oh. Ik zat er, we gaan de eerste.
1: Oh ja.
2: Maar ik heb mijn microfoon kwijt.
1: Ja.
2: Mensen die heel snel hadden gekeken, die kunnen het zelfs hebben gelezen. Nee, er komt ook nog een eervolle vermelding. Hij is nog heel, hè? Nee, naast de Frank van der Wal Baken Award is ook nog besloten om een eervolle vermelding te geven. En heel specifiek, en dan laat ik hem al meteen even zien, aan de Rabobank. Omdat de Rabobank al jarenlang bezig is om sport maatschappelijk impact te laten maken. Voor ja, eigenlijk in de topsport, maar ook zeker in de breedte sport. En ik denk dat zij ook laten zien dat, wat we net eigenlijk ook zeiden, sport. Ik vind bij sport hoort ook bewegen en hoort ook spel. Dat ook zeker met zo'n Rabo Club Support. Ze dat op alle mogelijke manieren laten doen. Dus dat mag ook zeker gezegd worden. En ook serieus geld erin gooien. Ja. Dus de eervolle vermelding van de Rabobank. Is er iemand namens de Rabobank aanwezig?
3: De enige bank.
2: Nou, kijk, die komt van boven.
3: Geef ik je maar mee.
2: Wat toevallig, of geen toeval?
1: Thomas. Hallo jongen. Hoi.
2: Hoe doet het? Ja, zo. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Ja. Heb jij wat voorbereid?
3: Nee. Zeker niet. Maar natuurlijk.
2: Doe even je naam.
3: Thomas Metz, Rabobank. Oud collega van Dorcas, die binnenkort naar de KMU gaat. Dus leuk dat we hem blijven zien, Dorcas. Blij mee. Heel erg fijn dat wij die erkenning krijgen, natuurlijk, als Rabobank zijnde. Wij zijn al jarenlang inderdaad een groot partner van de sport. De laatste tijd wat zichtbaarder. Dat vinden we ook belangrijk, hè? Ook een beetje die erkenning te krijgen. Dus dan doet dit ons heel goed. Dus dankjewel. En je noemde het heel goed, clubsupport, topsport wat te ondersteunen, clubs en verenigingen. Dus fijn dat het gezien wordt.
1: Ja. Dank jullie wel, jongen. Dank jullie wel.
3: Dank je wel, Jochem.
1: We gaan langzaam richting de borrel, maar dat doen we natuurlijk niet voordat ik denk dat jullie hem al hebben zien zitten, zeker daar. Peter Heerschop nog even zijn licht laat schijnen over deze middag. En ja, er is er maar één die dat zo goed kan als jij, Peter.
4: Nou, dat twijfel ik aan. Hallo, wat een stilte opeens. Ja, goed. Normaal komt er enorm applaus. Maar goed, dat geeft niet. Nee, dat maakt niet uit. Ik zag die hele lijst komen met... Dat ben ik toch niet? Nee, nou goed, maakt niet uit. Ik zag die hele lijst met debaters komen en ik stond er niet bij. Maar ik ben hier gekomen als debater. En opeens zei Frank, nee, je moet afsluiten. Maar ik ben een debater, dus Het wordt ook nog gefilmd, zie ik nou. Nou, dan heb ik toch nog snel eventjes wat dingen opgeschreven. Maar dat gaat meer over wat ik hier zie en wat ik heb meegemaakt. En dat geef ik jullie mee heel kort. Want ik heb dus eigenlijk, nou net als de andere sprekers, maar die spreken ook

0: Heel makkelijk, niks voorbereid. Een paar dingen die me zijn opgevallen. Het eerste wat me is opgevallen, en daar kom ik zo wel op, ik was het af en toe eens met Chris Woerts. Ja, dat is voor mij toch wel, ja, een klap was het, Chris, maar daar kom ik zo wel op. Eventjes een paar dingen. Ik vond het hartstikke goed. Wat is sport? Daar kwam een vraag. Wanneer is iets sport? Alles begint bij bewegen, dat zei je. Het hele leven begint bij bewegen. Alles wat je leert is in beweging. Taal leer je in beweging. Mensen leer je kennen in beweging. Het gaat om bewegen. Nou, dan ben je... Mensen zeggen ook, als ze gaan bewegen, zeggen ze, ik ga even sporten. Dus ja, daar moeten we nog uitkomen wat dat is. Ik noem een paar dingetjes, hoor. Het bewegen is niet achteruit gegaan. Evidence based. Wie zei dat? Dat was de, een het is evidence based. Jij zei het. Ik heb veel vrienden in de lichamelijke opvoeding. Ja, die zien het nog steeds wel hard achteruit gaan. Bijvoorbeeld ringzwaaien doen ze niet meer, omdat mensen er altijd uitvallen. Ze hebben de kracht niet meer om aan ringen te hangen. En dat konden kinderen in 2016 misschien dan ook al niet meer. Maar het is wel dramatisch hoe het ervoor staat. Dat wou ik nog even zeggen. Het is nog steeds heel slecht. Dus het gaat blijkbaar niet achteruit. Maar het is nog wel veel slechter dan ooit. Dan zag ik een filmpje over Playing for Success. Ik ben daar ambassadeur van. Maar het verbaast me elke keer. Hier zegt een meisje, wat ik hier kan, dat kan ik op school niet. Wat ze hier voor me doen, dat doen ze niet op school. Waar ik me hier gezien voel en waar ik hier kan sporten, dat kan ik niet op school. Waarom niet? Waarom is Playing for Success niet een deel van de schooldag? Waarom wordt dat niet in elkaar? Ja, hier zit in een wow situatie, dat je in een voetbalstadion, daar gaat het allemaal om. Maar die sfeer moet je natuurlijk ook op school krijgen. Dus het is heel erg jammer dat er dus dingen wel werken buiten de school, die eigenlijk binnen de school zouden moeten werken. En daar moeten we aandacht aan besteden. Je hoeft niet te trappelen of te boet te schroeven, want ik zit helemaal niet, dat geeft helemaal niets. Pyramid, dat is natuurlijk een van mijn helden, goede keeper. En die gaat de kwetsbaarheid uit de weg. Als we ergens behoefte aan hebben in sport, in rolmodellen, is dat ze ook hun kwetsbare kant laten zien. Want die herkennen we. Kijk, de megaprestaties die mensen kunnen, ja, dan denk je, ja, dat kan ik niet bereiken. Maar de kwetsbaarheid heeft net zo moeilijk. Er zijn ook scheidingen, er zijn verdrietig, er is dood en verderf. Maar dan moeten we dat ook wel laten zien. Daarmee word je een extra rolmodel. Maar wat een geweldige man is dat. Het sportiefste land. Zijn wij over een tijdje... Wat is sportief? Nou, sportief, dat zie ik altijd. Het is een metafoor. De topsport is een metafoor voor wat wij sportief noemen. In de topsport heb je namelijk, is er sprake van een nuttige overtreding. Een nuttige overtreding. Dus je mag vals spelen, dat is nuttig. Nou, dat is een beetje het land waar we in verzeild zijn geraakt. Nuttige overtredingen, dat is prima. Daar zijn we van. Nou, als we het sportiefste land willen zijn, dan bestaan er geen nuttige overtredingen meer. Dan bestaan er overtredingen. Er zijn in een echt sportief land ook geen gedragsproblemen. Nee, we hebben problemen met gedrag. Maar er zijn geen gedragsproblemen. Als kinderen gedragsproblemen, als je denkt die heeft een gedragsprobleem, nee, die heeft gedrag. En het gedrag betekent, is een vraag, help me. Dus dat betekent ook niet. En dan hebben we de totale vereconomisering van de sport. Nou, daar zit ook nog wel iets in. Slechte stelling was het. Publiek geld, mensen die publiek geld krijgen, die moeten ook iets doen voor, hebben ook een maatschappelijke functie. Nou, daar kom ik op een eerder dag. Publieke en commerciële omroepen. Publieke omroep wordt gezien, ja, we hebben ook een maatschappelijke functie. Commerciële omroepen toch ook? Die hebben toch ook een maatschappelijke... Wat is het verschil? Waarom is er niet meer samenwerking dat je allebei voelt, we hebben een maatschappelijke functie? Nou, dat is hier ook zo. Dus als je geld krijgt, publiek geld, je moet allemaal voelen als je een topsporter bent, dat je ook een maatschappelijke functie hebt. Dan kwam het ministerie van Sport en Bewegen, dat er een apart ministerie van Sport en Bewegen moet zijn. Nou, daar was ik eens mee. Daar begon het. Toen dacht ik, Jezus Chris, ik word bijna fan van jou. Dat hoort bij onderwijs. Maar toen dacht ik, nee Chris, niet helemaal gelijk. Sport en Bewegen hoort bij elk ministerie. Bij economische zaken, bij alle zaken. Want alles begint met beweging. Nou, dus hoort daar, als je erover denkt, als je een minister van de Economie moet ook denken, wat levert het bewegen op lange termijn op en wat gaat het kosten? De zorg hoort eigenlijk ook, bij sport. Nou, noem maar op. Eigenlijk ieder ministerie is in de kern het ministerie van sport en bewegen. Nou, dat hebben we. Dan kregen we 4 uur gymles. Ja, dat is makkelijk. Hè? Dan leggen we alle verantwoordelijkheid bij de gymles. Nou, dan zeggen we, nee, dat moeten de gymleraar, die lossen dat op. Die zorgen dat we, nee, we zijn allemaal verantwoordelijk. Je hebt Wim van Gelder bijvoorbeeld met de dynamische schooldag. En dan kun je spottend over zeggen, oh, dan moeten ze af en toe staan tijdens de wiskundeles. Nee, er zijn veel meer vormen te bedenken van wat is een dynamische lesdag. En dat we daar ook weer allemaal verantwoordelijk voor zijn. En dat we de deuren van de scholen openzetten naar de vereniging, samenwerking met de vereniging, maar vooral ook met de straat. Aziz heb ik heel lang gesproken hiervoor. En die legt mij uit. Er zijn jongens die gaan niet naar. Jongens, meisjes die gaan niet meer naar school. Die zijn op straat. En als we die niet binden aan scholen, verenigingen. Als we ze laten voelen dat ze het niet bijhoren. En door sport en bewegen kunnen we laten voelen dat ze erbij horen. Ja, dan moeten we wel de deuren van de school. En de deuren van de vereniging. En de deuren van de straat ook weer openzetten. En de gezinnen moeten daar ook over nadenken. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als we nu denken, ja, het is de verantwoordelijkheid van dat en van de publieke omroep. Nee, we hebben met z'n allen een gedeelde verantwoordelijkheid. We moeten het allemaal belangrijk vinden en kijken waar we kunnen samenwerken. En dan gaat het niet om waar het meest geld is te verdienen. Nee, waar we het meest samenkomen. Dan, wat heb ik hier? Sportdeelname als leerplicht. Ja, daar kan je sport van overheidsgeld. Nee, dat is een verschil. Dat we kansen in de sport gaan we uit van hoeveel geld je hebt. Het gaat natuurlijk geld. Kansengelijkheid is niet, dat zit niet in geld. Het woord is zo goed, gaat om dat je mensen gelijke kansen geeft. Het gaat niet om de hoeveelheid geld, het gaat om dat je je verantwoordelijk voelt, dat je meedoet, dat je zorgt dat mensen kunnen meedoen. En dat je daar ook in de buurt, loop eens langs een kruifkoord, laat ze dingetjes op straat en kijk wat er gebeurt en denk dan, oh, daar kan ik ook wel wat in doen. Of ik luister ook, wat weten we van de straatcultuur? Veel te weinig. Wordt ook niet over gesproken, enzovoort. Dan meer investeren in topsportcultuur. Moeten we dat doen? Nee. Oh, en ja, maar dan ga je in geld denken. Nou, wie er heel veel meer investeren in topsportcultuur, dat zijn ouders langs de lijn. Want die doen alsof hun kind in een topsport zit. Dat is verschrikkelijk, dat wij allemaal, ook coaches, die gaan de topsporters spelen. Nee, dus we moeten meer investeren in een sportcultuur, maar dat is wel in sportiviteit. Zonder topsport is er geen breedte sport. Dat zei Chris en toen dacht ik, oh gelukkig, nu ben ik het niet eens met hem. Want ja, stel je voor dat ik terugkom en dan moet ik thuis zeggen, ik was heel erg eens met Chris. Nou, hier niet. Want zonder topsport is er ook breedte sport. We zeggen wel eens, dat zeggen de meeste mensen, topsport dat is het topje van de berg van de breedte sport. Dat is niet waar. Denk ik. Topsport is een hele andere berg. Dus je hebt de berg van de topsport. Daar gelden andere regels. Daar ga je anders met mensen om. Daar spelen andere regels. Topsport, als je daarvoor kiest, dat is iets anders. Dat is iets anders. Het is omgekeerd wel dat de topsportberg kan wel leren van de andere berg. Je hebt ooit de piramide van Maslow gehad, daar weten mensen iets van. Ik heb daar een proefschrift over geschreven. In het hele werk van Maslow komt er geen piramide voor. Het is alleen maar een vierkant, omdat alle dingen die hij belangrijk vindt, alle fases, die spelen elke dag bij iedereen. Dus het is niet alleen biologische behoeften en veiligheid en dan zelfontplooiing helemaal op de top. Dat speelt elke dag. Ook voor die kinderen die weinig kansen voelen. Die moeten we ook het gevoel geven dat wij bezig zijn met hun ontplooiing. Nou, dan hebben we het over de kracht van sport gehad. Heb ik dan alles gehad? Sport is de grootste integratiefactor. Ja, ik denk het wel dat we daar in ieder geval een hele grote kans, of het de grootste is, dat weet ik niet. Dan het allerbelangrijkste. belangrijkste. Gymlessen, daar stond het, moeten die, of moeten die vooral aandacht besteden aan sportvaardigheid? Lieve mensen, het heet Academie voor Lichamelijke Opvoeding. We zijn niet de sportacademie, wat vaak wordt gezegd. Wij zijn voor opvoeding. En dat is dus ook de gymlessen, die zijn naast sportvaardigheid. Dat is maar een deel ervan. Het is opvoeding. En de hele sport, het verantwoordelijk voelen voor elkaar, voor in beweging komen, voor sport. Dan moeten we de deuren naar elkaar openzetten en voelen dat we allemaal een deel zijn van de opvoeding. En er zit niet nog een nuttige overtreding bij. Nee, we voelen ons verantwoordelijk met z'n allen en daarom hoort het bij alle ministeries. En dat heb ik er vandaag uitgehaald.
1: Dank u wel, Peter. Dan zijn we er bijna. De laatste die ik nog heel kort even het woord wil geven is René Moos. Hij is eigenaar van Basic Fit. En hij biedt de borrels al aan. Dus alle aandacht nog even voor hem. En hij komt... En daar lekker in gestrekte draf naar beneden wandelen. Hallo René. Om te beginnen, is Basic Fit eigenlijk lokaal betrokken bij maatschappelijke initiatieven?
2: Zeker. We hebben zelfs vorig jaar met de gemeente Amsterdam zo'n 6000 dames aan het sport gekregen op onze sportschool. Met subsidie van... de gemeente en onze club. Maar dat doen we eigenlijk in alle landen. We zijn eigenlijk actief in alle landen om mensen meer aan sport te krijgen. Ja.
1: Is dat ook echt een thema?
2: Ja, dat is zeker een thema. Ja,
1: en hoe motiveer je dan die mensen?
2: Ja, nogmaals, per land is dat anders. We zijn actief in 10 landen. Dus in alle landen hebben we daar teams op zitten. Maar we proberen gewoon mensen aan het bewegen te krijgen. Dus het was net even een opmerking over... moeten we ons nou focussen op mensen die al sporten of mensen die niet sporten? Ja, wij concentreren ons echt op mensen die niet sporten. En die willen we dan aan het sporten krijgen.
1: Je hebt zelf een sportachtergrond. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik was niet heel succesvol, kan ik daarover vertellen. Dus ik vond het wel heel leuk. Dus ik heb een tennisachtergrond. Ik heb een aantal jaren fulltime getennist. Ik ben op mijn 16e, er was net ook even een gesprek over de nerds die de bedrijven aanstuurden en de landen aanstuurden. Ik ben op mijn 16e gestopt. Ik vond de school vreselijk. En ik ben lekker gaan tennissen. Dat heb ik op mijn 21ste gedaan. Helaas, ik vond het wel leuk, maar ik won geen wedstrijden. Dus dat was jammer. Vervolgens tennisles gaan geven. En uiteindelijk zijn we nu terechtgekomen in de fitness. En dat is goed gegaan.
1: Ja, redelijk goed gegaan, ja. Heeft die sportachtergrond jou geholpen bij datgene wat je bent gaan doen allemaal?
2: Ik denk ik wel, ja. En ik denk dat sport sowieso enorm helpt. Het is dus teamgeest, met elkaar werken. Maar ook verliezen, incasseren. Ik heb heel veel wedstrijden verloren. Dus ik weet wat verliezen is. En dan moet je toch elke keer weer gaan trainen. En de volgende week moet je weer verhuizen naar voor een nieuw toernooi. Weer naar een hotel, spulletjes wassen, een partner zoeken mee te trainen. Vervolgens verlies je weer de eerste of de tweede ronde. En dat herhaalt zich dan week in week uit, jaar in jaar uit. Dus ja, je leert wel incasseren. En daardoor denk ik wel dat we uiteindelijk met het vak wat we nu doen, de business die we nu runnen, dat goed gaat. Ja, omdat we tegenslagen kunnen incasseren. En dat leer je denk ik niet op school, maar wel gewoon in een sportveld.
1: Tot slot, heb je nog een soort boodschap voor deze mensen om ze mee naar huis te sturen?
2: Jullie moeten niet te lang blijven zitten. Ik denk dat het goed is dat jullie nu wat gaan drinken, want zitten is slecht. Het lichaam is gemaakt om te bewegen, dus ik zou zeggen lekker bewegen.
1: Dankjewel. René Moos. Goed nieuws. We zijn er doorheen. We kunnen lekker aan de borrel. En ik zou zeggen, geniet daarvan. Aangeboden dus door Basic Fit. Dank jullie wel voor jullie tijd. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En hopelijk hebben jullie een beetje inspiratie opgedaan vandaag. Hoe we de wereld via sport een beetje mooier kunnen maken. Dank jullie wel.
3: Ja, dat was het programma vanuit de zaal, het Nationale Sportdebat. Zometeen tot aan 6 uur zijn we er nog bij om dan met verschillende mensen die hier te gast geweest zijn vandaag terug te blikken op alles wat vandaag is besproken.
4: All Sports Radio. Hockey.
5: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
7: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: met jou. Door het oog van de nacht, Flair Navarnog, On My Soul, Bruno Mars.
1: Dit is het Nationale Sportdebat, live op All Sport Radio.
0: En het Nationale Sportdebat hier vanuit Move Amsterdam ligt net achter ons. Tijd om het alvast met onze eerste gast van deze nabespreking eigenlijk terug te blikken op hetgeen wat er besproken is. Jan-Willem van der Roest, welkom. Moet ik wel je schuif openzetten, want anders dan wordt het nog steeds lastig natuurlijk. Dankjewel, dankjewel. Welkom natuurlijk, Jan-Willem. Lector Sportmanagement en Sportbusiness bij de HVA. Wat bracht jou hier vandaag?
2: Ik heb een presentatie gedaan over een aantal cijfers die wij bij elkaar hebben gezet. Over hoe staat het nou met jeugd en sport in het land? Wat is nou het verschil tussen sport en bewegen? En als we veel sporten, halen we dan die beweegrichtlijnen wel? En dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Ja, toch zat er een mooie instinker ergens in. Want ik zat natuurlijk mee te luisteren met het debat. Ik had er geen beeld bij, maar dat er toch een merendeel van de zaal de verkeerde kant op liep.
2: Zeker, je moet af en toe eventjes een stelling waarmee je weet dat ze de verkeerde kant op gaan. Zodat niet iedereen het allemaal goed heeft.
0: Ja. Vertel eens, in jouw werk doe jij natuurlijk heel veel met sport en ook de maatschappelijke waarde daarvan. Ja. Als je jouw carrière even erbij pakt en de verschillende onderwerpen die je inmiddels hebt mogen behandelen. Hoe belangrijk is die maatschappelijke waarde van de sport nou?
2: Ja, die is enorm belangrijk. Ik denk ook dat we sport en samenleving steeds minder goed van elkaar, los van elkaar kunnen zien. Hè? Waar echt de sport in de 20, 30 jaar geleden de sport echt een op zich staande sector was. Zien we dat er steeds meer integratie is tussen sport en samenleving. En dat we ook steeds meer behoefte hebben aan duiding van: wat is die waarde nu van sport en bewegen in onze samenleving?
0: Ja, en dan kwamen we erachter van, dan heb je misschien verschillende, en dat is een heel vies woord, KPI's. Hè? Ja, ja. Waarop je dat dan kan meten. Marianne Timmer hadden we hier voordat we losgingen met het Nationale Sportdebat hier. Die zei van, ja, ik ben misschien meer iemand die dingen op gevoel doet. Volgens mij, het is ook een discussiepunt geweest net. Kun je er eigenlijk wel gewoon van die platte KPI's aanhangen als je het hebt over de maatschappelijke waarde van de sport?
2: Tot op zekere hoogte natuurlijk. Volgens mij moeten we meten en moeten we onderzoeken naar wat verschillende initiatieven doen. We moeten wel goed meten. Dus we moeten niet zomaar platte indicatoren ergens op plakken zonder dat we precies weten waar het over gaat om bijvoorbeeld dingen te monetariseren. Dat noemen we als we er financiën op willen plakken. Die neiging zie ik heel vaak. Als we er een euro erin stoppen, dan halen we er zoveel uit.
0: Ja, return on investment,
2: ja,
0: ROI.
2: Precies. Ja. Ik ben daar niet zo van. Volgens mij moeten we veel beter gestructureerd en ook nauwgezet meten. Oké, als we een initiatief hebben, wat hebben we daar nu aan? Wat heeft de jongere die daaraan deelneemt, wat heeft die er nu aan? Ik snap dat in de beleidstaal die euro's ook af en toe heel goed werken.
0: Ja, waar ben jij nou echt allergisch voor? Als je dan toch het hebt over dat soort meetpunten.
2: Nou ja, dat soort slechte aannames over waar de positieve kanten van sport precies terechtkomen. En dan willen we heel vaak dat het terechtkomt bij die algehele samenleving. Maar zie je ook dat beleidsmakers het vaak gebruiken om een evenement bijvoorbeeld naar een stad te halen. Ja, dan gaan mijn nek harder wel een beetje overeind staan, ja.
0: Ja, maar toch is het wel, als je dat hebt over politiek en het investeren in de sport, die hebben wel de behoefte aan iets om te kunnen legitimiseren van, wij stoppen hier zoveel geld in.
2: Ja, zeker.
0: Moet je dan toch op een andere manier kunnen doen dan?
2: Zeker, maar die manier zien we ook. Hè. Dus de waarde van topsport is vaak ook gewoon zit in die topsport zelf. Hè. Dus daar heb je niet allerlei andere indicatoren voor nodig om maar te moeten bewijzen dat het echt goed is wat je doet. Nee, die topsport heeft waarde in zichzelf. Dat topsportevenement heeft waarde in zichzelf. Probeer dat goed te onderzoeken. Wat doet dat? Wat doet dat op het moment zelf met bijvoorbeeld verbinding tussen mensen? Wat doet het met gewoon het laten zien van schitterende prestaties? Ik denk dat dat belangrijker is dan dat we gaan kijken wat het doet voor de gezondheid.
0: Want maatschappelijk breed gekeken, een maatschappelijke waarde van de sport is ook heel erg breed. Want je kunt op zoveel verschillende manieren die waarde invullen en insteken. Ja. Waar word jij zelf nou het meest gelukkig van?
2: Nou, als ik echt zie, en ik denk dat ik daar wel deels met Marianne Timmer meega, dat we dingen kunnen ondersteunen met cijfers, maar ook met ervaringen. Ik heb net een filmpje laten zien vanuit de Excelsior Foundation. Ja, als ik daar gewoon zie hoe elke dag de medewerkers van die foundation met passie werken aan een veilige omgeving waarin kinderen zelfvertrouwen opdoen, waarin ze dingen leren. En we dat ook inzichtelijk kunnen maken met de verhalen die daar vanuit kinderen komen, vanuit begeleiders komen. Als die twee met elkaar gaan sporen, dan ben ik heel gelukkig.
0: Als je jouw job, jouw titel als lector sportmanagement en sportbusiness koppelt nou aan wat je vandaag hebt gezien, meegemaakt, wat je hebt gehoord van de mensen die je hebt gesproken. Hoe staan we er momenteel voor?
2: Ja, Ik denk nog steeds goed, maar het is wel zo dat we een toekomst voor ons hebben die ingewikkeld is. Hè, als het gaat om sport en bewegen. Dat we zien dat we echt een strijd te voeren hebben met het minder gaan bewegen. Het minder kunnen voldoen aan die beweegrichtlijnen. Dat we te maken hebben met allerlei initiatieven in de samenleving die ervoor zorgen dat we misschien meer gaan zitten en minder gaan bewegen. En dat we dus ook heel goed moeten kijken naar wat is die waarde van sport nog steeds. Het is er vandaag een aantal keer over gegaan. En ik denk dat die sport, die emoties die we voelen bij sport, die waarden die we in sport kunnen overbrengen, dat die heel belangrijk zijn en dat we die goed moeten kunnen inzichtelijk kunnen blijven maken.
0: Als we kijken naar het debatgedeelte, dat was natuurlijk mooi met mensen die helemaal over dat podium heen bewogen. Er werden natuurlijk een aantal prachtige stelling. Welke stelling was jij het nou echt roerend mee eens?
2: Nou, ik weet niet of ik het eens was met de stelling, maar het feit dat topsport een enorm belangrijke rol in onze samenleving inneemt en dat we daar nog steeds in moeten investeren. Ja, daar sta ik echt volledig achter. Omdat ik denk dat we zonder topsport geen sport hebben. Hè, ondanks wat Peter daar misschien net over zei, Peter Heerschop. Is dat ik denk dat die topsport juist ook nog steeds het uithangbord is.
0: Die voorbeeldfunctie toch?
2: Ja, die voorbeeldfunctie. Maar die voorbeeldfunctie moeten we wel ook weer op een hele goede manier beschouwen. Hè. Dus het gaat niet om die voorbeeldfunctie. Oh, we zien een rolmodel. We gaan dat zelf ook doen. Hè. We zien Epke Zonderland een gouden medaille winnen. We gaan met z'n allen gymnastieken. Zo werkt het niet. Maar we genieten wel met z'n allen van die gouden medaille. En misschien zorgt dat wel voor een beetje meer verbinding in de samenleving. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
0: En als je dan een stelling hebt waarbij het roerend mee oneens was?
2: Haha. Ja, lastig. Er zaten niet, wat dat betreft, niet hele stellingen bij waar het. En dat is toch misschien ook de nuance van een onderzoeker. Dat je altijd de voor's en de tegens ziet.
0: Ja, of dat juist een heel. Je kunt overal wel ergens mee inkomen. Je ziet waar het vandaan komt.
2: Ja, en je kent de cijfers. Hè, dus als het gaat over investeringen in die top- en breedte sport. Ja, ik weet dat er ontzettend veel geïnvesteerd wordt in de breedte sport. En ik weet tegelijkertijd dat het nog steeds niet genoeg is. Hè. Dus inderdaad, 2 miljard door gemeentes uitgegeven. Geweldig, maar we moeten denk ik nog steeds meer aandacht hebben voor het pedagogisch sportklimaat waarin die investeringen misschien nog te weinig voorkomen.
0: Je bent druk bezig met allerlei onderzoeken. Wat houdt jou momenteel van de straat?
2: Ja, op dit moment doen we veel onderzoek naar de maatschappelijke waarde van topsport. Maar ook veel rondom commercialisering van die topsport. Hè, waar de burgemeester eigenlijk begon. Dat ze zich daar zorgen over maakt. Wij zien dat er verschillende neigingen zijn in de sport, in de breedte sport ook, om te commercialiseren. Voorbeeld daarvan is een rapport over voetbalscholen wat we op 9 september uitbrachten. Ik denk dat dat een van de grote voorbeelden is van waar je sport en samenleving bij elkaar ziet komen, commercialisering daarbij ziet komen en echt die maatschappelijke problematiek ook heel daadwerkelijk gespiegeld zien in de sport.
0: Want dat onderzoek naar commerciële voetbalscholen in dit geval, wat viel daar voornamelijk op?
2: Ja, we weten al langer dat er in die voetbalscholen een bepaalde voetbaldroom wordt verkocht, hè, en dat er jongeren naartoe gelokt worden. Daarvan kun je zeggen dat is misschien al twijfelachtig. Tegelijkertijd, het is ook ondernemen. Hè? Dus je mag ook dingen voorspiegelen. Je mag mensen een grote toekomst voorschotelen. Wat wij hebben gezien is dat er allerlei netwerken van commerciële voetbalscholen samenhangen met zaakwaarnemers. En zelfs ook met vormen van criminaliteit. En dat we zien dat daar het ook echt over de schreef gaat. En dat we ons daar echt wel zorgen om maken.
0: Nou, want als ik dan hoor vormen van criminaliteit, dan gaan bij mij alle alarmbellen gelijk wel rinkelen.
2: Ja, precies. Het gaat over witwassen, het gaat over drugscriminaliteit. En natuurlijk, dat is een topje van een ijsberg. We zien ook heel veel goede voetbalscholen. Ook ondernemers die gewoon een goede boterham willen verdienen. Maar we zien ook echt wel dat het in sommige gevallen spaak loopt. En dat we daar meer aandacht voor moeten hebben.
0: Ja, een goede vraag uiteindelijk is ook, wie bepaalt nou eigenlijk wat er goed is voor het jonge kind? Wat het belang is van de jonge speler? Is dat ook iets waar commerciële voetbalscholen dan toch wel aan voorbij gegaan wordt?
2: Zeker. En het is ook gewoon te weinig geborgd in onze sportstructuur. Hè, dus zelfs in de vereniging kan je af en toe afvragen, hebben we dat nou goed geborgd? En als daar dan vervolgens ook commerciële neigingen bij komen vanuit zo'n aanbieder, dan zie je toch dat het vaak al snel gaat over ondernemen, dat het gaat over winstbejag zou je kunnen zeggen. En dat daar op zich niks mis mee is als dat kind maar geborgd wordt. En we zien dat het daar vaak misgaat.
0: Nou, wat even heel plat geslagen. Het zal vast wel eens voorkomen, maar zeker niet in alle gevallen. Het is dus eigenlijk, kinderen, ouders worden eigenlijk een soort van droom voorgehouden. Die betalen daar ontzettend veel geld voor. De mensen achter de commerciële voetbalschool, die houden een droom in stand, ook al is dat niet per se een realistisch toekomstbeeld eigenlijk om maar gewoon geld te blijven in.
2: Ja, precies. We zien bijvoorbeeld dat je bij sommige voetbalscholen kan betalen om in aanmerking te komen voor de agency, hè, waar je dan misschien wel een transfer kan maken. We zien dat ze enorm veel promotie maken op social media met stages of plaatsingen bij betaald voetbalorganisaties. Dat is ook het beeld wat jongeren zien, hè, want via social media komt het ook direct bij de jongeren terecht. En die wordt een worst volgehouden waarvan we weten, ik geloof dat de wethouder van Amsterdam laatst zei, zelfs binnen een BVO is er maar 1% wat het haalt. We weten dat percentage ligt nog veel lager. Dus ja, daar maken we ons zorgen om.
0: Ja, maar dat is best wel heftig eigenlijk. Ja, als je het zo ineens blootlegt, dan denk je wel van zo, dat eigenlijk gebeurt.
2: Ja. Ja, exact.
0: Zeker omdat het gaat om kinderen. Want ik weet bijvoorbeeld, volgens mij is het in betaald voetbal niet wettelijk toegestaan transfers te maken onder de 16 jaar. Dat heeft met allerlei rechten en kinderarbeid en dat soort zaken te maken en handel.
2: Ja.
0: Is het beloven van transfers daar dan niet ook best wel een overtreding van?
2: Ja, we zien dat in die voorfase, hè, dus inderdaad tot 15 mag je kinderen geen contracten voorleggen. We zien dat er allerlei afspraken al worden gemaakt op het moment dat kinderen 10, 11, 12 zijn. Dat ook soms gebeurt tussen de voetbalschool en de zaakwaarnemer. Dus kinderen weten daar soms niet eens iets van af. Ouders weten daar soms niet eens iets van af. We zien kickbacks, financiële kickbacks. Daar zitten een aantal dingen die gewoon niet door de beugel komen. We zien mensen die handelen terwijl ze niet met een FIFA-licentie werken. We zien dat daar samenwerkingen zijn met mensen die wel FIFA-licenties hebben. Dus er gebeurt veel wat ongeoorloofd is, ook volgens de huidige voetbalrichtlijnen. En zelfs daarvan denken we dat die aangescherpt kunnen worden.
0: Nou, en dat is natuurlijk het onderzoek en het constateren van het probleem 1. En vervolgens hebben jullie natuurlijk ook aanbevelingen geschreven. Ja. Wat zijn die aanbevelingen?
2: Nou, die aanbeveling is onder andere om tot een soort van keurmerk te komen. En of dat echt een keurmerk moet zijn in de meest strikte zin van het woord, is de vraag. Maar wat we echt willen is dat er meer toezicht komt op wat deze voetbalscholen doen. De gemeente Amsterdam heeft ingezet op interne voetbalscholen. En zij reguleren dat inmiddels ook vrij stevig. Maar het is de enige gemeente in Amsterdam of in Nederland die daar iets mee doet. Zowel de KNVB als andere gemeenten denken, moeten echt in actie komen om hier meer aan te doen. En we zien dat het nu gewoon blijft liggen. Hè? Dat er één wethouder is in Amsterdam die zich hiermee bezighoudt. Maar dat het in andere gemeenten, dat wordt gezegd, het speelt hier niet. Of het is een groot stedelijk probleem. Of dat de KNVB ook zegt, we zien het probleem niet. Ja, daar moet echt iets aan gebeuren.
0: Nou, los van de KNVB, wat is de rol van, als we het even nu specifiek over Amsterdam hebben. Wat is de rol van de lokale verenigingen en misschien ook wel de BVO en Ajax hier?
2: Ja, precies. Nou ja, verenigingsbestuurders moeten zich denk ik afvragen, welke samenwerking gaan wij aan en is dat op lange termijn goed voor de vereniging? Vaak wordt er natuurlijk ook aan de vereniging snel geld beloofd. En zien we dat het op de lange termijn echt heel slecht is. Want voetbalscholen blijven maar 1, 2 jaar, gaan dan weer door naar een vereniging waar ze weer meer potentie zien. Nemen soms kinderen met zich mee die potentie hebben, dus die talenten lopen ook nog eens weg. Dus ik denk dat bestuurders van voetbalverenigingen zich daar echt vraagtekens bij moeten zetten. Ik denk vervolgens ook dat de betaald voetbalorganisaties veel scherper moeten kijken naar de samenwerkingen die zij hebben met deze commercieel voetbalscholen. We zien nog steeds dat commercieel voetbalscholen pronken met deze betaald voetbalorganisaties. Dat ze aan dezelfde toernooien deelnemen. Hè? Dus dat er wedstrijden zijn tussen commerciële voetbalscholen en BVO's. Ja, dat kan gewoon niet meer.
0: Nee, dat is dat zeg je terecht. Dat kan eigenlijk gewoon niet meer. Dit is een onderzoek wat jullie hebben gepubliceerd afgelopen september, begin september.
2: Ja.
0: Daar zit nu ongeveer een maandje tussen. Ja. Wat is er in de tussentijd eigenlijk gebeurd met de resultaten?
2: Ja. Nou ja, nog niet zoveel. Dus dat heeft ons ook wel heeft geleid dat wij nu zelf aan het nadenken zijn. Moeten we niet gewoon een symposium organiseren waar we de KNVB, waar we de BVO's uitnodigen, waar we coaches betaald voetbal uitnodigen. Om veel nadrukkelijker dit probleem te bespreken en te kijken, kunnen we komen tot een agenda waarin we met al die partijen, met gemeenten daarbij, tot een actieplan kunnen komen. Want alleen die aanbevelingen, ja, dat doet het niet, zeg ik dan als onderzoeker.
0: Ja. Je kunt wel iets roepen, maar er moet dan ook gewoon actie ondernomen
2: precies,
0: worden.
2: Precies.
0: Dat is dan iets waar jullie je ook mee bezighouden. Ja. Dus het leven als onderzoeker gaat eigenlijk veel verder dan enkel het onderzoek.
2: Zeker, zeker. En ik denk dat dat ook een rol is die heel goed bij het HBO past. Hè, wij zijn praktijkgerichte onderzoekers. We zitten dicht aan tegen de sportmanagers van de toekomst. Ja, we willen echt dat ons onderzoek impact heeft op zowel de huidige praktijk als die mensen die over 4, 5, 10 jaar de beslismakers zijn in de sport.
0: Ja. Is dat ook iets waar je je de komende tijd mee bezig zou houden? Of wacht er alweer een nieuw onderzoek op jou?
2: Er wachten altijd nieuwe onderzoeken. Dat doen we ook zelf. Hè? Want een van de aanbevelingen is natuurlijk, er moet meer onderzoek gebeuren. Nee, een van de onderzoeken waar we op dit moment ook heel druk mee bezig zijn, is het onderzoek naar 3x3 Unites. Een van de genomineerden vandaag voor de Frank van der Walbaken Award. Waar we zijn aan het kijken, oké, hoe kunnen we die social impact die daar gemaakt wordt, hoe kunnen we die ook schaalbaar maken? Hè? We zien heel veel verschillende initiatieven. Losse initiatieven vaak, ook bij 3x3, waarvan we denken, hey, daar zit goud in en we kunnen daar een model van maken die misschien ook economisch hout snijdt. Hè? Dus als je ziet dat een basketbalaccommodatie in dit geval ook iets doet in de wijk en er misschien voor zorgt dat die wijk op allerlei vlakken vooruit gaat, dan doet dat misschien economisch ook wel iets. Misschien dat huizenprijzen omhoog gaan, misschien dat de waarde daarvan veel verder reikt dan alleen die jongeren alleen.
0: Nou, dat is mooi aan 3x3 Unites. Ze geven ook jongeren zelf rekenschap, zelfzeggenschap. Ja. Natuurlijk met die opleidingen die ze geven, de diploma's die ze uitreiken. Ja. Het is veel meer dan enkel zeg maar basketbal.
2: En ook in het onderzoek hebben we verschillende mensen die de leiderschapscursus van 3x3 zelf hebben doorlopen. En die weer een rol hebben in het onderzoek. Dus het is steeds meer en meer een ecosysteem. En dat is wat we eigenlijk op allerlei plekken zien. Dat er wordt gewerkt vanuit een ecosysteemgedachte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit steeds meer toegang, toekomstbewust maken. Ervoor zorgen dat er een goede aanvoer is, dat we goede samenwerkingen hebben, partnerschappen met verschillende organisaties, met andere sectoren. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat sport inderdaad die rol in de samenleving steeds meer inneemt.
0: Tot slot, Jan-Willem, terug naar het hier en nu, naar het nationale sportdebat. Ja, ja. Wat neem je mee terug naar huis? Hoe ga je weg hier?
2: Nou, ik denk dat iets wat wel aan de orde is geweest, maar misschien nog meer op het programma kan komen, is ook die mentale gezondheid van zowel sporters als coaches als iedereen die in de sport werkt. Ik denk dat Peter Heerschop het heel mooi zei. Hè, die kwetsbaarheid die willen we ook juist laten zien. Ook als het gaat om rolmodellen, ook als het gaat om de invulling van rolmodellen. We zijn er nog steeds niet goed achter hoe we rolmodelschap nu beter kunnen invullen. Misschien dat die kwetsbaarheid daar wel een sleutel voor is.
0: Jan-Willem van der Woerst, mag ik je danken voor je komst hier naar de studio. En heel erg veel succes.
2: Graag gedaan.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sport Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio. Met Robert Denneman en Jelmer Lelieveld.
9: Welkom bij het laatste uur van het Nationale Sportdebat. Hier vanuit Move in Amsterdam. Het Nationale Sportdebat zelf is achter de rug. Die eindigde zo rond een uurtje of half vijf. En we zijn lekker aan het napraten met Janne Alleman. Ook onze collega Jelmer Lelieveld. En weer eens even lekker op pad gestuurd. Jelmer, waar ben je terechtgekomen?
10: Goedemiddag Robert, ik sta hemelsbreed misschien 50 meter van je af. Aan de andere kant van Move Amsterdam, vlak naast de zaal waar net het Nationale Sportdebat heeft plaatsgevonden. En ik sta bij Robert Maaskant, die hier ook is. Goedemiddag Robert.
11: Goedemiddag.
10: Terwijl je lekker aan je bitterbal aan het eten bent, dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Hè?
11: Worteltjes, het is een radio, dus ik sta aan mijn worteltje.
10: Ja, inderdaad. Ja. Sportief natuurlijk blijven. Hè. Gezond eten. Ja. Er zijn best wel veel stellingen voorbij gekomen vanmiddag en meningen ook van de debaters. Welke mening van jouzelf is veranderd naar aanleiding van wat iemand gezegd heeft hier vanmiddag?
11: Oeh, dat is een vrij brede vraag. Nou, ik vond de discussie over het publieke geld vond ik wel interessant. Van wat je toch wel ziet is dat tegenwoordig de sportbonden erg makkelijk hun hand ophouden. Hè? Zowel bij NOC NSF natuurlijk en bij de loterij. Daar gaat ongelooflijk veel geld in om. En in hoeverre dat nou invloed heeft op ledenaantallen, maar ook hoeveel mensen gaan bewegen. Dus of je daar dan de in de private sector niet mee tekort doet. Mooi hè, Basic Fit is hier natuurlijk ook bij betrokken. Hyrox werd vaak genoemd. Dat zijn natuurlijk allemaal commerciële ideeën die wel heel veel mensen aan het bewegen krijgen. Dus dat vond ik een hele interessante vraag.
10: Aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen, ook daar zit natuurlijk ook wel een winstaspect achter. En het sociale aspect van sport is natuurlijk ook belangrijk, waardoor natuurlijk meer subsidie vanuit semi-overheidsorganen dan ook belangrijk is.
11: Jawel, maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Ik wil niet zeggen dat bij de sportbonden, en ik praat even over voetbal, want dat is toch een beetje mijn expertise, betaalt iedereen ook contributie. En dat klopt, hè, dan krijg je de meeste cohesie. Ik ben het helemaal eens met die stelling over integratie. Dat ik denk dat sport de grootste integratiebooster is. Daar zijn ook wel eens problemen, maar daar wordt wel geïntegreerd gesport. Mannen en vrouwen ook, wat dat betreft. Dus ik denk dat dat een heel goed is. Het privaat maken van sport wil niet zeggen dat je geen inclusiviteit daardoor krijgt. Want dat gaat ook met elkaar, trekt ook allemaal met elkaar op.
10: Ik ben ook wel benieuwd naar jouw mening over wat waar, daar hebben we het eerder over gehad met Barbara Barend in de uitzending. Maar het kwam ook voorbij als een stelling hier zo. Over dat er een specifiek ministerie moet komen voor sport. Hoe kijk jij daar tegenaan?
11: Nou ja, ik ben natuurlijk kort betrokken geweest bij de oprichting van de Partij van de Sport. Ik zit zelf in de sportraad. Dat is in Breda. Dat is ook de politieke kant van het verhaal. Het zou heel mooi zijn als we nou daadwerkelijk een echte stem kunnen krijgen in die politiek. En daarom vind ik eigenlijk dit wel weer jammer. En dat zou misschien een tip zijn voor volgend jaar. Zoals we hier nu staan, staan we met te veel witte oude mannen die allemaal hetzelfde denken. En er zit niemand van de politiek bij. Er was één iemand, de burgemeester, maar die gaat weg op het moment dat het debat begint. Dus uiteindelijk bereiken we elkaar en sta je preaching for the choir. We staan tegen onszelf te vertellen hoe geweldig sport is, maar het komt nergens aan. En ik vind dat een sportdebat moet er juist over gaan dat je mensen gaat overtuigen hoe belangrijk sport is. Ik stond net even kort met Jan de Jong te praten, de directeur van de Eredivisie. En die zegt ook, ja, er zijn nu cijfers bekend, ook vanuit die foundations, waar al die voetbalclubs hebben foundations, hè, waar ze heel veel goed werk mee leveren. Er zijn simpelweg cijfers bekend dat het simpelweg mensen aan bewegen krijgen, hoeveel dat oplevert voor de maatschappij. En dat gaat dan voornamelijk over latere zorg. Dus mensen die gaan, want dat was ook nog een discussie, hè, tussen sport en bewegen. Maar al krijg je mensen maar aan het bewegen, dat scheelt dadelijk miljarden in het vervolg. Nou, dat soort dingen zou ik veel meer uitgelicht willen zien ten opzichte van een debat. Laat die politici hier maar komen. Laat ze maar zeggen van waarom ze daar niet voor kiezen. Of waarom het misschien financieel niet kan. Dat kan ook, hè. Maar laat ze zich uitspreken.
10: Waarom, ja, misschien zijn ze ook niet uitgenodigd dat dat zou kunnen. Maar waarom zijn ze hier, denk jij, niet?
11: Nou, ik begreep één of een praktische reden. Dat is dat het vraaguurtjes op dit tijdstip in de Kamer.
10: Ja, dat is een belangrijke politieke dag vandaag en daarna.
11: Dus het tijdstip is misschien niet helemaal goed gekozen. En ik weet ook niet of ze hier willen komen. Kijk, als ik zie hoeveel... alle juiste mensen die wat doen in de sport zijn hier. Dus wat dat betreft is het een geslaagd event. We kunnen elkaar nog eens een keer versterken in al die verhalen. Ik voelde me bijna aangesproken als verbinder tussen dat sport, media, bedrijfsleven en politiek. Om daar bijna een functie in te gaan bekleden. Want die bestaat gewoon niet. Er moet natuurlijk een verbinder komen. Er moet een gezicht komen. En of dat nou een oud topsporter is, dat zou ook mooi zijn. Maar ik denk dat je iemand moet hebben die verbonden is met al die takken die hiermee te maken hebben. Dus ja, dat vind ik wel interessant. Daar ga ik eens induiken.
10: Wat natuurlijk ook wel interessant is, dat het lokaal wel heel erg sterk verankerd is. Hè? Politiek en sport. Maar dat op de een of andere manier dan toch niet met politieke partijen weer naar boven in de piramide gaat in Den Haag.
11: Nog een keer vraag.
10: Nou, dat de verankering van de sport lokaal erg goed verankerd is ook. Bij gemeenten bijvoorbeeld. Het belang van sport. Dat daarover wordt nagedacht. Maar dat je dat ziet dat naar boven in de piramide bij partijen. Dat niet landelijk naar boven gaat in de piramide.
11: Nee, en dat is op zich niet erg. Want politiek is bedoeld om lokaal impact te hebben. Dus op het moment dat wij aan die onderkant van de politiek invloed kunnen hebben, waardoor mensen gaan bewegen en gaan sporten, dan doen we het denk ik al goed. En ik vind ook, dan draai ik het even om, ik vind ook dat we niet te lui moeten worden om ons hand maar continu op te houden als sportzijde. Van ja, kom maar. En als er een probleem is, dan lost de politiek dat wel op. Nee, daar moeten we zelf actief mee aan de slag zijn. En iedere vereniging moet dat doen. Er zijn best wel veel initiatieven voor om daarnaar te kijken. Nou ja, wat ik mooi vond, ik ben daar al een jaar of 3, 4 mee bezig. Heel intensief om die omni-verenigingen voor elkaar te krijgen. Want als je nou praat over hoe ga je mensen met elkaar verbinden, ja, dan is het om ze op sportverenigingen te laten zijn. Ik ben veel in Spanje. Daar heb je dat natuurlijk veel en veel meer. Want daar is het niet een separate padelclub of golfclub of zwemclub of fitnessclub. Dat zit allemaal bij elkaar. Ja, dat fenomeen kennen wij nog niet in Nederland.
10: Een soort van de ontzuiling van de sportwereld dan.
11: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, en misschien moeten we daar veel harder over nadenken. Dat was een leuke stelling geweest vandaag.
10: Nou, wellicht wat voor volgend jaar. En we kunnen jou in ieder geval, jij kan in ieder geval gebeld worden om aan de deur te bonken in Den Haag. In ieder geval dat er veel meer mee gedaan moet worden met sport.
11: Als grote verbinder. Graag.
10: Dankjewel, Robert Maaskant. Oké, Robert, ik zou zeggen even terug naar jou.
9: Nou, dan gaan we terug naar mij. Zometeen gaan we in deze studio terugblikken op alles wat heeft plaatsgevonden met drie van de hoofdrolspelers. Namelijk Stef Heutink, Maarten Halsema van IVRM en Frank van der Walbaken. All Sport Radio.

0: salavi, baby. Hoe toepasselijk, crisscross Amsterdam. My oh my, hier bij All Sports Radio tijdens het Nationale Sportdebat.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio.
0: En dat is bij mij in de studio aangeschoven. Drie van, nou ja, toch wel de hoofdrolspelers van het organiseren van het hele Nationale Sportdebat. Stef, ik zie jou een beetje bedenkelijk. Stef Heutink van IVRM, Maarten Halsema ook van IVRM. En natuurlijk onze eigen Frank van der Walbaken, alle drie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Goedemiddag.
0: Begin even bij jou, Stef. Ja, terugblikkend op vandaag. Wat is er allemaal op je afgekomen?
2: Nou, ik voelde mij vanochtend Frank de Boer in 1995, zei ik tegen Frank ook. Namelijk de zenuwen gieren door de keel in één keer. Want ik was er zelf natuurlijk eigenlijk niet meer bij betrokken, anders dan op de achtergrond. Dus ik ben hier ook maar naartoe gegaan en gekeken en steeds rustiger geworden. Ik denk dat er vandaag iets is neergezet. Vorig jaar was het een leuke bijeenkomst. Vandaag was het een echt sportdebat. Ja, ik kan er niet veel meer van maken. Het format was goed.

0: Dat hou ik er aan over.
1: Ja, Frank?
2: Ja, wat vandaag weer zeer nadrukkelijk naar voren kwam, vind ik, dat de structuur in de sport, die ontbreekt nog. Er worden allerlei mooie dingen geroepen en iedereen heeft het beste voor met sport. En iedereen is er ook wel eens dat sport belangrijk is voor de samenleving. En voor de maatschappij en sponsors, die moeten er meer van benutten, meer eruit halen. Maar het blijft toch te veel nog bij mooie woorden. Om maar een sportterm te gebruiken, geen woorden maar daden.
1: Ja.
2: En ik vind dat er werd ook gediscussieerd over een minister van sport, een ministerie van sport.
1: Barbara Baat kon nog even afscheid.
3: Dank jullie wel. Het was een prachtig debat.
1: Sorry. Doei Barbara.
2: Ja, zo gaat dat hier. Hè. Ja. Wow. Maar er werd gediscussieerd over, moet er nou een ministerie van sport komen? Nou, dat hoeft voor mij helemaal niet, als het maar de prioriteit krijgt. Of dat nou via een ministerie is of via andere ministeries. Nou. Hè. De samenwerking tussen bijvoorbeeld OCW en VWS vind ik miserabel.
0: Ik heb dat is wel een puntje nog. Dat vond ik nog te weinig in dit debat terug. Ik ben waarschijnlijk de meest liberale van ons drieën.
4: Liberaal.
0: Wat ik nog miste in dit debat is. Het gaat vooral over de rol van de overheid. En hoe de overheid een rol kan nemen. Ministerie van Sport, financiering. Maar ik denk, als we kijken naar de huidige de financiën van het kabinet en waarmee ze een deal moeten zoeken, dan zullen we het ergens anders moeten gaan halen, het geld. En dan denk ik bij mezelf, kijk eens naar het bedrijfsleven. Ze staan te springen om meer actief betrokken te raken bij sport. Op landelijk niveau, gebeurt al, hè, kijk naar de Rabobank. Op provinciaal niveau, ook op lokaal niveau. Ik weet zeker dat er allerlei maatschappelijke issues zijn, onderwerpen zijn, waarin de sport hard geld nodig heeft en het bedrijfsleven staat te jubelen om daar mee te doen.
2: Maar dat denk je niet, Maarten, dat... ik ben het helemaal met je eens trouwens. Maar dat ook een soort injectie nodig zou hebben in de houding van de overheid. Als de overheid echt meer importantie geeft aan de sport en zelf ook initiatieven neemt en niet roomser zijn dan de paus van wij kunnen niet samenwerken met het bedrijfsleven, want dan worden we misschien omgekocht of wat dan ook. Als de overheid het sein geeft van sport is echt belangrijk, dan komt het bedrijfsleven vanzelf.
0: Ja, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar tegelijkertijd hebben wij op dit moment te maken met een regering die niet tot een kabinetsvorming, tot de begroting
4: tot komt. Iets komt.
0: Tot überhaupt iets komt. En de vraag is of je daar moet willen wachten. En daarnaast moet je ook nadenken over wat is de geloofwaardigheid van een regering waar VWS bezuinigt op sport, waar de btw-heffing op gokken wordt verhoogd, dus ook op de Nederlandse loterij. Ik denk dat je daar geen zaken mee moet doen. En weet je, als ik dan kijk naar de poging die bijvoorbeeld NOC-NSF doet om maar weer aan tafel te komen met hetzelfde verhaal, waarbij je volgens mij in herhaling valt door te vertellen hoe goed en geweldig sport is voor de sociale cohesie en gezonde blablabla. Bla, bla. Dat is gewoon verkeerd, dat is het verkeerde verhaal.
4: Dat ik het ooit nog zou zeggen, maar dus opening speech was dus heel sterk. Dat bedoel ik niet hoor, dat zou ik zeker hebben gezegd. Maar burgemeester Halsema die zei, de overheid moet ook normeren. En dat ik dat ooit zou zeggen, of dat ik het daarmee eens zou zijn, dat had ik ook niet helemaal verwacht, maar dat is wel waar. Want je hoort de overheid. Wat mij betreft gaat de overheid een 0 euro per jaar. Weet je, dat is natuurlijk onzin wat ik nu zeg. Maar dat maakt me niet eens heel veel uit. Maar ze mogen het wel zeggen. En veel steviger dan dat nu gebeurt. Want dat gebeurt niet. Er wordt echt. Ik sprak net nog even een van de debatdeelnemers. Aziz Akat, die in Huizen, een dorp waar ik woon, heel actief is met jongeren. Ja, die zegt ook de rol. Gewoon, maak daar duidelijk dat de rol van het gezin belangrijk is. Normeer dat ook. Kinderen die s'avonds om 9 uur op straat rotzooien van 12 jaar, die zouden inderdaad moeten sporten. Maar die horen ook gewoon om 6 uur thuis aan tafel te zitten. Het is heel simpel. Dus er zijn allemaal dingen en dat normeren, dat mis ik. Ja. Dat vond ik een mooi. Ik was heel blij dat in de opening speech toch gezegd werd. Want normaal trek ik dan een beetje een vies gezicht. Maar ik dacht, je hebt wel een punt. Het is wel zo.
1: Ja, als we kijken trouwens naar het debatgedeelte. Hè, er zijn een hele hoop stellingen voorbij gekomen. Frank, als jij een stelling eruit mag pikken waar jij het misschien bovengemiddeld mee eens was. Welke stelling zou dat dan zijn geweest?
2: Nou, waar ik echt ook voor mezelf over na ben gaan denken en ook hier en daar een vraagteken bij zet, is de financiering van de topsport. Daar hadden we het net ook al over. Ik vind dat als wij nu een voorbeeld zien als Rabobank, wat Rabobank doet in de volle breedte als een bank die het hele Nederlandse volk als doelgroep heeft, die echt ook onder in de piramide van de sport, de hele brede piramide, zeer nadrukkelijk investeert. Niet uit op zichtbaarheid, maar uit op tonen van sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid als grootbank in de samenleving. Dat vind ik, hoop ik, dat een aanjager is voor andere grote ondernemingen om hun verantwoordelijkheid te nemen, want de

0: consument van vandaag die vraagt niet alleen maar meer op goede producten. Die vraagt ook om goed gedrag.
1: Mag ik daar wat over zeggen? Hoor? Want dat verbaasde mij wel in het debat. Er was ergens een stelling dat ging over... Nou, ik weet niet eens meer waar die precies over ging. Maar de suggestie die... Of de stelling was dat... als ik me goed heb begrepen... We hebben de topsport nodig om de breedte sport te activeren. We moeten meer investeren in topsport.
2: Ja.
1: Eerlijk gezegd, en daar zijn wij het niet over eens, denk ik van. Ik vind, vanuit breedte sport ontstaat topsport. Dat is een beetje mijn beeld dat ik erbij heb. Kijk je naar het zogenaamde, en we hebben het daar wel eens eerder over, het trickle-down effect. Zelfs bij het damesvoetbal blijkt, daar is toch veel aandacht voor geweest, hè? Toch relatief veel aandacht, laten we niet overdrijven. Dat het aantal meisjes dat vervolgens gaat voetballen helemaal niet toeneemt. Dat trickle-down effect, dus met andere woorden, die rol die de topsport zou moeten hebben om anderen aan het sporten, die is er dus helemaal niet.
0: Nee,
1: dus vanuit dat perspectief is het geen argument.
0: Nee, daar ga ik wel mee. Kijken. Maar het is wel zo dat ik vind dat als men zegt dat het bedrijfsleven moet ook de breedte sport financieren. Daar kan ik ergens in inkomen. Aan de andere kant zeg ik, de topsport levert de publiciteit op. Dus dat kan gefinancierd worden door het commerciële bedrijfsleven. Want die krijgen daar echt iets voor terug. En de taak van de overheid is wellicht meer aan de onderkant van de piramide.
1: Eens, maar tegelijkertijd, ik denk dat het bedrijfsleven ook over de volle breedte, niet alleen de topsport, maar ook breedte sport, veel meer een rol kan nemen. Door te participeren in allerlei programma's en daarbij sport in te zetten. En natuurlijk, je plakt links en rechts je naam ergens op, maar je activeert ook je eigen personeel om bij te dragen aan nieuwe projecten. Met alle respect, dan praat je weliswaar niet over de budget in de topsport. Maar ik denk dat je lokale ondernemers, MKB-bedrijven, middelgrote bedrijven daarmee enorm kunt helpen om meer zichtbaar en meer relevant te zijn in hun eigen regio.
0: Absoluut.
1: Geld zat.
0: Absoluut.
2: Nou, daar als iemand die toch geregeld in het verleden commercieel geld naar de sport heeft gebracht, moet wat dat betreft, daar, ja, dan moet je het gewoon mee eens zijn, toch, Frank?
0: Nou, kijk, het is sportsponsoring is in de tijd begonnen met een reclamebord plaatsen en hopen dat je in beeld
1: dat
0: komt.
1: Dat is geen antwoord op de vraag, hè?
0: Dus ik ben het er absoluut mee eens.
3: Dat de
0: verandering die in sponsorland is opgetreden, dat het bedrijfsleven gelukkig en terecht hoe langer hoe meer op zoek is naar een functionele rol voor dat bedrijf en voor de producten van dat bedrijf in de samenleving, om te tonen verantwoordelijkheid toe naar die samenleving, waarin we worden geconfronteerd met de ene ellende naar de andere ellende, is sport een positieve factor. Dus het kan uitstralen op de reputatie van een onderneming.
1: Zeker.
2: Nou, hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld de vereconominalisering van het duidelijk maken van zeg maar de maatschappelijke waarde van de sport? Hè, dat er toch heel snel worden gekeken naar, ik noem het even de KPI's en de ROI's. Economisch gezien misschien logisch, maar sport is veel meer dan dat. Marianne Timmer zei eerder vandaag ook al in de studie, weet je, sport is ook gevoel. Daar moet je ook naar kijken. Je moet het niet puur aan die punten hangen.
0: Nee, ben ik volstrekt mee eens. Sport is juist, de kracht van sport is de emotie. En die emotie optimaal benutten. Dat klinkt een beetje commercieel gelul, maar zo bedoel ik het niet. Maar het is de commerciële waarde van sport wordt bepaald door de passie en de emotie bij de consument. Er wordt niet geroepen dat wij 17 miljoen bondscoaches hebben in Nederland. Nou, dat is natuurlijk een grapje, maar het is wel zo. Sport beleeft, wordt beleefd. Sport braakt en sport bereikt. En dat zijn allemaal elementen die het bedrijfsleven zeer waarderen. Zeker in de wereld van vandaag, waarin nogmaals het bedrijfsleven wordt beoordeeld ook naar hun gedrag. Hoe langer hoe meer naar hun gedrag. En niet naar hun producten.
2: Ja. Stef, als we het hebben over stellingen, waar was jij het roerend mee oneens?
4: Dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar ik denk nog steeds aan een hele simpele uitspraak vorig jaar, Tom van het Hek. Die zei 2% van het zorgbudget naar de sport. En dan kom ik weer een klein beetje op dat normeren. Maar daar zou natuurlijk wel iets aan kunnen gebeuren. Je kunt het eigenlijk wel heel simpel gaan maken als het om geld gaat. Dat is van overheid naar sport, dat kan je heel simpel maken. Maar ja, ik zit ook natuurlijk wel heel erg aan de kant van bedrijven die hier optimaal van kunnen profiteren. Door gewoon zich wat meer met de maatschappij te bemoeien. En zich dus wat meer met sport te bemoeien. Ja, het is allemaal niet zo heel erg moeilijk. En daardoor misschien ook wel heel ingewikkeld, maar dat is een beetje een lul antwoord. Ga dat maar gewoon doen. Defensie hoor je nooit over sport. Dat is heel gek.
2: Ja, ja? Je wilt toch fitte mensen hebben.
4: Onderwijs, vandaag veel aan het bod gekomen, hoor je nooit over sport. Dat is ook gek. VWS, nou daar gaat het al sowieso direct, zit hij al in de spagaat. Ja. Het lijkt me allemaal niet zo heel erg moeilijk. En dat is dat normeren. En dat kan de overheid gewoon doen. En dan ben je er ook klaar mee. En daarna hoef je er alleen maar wat over te zeggen. Klaar. En laat dan maar die sport zijn werk doen. En wat je zult zien, dat hoor je vandaag ook wel. Ik denk dat daar ook wel wat accenten lagen. Dat is op de gemeentes. Waarvan ik ook wel weet uit eigen ervaring dat daar ook gewoon heel veel gebeurt. Er zaten ook wat mensen in de zaal. En die zijn wel geïnspireerd hoor. Die gaan we aan de slag nu.
2: Ja, Maarten, wat heb jij teruggekregen vanuit de mensen die er waren, van het publiek?
3: Daar moest ik om lachen. Een van de mensen, ik zal zijn naam niet noemen, die zei... dit is wel het beste debat, de beste meeting, het beste evenement over het afgelopen jaar. Toen dacht ik bij mezelf, oké.
4: Die komt er boven te staan, denk ik heel
3: wel. Toen dacht ik bij mezelf, hoe slecht zijn dan die andere bijeenkomsten wel niet geweest? wat ik vooral zie is dat mensen enthousiast zijn, enorm liefde hebben... Liefde hebben voor sport, liefde hebben voor de betekenis van sport. En dat zie ik terug in alle mensen die ik spreek. En dat vind ik wel heel erg leuk.
4: Ja. Ja. Ja, maar ook als je kijkt naar, dit is ook maar een bij elkaar geraapt zooitje. Hè? IVRM die samen met Frank bedenkt, we moeten iets met sport, dat moeten we doen. En dan gepassioneerd ermee aan de slag gaan. Dan zitten hier gewoon 200 mensen op beleids- en bestuursniveau. Die zitten gewoon in een zaal zich geïnspireerd te voelen. En dat is allemaal bij elkaar getrokken. Nou, het is een hoop bloed, zweet en tranen. Maar het gebeurt toch gewoon.
3: Het zijn ook niet de minste die we hier
4: hebben. Nee, dat wou ik toch ook
2: zeggen. Ja, ik kan wel zeggen. Ja. Dit zijn wel maar de hotshots uit de beleidsmakerij,
3: ja.
2: Zeg maar.
3: Ja. Ja. Ja. Dus dan zie je ook dat het leeft. Ja. En er is natuurlijk ook een partij afwezig. Maar misschien zegt dat ook wel wat.
2: Nou ja, dat is dan weer een ding voor de andere keer. Frank, er werd natuurlijk ook de Frank van der Wolbaken Award uitgereikt. Vorig jaar tot je verrassing in het leven geroepen. En was ook de eerste ontvanger daarvan.
3: Mooie award.
2: Nu de prijs overigens niet naar jou gegaan, Frank. Neem ons even mee naar de editie van dit jaar. En de genomineerden en uiteindelijk de winnaar van deze editie.
0: Ik mocht voorzitter zijn van de jury. Dus ik heb een jury samengesteld. Een hele... Ja, gevarieerde jury. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Voormalig topsport Jochem Uitenhagen. Annemarie Niemann van Management Scope. Wie hadden we nog meer? Jan de Jong van de Eredivisie. Marcia van Werven van Jantje Beton. Het is een heel gevarieerd gezelschap.
4: Had je Arno wel genoemd?
0: Wie?
4: Arno?
0: Arno de Jong van NLO.
2: Ja. Ja.
0: Die kon er helaas vandaag niet bij zijn, want die had een belangrijk iets. Maar die heeft wel natuurlijk uitgebreid meegedaan aan de jury. Nou, we hadden een enorme hoeveelheid mogelijkheden om op te stemmen. Want er zijn misschien zelfs wel te veel, zeg ik nu even kritisch, in Nederland instellingen die zich bezighouden met de sociaal-maatschappelijke functie van sport. Dus wordt het hoe langer hoe moeilijker om daar echt een keuze uit te maken. Wie is er nou echt goed bezig, structureel bezig? En met name dat structurele vind ik een heel belangrijk iets. Nou, we hebben uiteindelijk gekozen als jury voor Live Goals Nederland. Dat is een instelling die is zeer structureel bezig met mensen uit hun isolement te halen. Via sport en dan met name voetbal. En dat doen ze op een hele goede manier. Ze maken dat mensen minder zorgen hebben als ze opstaan. Beter in het leven staan, steviger in hun schoenen staan. Dus dat spreekt mij enorm aan. En met name ook door de structuur die ze hebben aangebracht. Het is niet een eenmalige exercitie. En we hebben als jury ook besloten om een eervolle vermelding te geven. En daar ben ik zelf echt een voorstander van geweest ook. Dat is aan de Rabobank vanwege die aanjagerfunctie, die voorbeeldfunctie die zij hopelijk vervullen nu in het land. Door heel breed de sport te adopteren. En niet alleen maar te gaan voor hopelijk overal Rabobank logo's of borden. Nee, te gaan voor de invulling van hun sociaal-maatschappelijke voorbeeld die zij moeten vervullen als grootbank. En nog even terugkomen op wat je net zei ook over de datum. Kijk, we hebben een foutje gemaakt en dat geef ik ook eerlijk toe. Daar ben ik zelf ook absoluut schuld van. We hebben gekozen voor een dinsdag. Een dinsdag is vragenuurtje in de Tweede Kamer.
2: Ja.
0: Daardoor was er te weinig politiek in mijn ogen. Dat moeten we dus volgend jaar weer anders gaan doen. Want ik wil toch, als het even kan in ieder geval, ook de politiek hier in dit soort debatten hebben. Want het woord politiek valt constant. Dat moeten we volgend jaar anders doen.
4: Ja, misschien maar eens gewoon een woensdag pakken of zo.
0: Ja.
4: Kan ook nog.
0: Maar dat hebben we net even over het hoofd gezien. Vraaguurtje.
2: Ja. Kan gebeuren.
0: Ja.
2: Niks is perfect in het leven. Er is altijd weer iets om aan te werken.
0: Nee, je leert meer van je fouten dan van je goede dingen.
2: Absoluut.
4: Het allerleukste met het vraaguurtje is dat je daar de eerste benadering al achter kunt. Oh, hoe stom kun je zijn. En dan helemaal als IVRM zijn. Sorry, Maarten.
2: Maar het is natuurlijk wel, ja, je moet natuurlijk voorkomen dat hier heel veel over politiek wordt geluld in plaats van zeg maar met politiek. Hè? Ik bedoel, dat is wel een belangrijke partner aan tafel. Maar...
4: Nou, de gemeentes gaan nog van ons horen hoor. Zeker. Want daar hebben we wel, daar heb ik echt heel veel over gehoord vandaag. En ik weet ook echt van daar zitten gewoon hele concrete dingen. En die jongen uit Huizen die we hadden, maar ook mensen die daar gewoon lokaal mee bezig zijn. De VSG-bezuien die er was. Dat zijn misschien nog wel belangrijke spelers dan ministers.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, die gemeentes spelen een zeer belangrijke rol.
4: Ja,
0: want laten we wel zijn, de sport begint bij de verenigingen, 22.000 in Nederland, en bij de clubhuizen. Waar begint de sport eigenlijk? En als die niet toegankelijk genoeg zijn, dus de gemeentes spelen, ben ik
4: er niet eens. In mijn gemeente is er een gebiedje waar alleen maar sport is. En sportaccommodatie, daar willen ze dan woningen inzetten. Niemand weet waarom. Ja, dat is dan weer een hele rare beslissing. Maar het gaat als we niet uitkijken, gaat het nog gebeuren ook. Nou, niet zo lang het aan mij ligt natuurlijk, maar we proberen daar toch invloed uit te oefenen.
2: Ja, precies, want dat is ook iets wat je heel veel terug hoorde komen. Hè? Dat het eigenlijk, als je kijkt naar gemeentelijke politiek, dat het daar veel beter verankerd is, sport.
4: Ja.
2: Dan als je zeg maar hogerop in de boom gaat kijken richting landelijke politiek.
3: Tegelijkertijd zie je ook hoe die gemeenten struggelen, hè? Met woningnood, met voorzieningen, met de beschikbaarheid van sportfaciliteiten. En wat ze in Amsterdam doen is dat ze steeds meer kijken hoe ze binnen de bebouwde omgeving toch iets van pleintjes en schommels en sportfaciliteiten kunnen zien. Dat is natuurlijk een struggle waar al die gemeenten mee kampen. En ik snap, ik bedoel, in Huizen hebben ze waarschijnlijk, moeten er, weet ik wel, 10.000, 20.000 woningen bijgebouwd worden. Hebben ze een bepaalde opgave liggen. Ja, en waar moet je dat doen? Nou, daar zijn altijd nog een paar sportvelden over, zeker als je er veel hebt. Dat is natuurlijk een hele lastige afweging.
4: Ho, ho, ho.
3: Goed. Maar dat is natuurlijk wel heel veel gemeenten.
4: Nee, dat zijn lastige afwegingen, natuurlijk. Maar er moet wel over gesproken worden, ja.
0: Ja, en je krijgt wel eens de indruk dat de ambtenaar met de grootste bek, dat die het voortouw neemt.
4: Ja, dat is zeker zo.
0: En de ambtenaar met sport in de portefeuille is, veelal speelt hij een tweede rol. Een tweede viool.
3: Ja. Soms ook logisch. Soms logisch, soms niet.
0: Ja, natuurlijk. Het is maar hoe je in de wedstrijd staat.
4: Maar sterke wethouders met een goede visie, die... daar heb je wel wat aan, laat ik het zo zeggen. Ja.
2: Nou, absoluut. Ja, die krijgen uiteindelijk het meeste voor elkaar. Dat kan mezelf uit mijn eigen gemeente Veenendaal ook nog wel herinneren. Kijken we nou even naar wat er nu met vandaag gaat gebeuren. Vorig jaar kwam er een fantastisch beleidsmanifest, Sport is noodzaak, uit. Wat gaat er met vandaag gebeuren en alle bevindingen?
4: Ja, we gaan natuurlijk allemaal verslagen maken en content op de site zetten. Ook deze content gaat natuurlijk daar weer bij komen. Maar er wordt zeker weer een soort manifest gemaakt. Er worden ook dingen aangeboden. We moeten nog even kijken waar precies. En wat ik denk dus inderdaad dat we naar die gemeentes maar eens even toe moeten met een verhaal. We gaan zeker ook nog wel iets aanbieden aan de minister, aan minister Sterk, om daar ook nog wat nodig ceremonieel aan geven. En dat zei ik gisteren ook al in de uitzending van je collega. We zullen gewoon ook eens even goed moeten gaan volgen wat hier nou precies mee gaat gebeuren. En dat AI stelt ons goed in staat om dat gewoon te doen. En dat gaan we ook gewoon doen. En dan mensen erbij aanhouden en veel weer blijven praten. Vorig jaar heeft meer betekend nog dan we soms denken hoor. Dat heeft een hoop op gang gebracht. En je ziet ook de mensen van vorig jaar waren er grotendeels deze middag weer. Dat is ook niet voor niks.
2: Nou, vorig jaar was natuurlijk een grote conclusie van dit is zo goed. Het is gek dat het er nog niet is. Ja. Dit moeten we vaker
4: doen. Ik denk dat Maarten punt had. Of in ieder geval degene die Maarten sprak. Dit is misschien wel het beste evenement op dit gebied wat er is. En ik weet dat er heel veel evenementen zijn. Dit is kwalitatief. Je maakt er wel eens wat mee. Dit is kwalitatief gewoon echt. Dat kan ik gewoon zeggen. Objectief. Dat is natuurlijk niet waar. Maar het is echt een heel goed evenement. Het is een goede congres.
3: Ik denk wat dit debat goed doet, is het op een andere manier. We draaien het om. Dat is wat wij
4: zeggen. Ja, dat is belangrijk. Ja.
3: En ik denk dat daarin, dat maakt het debat uniek. En tegelijkertijd denk ik dat dat het thema moet zijn wat nu centraal moet staan naar de toekomst voor de komende 5 of 10 jaar. Hoe gaan we sport inzetten om te helpen maatschappelijke vraagstukken, waarbij niet de hand moet worden opgehouden bij de regering of bij de ministeries, maar gewoon moet gaan kijken hoe kan het in gezamenlijkheid doen, in samenwerking met bedrijven, met sponsors enzovoort. En dat geldt ook voor de bonden, dat geldt ook voor verenigingen.
0: Zeker.
3: Daar hebben we het nog weinig over gehad. Maar ook die partijen zullen op een andere manier moeten gaan kijken, want nog langer een hand ophouden bij NOC-NSF gaat er mooi niet worden.
2: Nee.
3: Ik geloof dat de club moet reorganiseren. Dus die hebben wat anders te doen op dit moment. Dus die zullen ook moeten gaan nadenken. Oké, hoe gaan wij kijken vanuit ons reputatieperspectief naar onze rol in de maatschappij?
2: Nou, dat lijkt me een mooie conclusie. Op naar volgend jaar. En Maarten Halsema, Stef Heutink en Frank van Walbaken. Dank dat jullie nog even deze nabespreking wilden doen hier in de uitzending. En wij zien elkaar.
0: Ja, dat ging wel ten koste van onze borrel.
2: Er is vast nog wat over.
4: Ik ga nu even een bal, denk ik.
5: All Sports Radio.

0: Van eigen bodem, Bakermat en Rani, I Love Live. En ervoor nog Klankcarousel met Zonnentans hier bij het Nationaal Sportdebat.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sport Radio.
0: En de minuten tellen af richting het einde van deze uitzending van het Nationale Sportdebat hier op All Sports Radio. Bij mij aangeschoven in de studio toch ook, stiekem een van de hoofdrolspelers natuurlijk gewoon van vandaag. Xander van der Wulp. Xander, welkom.
2: Goedemiddag. Ja, ik mocht wat zeggen hier vandaag over de toekomst van NOS Sport. Heel leuk.
0: Ja, het over niet het enige plek waar je het vandaag hebt verteld, want het begon eigenlijk al vanochtend vroeg, hè?
2: Ja, in het AD met een interview over de toekomst van NOS Sport. Het is fijn dat er veel aandacht voor is of interesse in is. En dat is misschien ook wel logisch, want NOS Sport is een instituut in Nederland. Al 67 jaar vaste gast in de huiskamer bij veel mensen met heel veel mooie sporten. En we liggen wel een beetje onder vuur de afgelopen jaren. Dus fijn om ook de toekomst in te kijken.
0: Want als je het dan toch hebt over dat onder vuur liggen, dat is natuurlijk nooit leuk. Verbaast het je er daarom dat er zoveel aandacht voor is, misschien in positieve zin?
2: Ja, dat is ook wel fijn. Het is altijd fijn om ook te merken dat mensen van NOS Sport houden. Want inderdaad, in een tijd van bezuinigingen. We hebben ook intern natuurlijk problemen gehad de afgelopen jaren. Maar zeker in de tijd van bezuinigingen. En als mensen dan roepen van die bezuinigingen op de publieke omroep, dan stop je toch gewoon met de sport. Laat sport lekker aan de commerciële over. Dan is het ook wel lekker om te merken dat mensen het heel prettig vinden dat sport wel bij de NOS is. En dat wij het op een andere manier doen dan de commerciële.
0: Want wat maakt nou sport bij de NOS zo anders dan sport bij de commerciële?
2: Dat is een goede vraag, want ik denk dat als ik het heb over de toekomst van NOS Sport, dat we echt wel hebben afgesproken met elkaar. We moeten beter ons best doen om anders te zijn dan de commerciële partijen. Dus aanvullend op wat commerciële omroepen doen. Het is echt niet zo dat wij de enige in Nederland zijn die die sport goed in beeld kunnen brengen en daar goed over kunnen vertellen. Dat kunnen commerciële partijen ook. Maar het is ook belangrijk dat belangrijke sport bij de NOS te zien is, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En soms ook wel met net wat meer kwaliteit, omdat we soms een extra camera erop kunnen zetten. Dat we het toch net wat anders doen. En dat is toch ook heel waardevol voor een land, vind ik zelf.
0: Als we even teruggaan naar vorig jaar. Toen was het Nationale Sportdebat. De eerste editie was in mei. Kan me herinneren dat ik jou toen hier inderdaad ook heb zien rondlopen. Toen was je echt eigenlijk net onderweg.
2: Ik was op 1 april vorig jaar begonnen. Dus dat was in mijn tweede maand. En toen dacht ik, ik ga hier eens luisteren naar wat er allemaal in de sportwereld leeft. Want er komen hier altijd mensen met hele verschillende achtergrond, maar allemaal wel met een liefde voor sport. Mensen die weten wat sport betekent voor de maatschappij, voor de gezondheid van mensen, wat topsport met de samenleving doet. Dus ik vind het interessant hier. Maar vorig jaar was ik er nog niet aan toe om een heel toekomstbeeld voor NOS Sport neer te leggen. En vandaag wel. En fijn dat ik hier mocht spreken.
0: Nou, vorig jaar was je dus meer toehoorder. Nu mocht je natuurlijk ook iets presenteren. Natuurlijk was dat een klein deel van deze hele middag. Dus je hebt ook nog een heel deel van de middag toehoorder gespeeld.
2: Ja.
0: Wat was dit jaar anders dan vorig jaar?
2: Het was een stuk warmer in de zaal. en ik zat nu dus op de eerste rij. Wat er echt anders was. Ja, er zijn elk jaar natuurlijk andere sprekers. Ik vond het heel mooi dat de burgemeester van Amsterdam er was. Waarin ook de nadruk lag in haar verhaal op de waarde van sport voor de samenleving. En daar vond ik mijn eigen verhaal eigenlijk heel erg goed bij aansluiten. Ik denk dat er vorig jaar misschien net iets meer nadruk lag op het belang van marketing, sponsoring, et cetera. Ook belangrijk voor de sport. Zo krijgt zo'n sportdebat denk ik elk jaar net een wat andere nadruk.
0: Het is vandaag heel veel gegaan natuurlijk ook over de maatschappelijke waarde van sport. Hoe kijk jij daar als hoofddirecteur NOS naar?
2: Ik ben in een vorige baan politiek verslaggever geweest voor de NOS. En dan hoor je in de politiek best wel wat mensen negatief praten over de publieke omroep. En dan ook over sport binnen de publieke omroep. Dat je daar niet al te veel geld aan moet geven, want dat kan toch ook bij de commerciële. Maar het zijn soms een beetje hoogdravende woorden als verbinding. En toch is het wel zo. In een tijd van polarisatie waarin iedereen alleen maar in zijn eigen kamp zit, is topsport en sport het enige wat mensen samenbrengt. Gewoon voor de televisie, als we allemaal trots zijn op Nederland. Maar ook als je voetbalt bijvoorbeeld, kom je met je eigen team hele andere teams tegen. Dat is de samenleving. Dat zijn mensen die elkaar anders helemaal niet meer tegenkomen. En dat doet sport met een samenleving. Daarom heeft het ook een grote publieke waarde. En daarom hoort het ook bij de publieke omroep.
0: Wat is nou, zoals de Engels dat zo mooi kunnen zeggen, jouw grootste takeaway van vandaag?
2: Dat er heel veel mensen zijn en organisaties zijn die de waarde van sport zien. En niet alleen bij de publieke omroep hebben we te maken met bezuinigingen. Dat geldt voor heel veel publieke instellingen in Nederland. En sport dreigt dan vaak een van de eerste te zijn die daar het slachtoffer van is. Dat zie je bij gemeentes die als ze moeten bezuinigen, dat doen op zwembaden of op voetbalclubs of whatever. En bij de landelijke politiek zie je het ook, omdat het vaak, in mijn geval bijvoorbeeld, de publieke omroep valt onder OCW, het ministerie, en sport onder VWS. En wij vallen er dus altijd een klein beetje tussenin. Dus we moeten maar die twee ministeries lobbyen. En aan zo'n dag als vandaag is het dan ook wel fijn dat je merkt dat heel veel verschillende instellingen in Nederland met vergelijkbare problemen zitten.
0: Frank van der Walbaken zat hier net, die zei ook al, ja, de communicatie tussen die twee ministeries, die kan op zich ook wel eens beter.
2: Ja, zeker. En dat proberen wij dan voor elkaar te krijgen door met die ministers te praten. En daarin trekken we ook samen op met NOC en NSF, want die heeft datzelfde probleem. Dus dat is fijn om te merken dat je binnen de sportwereld dat soort verbonden kan sluiten om jullie beide belang te dienen.
0: Nou, Xander, voor jou volgens mij nog een lange dag te gaan, hè?
2: Ja, nou, ik ga nu even eten met wat collega's en dan ga ik naar Rens en dan mag ik ook nog vertellen over de toekomst van NOS Sport. En dat is wel leuk om te merken als er dan zo'n stuk in het AD staat vanochtend, dat mensen wel heel begaan zijn inderdaad met de toekomst van NOS Sport, omdat we zo'n vertrouwd merk zijn.
0: Mooi, op naar een mooie toekomst. Xander van der Wulp, dank dat je nog wilde aanschuiven. Veel succes.
2: Jo.
1: Dit is het Nationale Sportdebat, live op All Sport Radio, met Robert Denneman en Jelmer Lelieveld.

0: Muziek van de Bausa Magnetic hoor hier bij All Sports Radio.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sports Radio.
0: Ja, nog zo'n 8,5 minuut te gaan voordat het deze uitzending alweer eindig is. En we gaan nog even op pad met Jelmer. Want nou ja, het feit dat de borrel bijna is afgelopen betekent niet dat er nog hoofdrolspelers van vanmiddag nog ergens te vinden zijn op de vloer. Jelmer, wie heb je gevonden?
2: Hoi Robert, ja, ik wil sowieso nog even zeggen dat er zeker goed wordt nageborreld inderdaad. Hier zo goed wordt er nagekletst. Ik heb Aziz Arkat naast mij, buddycoach uit Huizen. Ja, Stef had het er net ook al eerder over in de uitzending. En je hebt hem wellicht ook voorbij gekomen tijdens het debat. Tijdens dat eerder vanmiddag was, tijdens het Nationale Sportdebat. Aziz, wat ik wel interessant vond aan jou, dat jij open stond om van je mening te veranderen met de stellingen die er waren. Maar is er een stelling waarvan je dacht van, die is niet geweest en die had er wel moeten zijn geweest vanmiddag?
3: Ja, ik wil de nadruk leggen echt op lokaal op jongeren en gezinnen die graag willen sporten, maar niet de financiële middelen hebben. Maar wel dat er heel veel geld naar hulpverlening gaat. Dat daarin ook gekeken wordt van, het hoeft niet bakken met geld te kosten. Maar dat je lokaal echt initiatieven hebt dat ouders en kinderen wel naar sport kunnen gaan.
2: En kan jij misschien vertellen van hoe jij dat zelf doet met jouw eigen initiatief, met Buddycoach?
3: Wij sporten zelf met onze jongeren. Dat financieren we ook vanuit onze organisatie zelf. We krijgen daar geen extra budgetten voor. Omdat wij sport heel belangrijk vinden om kinderen in beweging te krijgen. En ook kinderen die niet naar school gaan 's ochtends. Dat we ze wel in beweging krijgen door middel van sport. Van lekker wakker worden, opstaan, douchen. En we gaan even een sportmomentje met elkaar pakken. Om ze toch in beweging te krijgen. Om uit bed te krijgen. En ik blijf daarin wel in geloven dat sport echt een hele belangrijke factor is voor perspectief van jongeren.
2: Zei je krijgt er geen geld voor, maar dan ging het ook hier vanmiddag over, onder andere tijdens het debat, over commerciële partijen die misschien wat meer zouden kunnen doen. Hè? Afgezien van de Rijksoverheid of lokale overheden die sponsoren aan sportinitiatieven. Hoe zie je dat zelf? Zou je dat graag willen, dat commerciële partijen jou bijvoorbeeld zouden ondersteunen?
3: Ik zie zeker een meerwaarde van samenwerking daarin. Want als wij nu gaan sporten voor elke jongere die wij willen, moeten we een aparte sportabonnement. Dus heb je 10 jongeren, moet je 10 verschillende sportabonnementen. Keer 80, 50 of 60 euro. Dat kan je niet verrekenen. En de gemeenten zeggen gewoon, sporten past niet in de begeleidingsstijl. Dat is niet onderdeel van de begeleiding, sport. De ene keurt het wel goed en de ander weer niet. En wij vinden sport heel belangrijk. En de ene gemeente zegt, ja, je kan ook een balletje trappen, dat is ook sport. Dat kost geen geld, maar wij zijn wel voorstander van een sportactiviteit. Gewoon lekker binnen, een weerbaarheidstraining, deelname, groepswerken. Daarin leer je ook sociale vaardigheden. Op tijd komen, waarden, normen, fatsoen, acceptatie, begrenzen. En dat leer je wel met sport.
2: Wat ook inderdaad, dat ik een beetje terug heb bij jou, wat ook het belang is, hè, van dat sport ook later in je leven verder kan doorwerken. Robert Maaskant had het hier eerder ook over, dat sport zo belangrijk is als een basis voor jezelf. Misschien wel even heel groot te zeggen, maar voor jezelf als persoon.
3: Ik heb zelf 10 jaar in de gevangenis gewerkt en dat zag ik binnen wel, dat sport echt onderdeel was van perspectief en ontwikkeling. De jongeren die niet in beweging kwamen voor de resocialisatie na detentie is gewoon een hele grote stap. Op het moment dat je al binnenwerkt aan herstel, perspectief, dag- en nachtritme, maar ook echt groeit in het sporten. Want de jongens staan graag ook voor de spiegel. Ze zien zichzelf ook mooier worden en daarin ook weer meer plezier om wat van je leven te maken.
2: En misschien dat natuurlijk ook weer rolmodellen kunnen zijn voor anderen daarmee.
3: Dat is helemaal eens. Ik ben daar voorstander van. Ik zou zeggen doen. Liever gisteren dan morgen.
2: Zie jij jezelf dan ook als rolmodel? Want dat werd ook benoemd, hè, dat het belangrijk is om rolmodellen te hebben waar mensen zich aan kunnen spiegelen bijvoorbeeld.
3: Ik had zelf een rolmodel in de wijk. Dat zie je terug op mijn logo van Buddycoach. En ik wil een rolmodel zijn voor jongeren in de wijk zelf. En niet alles hoeft geld te kosten. Want vanuit vrijwilligheid wil ik ook dingen kunnen betekenen. Niet alles tegenover moet een factuur staan. En ik denk lokaal het blijven aangeven en zeuren en klagen. Maar je kan ook maatschappelijk als burger zelf wat betekenen voor de doelgroep. Je kan ook als organisatie wat willen bijdragen. Financieel of als persoon zelf.
2: Wie was voor jou dat voorbeeld dan bij jou in de wijk?
3: Dat was een oudere meneer. Dat was Tony. Dat was mijn positieve rolmodel in de wijk. Die me eigenlijk een schop onder mijn kont gaf en een draai om mijn oor. En die zei, je gaat wat van je leven maken. En hij was daarin wel mijn positieve rolmodel. Van, hij gelooft wel in mij. En hij staat er voor me als ik het nodig heb. En er hoeft geen geld tegenover te staan. Gewoon een positieve rolmodel kan ook iemand zijn die naast je staat als vrijwilliger.
2: Het doet me een beetje herinneren aan, ik heb het toevallig eerder deze week weer gezien, van Ian Wright, een speler van Arsenal, bekende voetballer, die dan oude Mr. Kittredge heet, die volgens mij zijn oude basisschooldocent of tegenkomt. Die hem ook een soort schop onder zijn kont gaf van, goh, doe het nou zo goed. En uiteindelijk is hij dan een geweldige voetballer geworden bij Arsenal ook.
3: Ja, dat geloof ik. Wat ik zelf terug hoor van jongeren, dat is een mooi voorbeeld. Jongeren hebben liever dat je direct bent. dan eromheen draait. En wat ik van de politiek merk is, wat heel veel jongeren zeggen, lullen, maar we missen die actie. En de doelgroep jeugd is wel puur. Als je me een eikel vindt, benoem dat gewoon en daarna gaan we met elkaar zitten. Maar wees gewoon duidelijk wat je van me vindt en wat je van me verwacht. Maar niet eromheen lullen. Is het een ja of een nee? En kom direct met een antwoord en hou iemand niet aan het lijntje. En dat is wel frustrerend. Gewoon ja, doorpakken.
2: Heb jij bijvoorbeeld laatst nog een compliment gehoord over hoe jij het aanpakt van de jongeren die jij begeleidt? Van goh, wat doe je dat toch goed? Of iets wat je bijstaat daarbij?
3: Nee, heel eerlijk. Ik zit daar ook niet op te wachten. Ik heb heel vaak ook gesproken met mensen vanuit Den Haag. En ja, als ik daarop moet bouwen en wat daar eigenlijk wordt aangegeven dat we gaan doen. Helaas, ik heb geen voicemails en geen gemiste oproepen meer. Nadat ik heel veel energie erin heb gestoken. En dan denk ik, ja, ik geef het daarbij op. En dan hou ik het meer lokaal. Dichter bij de doelgroep. Ja, helaas. Ja, dat is wel de realiteit.
2: Maar wel een fantastische initiatief. Dankjewel, Aziz.
3: Dankjewel.
2: Oké, Robert, ja, de bol is zo langzaamaan aan het eindigen hier zo in Move Amsterdam. Fantastische afsluiting, denk ik. Ja, in ieder geval van een heel mooie middag voor het Nationale Sportdebat.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe ben jij het beleefd, Jelmer?
2: Ik vond het zeker vergeleken met vorig jaar een interessanter debat. Omdat ook wat meer debat op gang kwam. Ik vond vooral ook de rol van Chris Woods. Ja, die valt toch op. Die werd ook luis in de pels genoemd. Wat ik zo mooi vond aan hem is dat hij bijna niet van zijn mening afwijkt. Wat ook wel weer mooi is. Maar wat Aziz dus ook net weer had, dat je ook weer andere mensen hebt. Die toch dan wel weer door dat iemand een mening geeft over een bepaalde stelling. Die denken van, nou ja, ik zou ook op die manier er tegenaan kunnen kijk, en ik hoop vooral dat er ook uiteindelijk iets gaat gebeuren met deze middag. Of dat het heel blijft het nou echt hier? Of gaat het ook naar buiten? Gaat er iets bijvoorbeeld in de politiek gebeuren of verder?
0: Ik denk dat de grootste gemene deler is. Laten we hopen dat dat gebeurt. Jelmer, dank natuurlijk weer voor het rondlopen vandaag tijdens het Nationale Sportdebat. En natuurlijk ook IVRM weer bedankt voor het organiseren van deze middag. Tot zover deze tweede editie van het Nationale Sportdebat. Tot zover deze uitzending van op All Sports Radio. Alles is in de loop van de middag van morgenmiddag online terug te luisteren via allsportsradio.nl. En hou ook natuurlijk IVRM in de gaten. Tot de volgende. Dag.
1: Dit is het Nationale Sportdebat. Live op All Sport Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar kon ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd. Wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten. En toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden. En toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2000, wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat.

0: Deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely, in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want nou ja, misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
0: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. Sorry, de kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus ja, dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij ons mogen, of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter
0: Ja.
1: Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar
0: Ja.
1: het WK.
0: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Flinks, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mat van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, dan, nou ja, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doe ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en, op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Total Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.

0: in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste drie. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij ons mogen, of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het
0: Ja,
1: WK.
0: dankjewel. All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Hey.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En ja, vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, nou dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want ja, voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want ja, sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en ja, die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel erg goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vaker belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè. Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin, die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi, de strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen, want de consument die weet het na.

0: eigenlijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat ja, klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Hè? Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
0: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding-website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbalinternational Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken. En ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal. Tijdens de races of je jezelf cool kan houden. Keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zou dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. Dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is... Ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook. Maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen. Op echt van die echte autobanen, auto's. Dan kun je gewoon lekker met van die raceauto's rijden. Zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen. En gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit? Waar je aan denkt, waar je denkt van hey, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnaste. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije, daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland, hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie?

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voorrijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hoven, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapten, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Flinks, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg in een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen. Want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank. Die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz. En die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Updates. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi. Als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag, nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe. En je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten. En toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden. En toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons, voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar dan ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. Een masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal en dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen en dus.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wordt lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie, want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk, maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen en die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze er ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En het trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... Je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
7: Mama!